0: Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. China probeert actief de cultuur van de Tibetanen uit te wissen. Dat stelt Human Rights Watch in een rapport. Op kleuterscholen in Tibetaanse gebieden is de Tibetaanse taal verboden en wordt alleen lesgegeven in het Mandarijn. De Chinese autoriteiten eisen ook dat kleuterscholen ouders en kinderen aanmoedigen of onder druk zetten om thuis Chinees te spreken. Volgens Human Rights Watch is er ook sprake van politieke en culturele indoctrinatie. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag dan opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.
2: Your city.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen.

0: Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: Ik vind het super mooi om hier te staan.
1: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
2: 3, 2, 1.
3: Jake Lauren.
1: Frenna.
3: Distinct.
1: Zoe Tauran.
3: Broederliefde.
1: Zo.
3: En nog veel meer.
1: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt,

0: met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, zeg phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, zeg phonix.nl of de NPO Luister-app.

0: En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

0: Rise and shine, good morning. Zometeen muziek van Party Next Door, for certain. Zou je liever dicht bij je familie wonen, maar je dromen opofferen of ver weg wonen en je doelen behalen? Zat hier het laatst over na te denken. Dat ik zo'n gesprek met een vriend van me, ik zeg van, hey, maar serieus, stel je voor, zou je liever dicht bij je familie wonen, maar je dromen opofferen, dus al die dromen die je hebt om dingen in het buitenland of whatever te doen, of zou je ver weg wonen en je doelen behalen? Een soort dilemma. Denk er even over na, laten doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Live.

0: hitmachine van Nederland. Frenna met Komma.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning, show Rise and Shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Tot 10 uur worden we samen wakker. Met hoofd, schouders, knieën, teen. We gaan weer prijzen weggeven. We gaan kaarten weggeven voor het concert van Jonah Fraser in 013 Tilburg. Dat en nog veel meer. En vooral bijzondere verhalen uitwisselen. Vandaag wil ik het met je hebben over het volgende. Want we hebben allemaal dromen. We hebben allemaal dingen waarvan we denken, oh wauw, zo zou mijn perfecte leven eruit zien. In hoeverre perfect is. Maar ik bedoel, we hebben allemaal gedachten en beelden in ons hoofd van wat we graag zouden willen zien als ons eigen, nou, life die we zouden willen leiden. Weet je, het kan zijn van in het buitenland wonen. Het kan zijn, weet ik veel, 5 kinderen. Weet ik veel, huisje, boompje, bezig. I don't know. We hebben allemaal dingen die we graag willen. Toen dacht ik op een gegeven moment van, wat nou als je iemand, zeg maar, voor het volgende zou stellen? Zou je liever dicht bij je familie wonen, maar je droom bijvoorbeeld opofferen? Of ver weg wonen en je doelen behalen. Kijk, sommige doelen en dromen. Stel dat je een grote danser wil worden. Je denkt bij jezelf, ik wil dansen voor de grote Ariana Grande's in de wereld. De Nicki Minaj's en weet ik veel wat. Daarvoor moet ik naar Amerika gaan. Maar als je dat doet, dan laat je je familie weer achter. Dus, weet je, ben je bereid om dat soort dingen te doen om je dromen achterna te jagen? Reskeezy, nou, die leeft haar droom al in Nederland. Hoog vanuit de penthouse in Den Haag. Good morning.
8: Goedemorgen.
0: Zou je liever dicht bij je familie wonen, maar je dromen opofferen? Of ver weg wonen en je doelen behalen?
8: Ver weg wonen en mijn doelen behalen.
0: Oké, waarom?
8: Ja, omdat ik... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ook een beetje persoonlijk is. Maar ik ben altijd al heel ambitieus geweest. En ik dacht altijd vroeger als klein meisje, oh, ik wil bij het nieuws werken. Bij radio en televisie.
0: Ja.
8: Nou ja, dat is me gelukt. Maar daarvoor heb ik wel offers moeten doen. En nog steeds moet ik die doen. Zeker als je een ochtendshow doet natuurlijk.
0: Ja.
8: Maar ja, dat is ook een van de redenen dat ik weer ver weg ben verhuisd van mijn ouders. Die wonen inderdaad ver weg. Ja.
0: Oh wauw, want zeg maar in het begin toen je alles moest opofferen, hoe ver moest je dan reizen om je dromen, zeg maar, te kunnen behalen? Of in ieder geval je droombaan te kunnen uitvoeren?
8: Kijk, hier in Nederland valt het natuurlijk qua reistijden allemaal wel mee. Maar ja, ik woon zelf natuurlijk in de Randstad en mijn ouders die wonen in het noorden van het land. Dus dat is altijd wel even reizen. Maar goed, ja, dan heb je het over 2 uur, 2,5 uur. En dat is prima te doen. Alleen ja, je gaat niet even bij ze op de koffie door de week. Dat gaat niet. En je moet het vaak ook allemaal wel een beetje plannen. Omdat ik natuurlijk ook mijn eigen leven heb en zij ook. Maar goed, dat valt allemaal wel heel erg mee. Als je dat vergelijkt met iemand die echt heel ver naar het buitenland moet verhuizen of zo. Dus, ja.
0: Maar zou je dat ook doen, naar het buitenland? Stel dat dit werk tegen jou zegt, nou, we gaan nu naar Amerika. Hi, this is Reskeezy, right here.
8: Ja, ik denk het wel. Omdat dat dingen zijn waarvan ik, als je die kans krijgt, zo zit ik dan in elkaar, daar ga ik gewoon spijt van krijgen. En ik wil gewoon geen spijt krijgen van dingen die ik niet heb gedaan.
0: Ja, ik merkte vooral wat mij remde, is toen ik vader werd van mijn zoontje, dacht ik, ja, nu kan ik niet meer naar Amerika gaan om daar te wonen en te werken. Want dat was eerst mijn droom, om in Amerika radio te gaan maken, daar wat ik dan hier doe, daar te doen. Zou ik dacht van, zou ik dan de eerste kunnen zijn die radio op die manier daar maakt? En toen werd ik vader, toen dacht ik, ja, maar dat kan ik weer niet maken. Snap je? Dus dat vond het moeilijk, maar ik kon het wel verkopen aan mezelf. Maar het zijn wel van die dingen dat je bij jezelf denkt van, ja, het is wel...
8: Ja, tuurlijk. En dat is ook, misschien dat als er andere dingen in mijn leven zijn gebeurd of waren gebeurd, dan had ik andere keuzes gemaakt. Zo is het ook wel weer. Maar voor nu heb ik wel de vrijheid om dat te doen. En zolang dat kan, blijf ik dat ook doen. Ja.
0: En als je mama wordt, dan wordt het weer anders. Maar,
8: ja, maar goed, zover zijn we
0: nog. Zover zijn we nog. We zijn in de oefenfase.
8: Lang niet, nee, precies.
0: Nou, als je aan het luisteren bent en je denkt bij jezelf, ja, ik voel dit wel. Ik heb hier gedachten over. Nou, laat je gedachten erover gaan. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Vandaag dus, zou je liever dicht bij je familie wonen, maar je dromen opofferen? Of ver weg wonen en je doelen behalen? Dat was

0: Common en John Legend met Glory. A very, very good morning. Rise and shine, wij hebben het vandaag over het volgende. Zou je liever dicht bij je familie wonen, maar je dromen ook over of ver weg wonen en je doelen behalen? Nou, voor iedereen is het is een persoonlijke kwestie eigenlijk. Want de ene zegt, ja, ik laat alles achter. En de ander zegt, no, familie staat bij mij op één. Het is een persoonlijke kwestie. Robertino, vriend van de show, good morning.
1: Good morning, good morning. Nee, ik zou mijn doelen opofferen voor mijn gezin, 100%. Ik zou niet weten hoe ik het zou moeten doen zonder mijn gezin.
0: Ja, dat is mooi. Dus dan hoor je bijvoorbeeld Robertino, die staat er heel anders in. Voor hem staat familie en zijn gezin op één. Ook mooi. Kijk, daarom zeg ik. En het maakt de een niet beter dan de ander. Maar het is gewoon een persoonlijk iets. Dus als je voor je gevoel hebt van, ja, voor mij werkt het anders, voor mij zit het anders. Ik zeg altijd, do you. Doe wat voor jou werkt. Maar ik vind het altijd mooi om te horen hoe mensen gepassioneerd, zeg maar, erin zitten. Of ze kiezen voor A, of ze kiezen voor B. Maar in ieder geval, er zit passie achter de keuze. Dennis, good morning. What's cracking?
2: Ik wens jullie een hele goede morgen, jongens. Ik tune net in. Maar zodra het over familie gaat, houd me wijselijk stil. Zorg gewoon goed voor je eigen gezin. Zorg dat je eigen gezin niks tekort komt, je eigen kinderen niet. En doe dat wat jij van je ouders niet leuk vond. Of wat je ouders niet bij jou deden. En dan kan er niks gebeuren in het leven. Dus neem gewoon afstand.
0: Oké, Dennis, duidelijk. Dennis stuurt ook nog een bericht, een tweede bericht eraan.
2: En het allerbelangrijkste is, accepteer dat je kinderen beter worden dan jou. Als je je kinderen goed opvoedt, worden ze zeker beter op jou. Maar accepteer het. Accepteer je dat niet als ouder, dan ben je verloren. Dan ben je gewoon een kutouder. Love you all.
0: Love you too, Dennis. Dankjewel voor je openhartigheid en eerlijkheid. Bollepinnen stuurde een bericht die zegt, ja, wat is ver van elkaar wonen? 1 uur met de auto of 16 uur met de vliegtuig? Ja, ver is relatief. Want inderdaad, voor de een is 2 uur rijden ver. Of een uur. En voor de ander is het van, nee. Weet je, ik verhuis letterlijk naar het buitenland. 10 uur vliegen om ver weg van mijn familie te zijn. Om mijn dromen na te jagen. Ik ben benieuwd. Misschien ben je zelf iemand die het gedaan heeft. Of overweegt om te doen. Reageer sowieso via de NPO Luister app. Of bel gewoon de Strobi, M's, Kaya Imani.
3: Strobi on the beat.

grote liefde met vuur. Ja man, zometeen nog meer hele vette, hete tunes die je speakers uitkomen. Ja, straks in een Andelijk Sound System. Een hoop dikke tunes. Ik zie berichten voorbij komen naar aanleiding van de dilemma van vandaag. Zou je liever dicht bij je familie wonen, maar je dromen opofferen, of ver weg wonen en je doelen behalen? Patricia zegt, luister, ik doe alles voor mijn dromen. En mijn familie die dan van me houdt, die zou het dan gewoon moeten begrijpen. Ik zie hier zo, Ryan zegt, ja Nando, ik ga volledig voor mijn dromen. Antonio die zegt, no man, ik heb mijn familie nodig, want mijn familie die helpt mij in moeilijke tijden. Marwan zegt hier zo, familie op één, family first. Maar het is een beetje 50-50 zie je hier zo. De ene gaat volledig voor zijn of haar dromen en de ander denkt van, no man, ik moet bij mijn familie zitten. Wat je ook kiest, wat je ook doet, is jouw keuze, is jouw leven. En kies vanuit je hart, zou ik zeggen. Dit is Karim met Margiela. It's the morning show, let's get it.

0: Phonics Award staat.
1: Phonics Award. 21 mei.
0: Avonds live.
1: Met Kulas.
0: Kaya Imani. Broederliefde. En Joe. En geloof ons, hier moet...

0: Zometeen gaan we lekker snoezen met SZA. Je krijgt de bare minimum van Fresh en KM. Jazeker, als we naar buiten kijken, wat zien we dan? Een beetje frisjes, een zonnetje op je bolletje, dus ontspan. Kiezen met het nieuws van NOS op 3. Wat is papen? Wat heb je?
1: Bevrijdingsdag is gisteren rustig verlopen. Het was wel weer druk bij sommige bevrijdingsfestivals. Op sommige plekken mochten er op een gegeven moment geen mensen meer bij. In Pijnakker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast nadat er een bezoeker onwel was geworden.
0: Ben je zelfs gisteren bij een bevrijdingsfestival geweest?
1: Ja, ik was in Den Haag natuurlijk, in mijn hometown.
0: Dat is
1: het Malieveld is bij mij om de hoek.
0: Dus. Je was aan het optreden en spetterende namen?
1: Gisteren had ik, wie heb ik allemaal gezien? Ja, Sera, S10 en helaas Karsu moest ik missen, want dat was een beetje laat.
0: Oké, Karsu de mes. Ja, die is heel goed.
1: Ja. Maar goed, gelukkig kon ik vanuit mijn bedje ook alles horen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja.
0: Zo, we moeten gewoon bij jou op de slaapkamer zitten voor
1: het
0: optreden.
1: Ja, dat kan. En een Nederlandse cruiseschip dat bij Cape Verde ligt met 3 stukken passagiers aan boord gaat naar Spanje varen. Het is de bedoeling dat het schip over 3 dagen aankomt bij de Canarische eilanden. Daar worden alle opvarenden medisch onderzocht, waarna ze naar huis kunnen. Op het schip brak het zeldzame Hantavirus uit. Een Nederlandse vrouw die eraan is overleden ging eerder van boord en vloog naar Zuid-Afrika. De Wereldgezondheidsorganisatie is nu op zoek naar mensen die ook in het vliegtuig zaten, omdat zij mogelijk besmet zijn met het virus.
0: Zo, ik hoop niet dat dit gaat verspreiden en dat we weer ellende hebben.
1: Nee.
0: Want ik hoor nu opeens, ik krijg bijna zo'n flashback van toen de tijd op een markt ergens in Wuhan, of weet ik van wat. Dus je dacht, het is aan de andere kant van de wereld.
1: Ik zeg net inderdaad 5 minuten geleden precies hetzelfde tegen mijn collega. Ik hoop niet dat we een soort corona 2.0 krijgen. Goed, het is nog veel te vroeg om daar allemaal op de zaken van uit te lopen.
0: God.
1: Ik bedoel, de Wereldgezondheidsorganisatie is dat nu allemaal aan het uitzoeken en zit er bovenop. Dus
0: ja.
1: Laten we hopen dat dit met een sisser allemaal afgaat.
0: Ja.
1: En Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Aan het einde van een matige eerste helft viel de 1-0 tegen Atletico Madrid. Was te zien bij Ziggo Sport.
2: Dit is een goede bal daar. Gyökeres. Oblak uit zijn goal. Ver uit zijn goal. Gyökeres. Heeft hij het overzicht? Dat heeft hij wel. Hier is Trossard met een aanraking. Eens is dat te wachten. Wat doet Trossard? Oblak en de goal. De goal van Saka en de vlag die omlaag blijft.
1: Tegen het einde van de wedstrijd verhoogde Atletico de druk, maar zonder resultaat. Tegen wie Arsenal in de finale van de Champions League gaat opnemen, wordt vanavond bekend. Dan spelen Bayern München en Paris Saint-Germain tegen elkaar om een finale plaats.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Fresh, Fish and KM, bare minimum.

0: zeg, if you snooze, you lose. Maar you can never lose with SZA. Met de hitsingle Snooze worden we lekker, als het goed is, lekker wakker, toch? Good morning, Rise and Shine, je ochtendkameraad staat weer paraat. We gaan straks weer het nieuwste tunes voor je draaien.
1: What the vibe, so limitless, keep on your butt.
0: Hey!
1: Y'all get crazy,
0: ja, toch?
2: Try to tell myself you're never gonna get it again. Laying here next to you.
0: Liedjes uit die ene playlist, Nandolik Sound System. De playlist die ik voor alle muziekliefhebbers in elkaar heb gezet. Heb je ooit gehoord van de ruzie van Jay-Z en T-Pain? Nou, Jay-Z, je weet, one of the most talented rappers, successful businessman. Sommige mensen vinden hem vervelend omdat hij zeg maar veel heeft gejat van de Notorious B.I.G. qua flow, qua rhymes. Maar ja, laten we eerlijk zijn, hij is en blijft een succesvolle businessman en rap artist. Weet je, en hij is freaking dope. Weet je, je kan hem tof vinden of niet. Het is een succesvolle guy. Maar ja, long story short, ik zat op een gegeven moment naar een interview te luisteren onderweg naar de studio van Akon. Akon kunnen natuurlijk allemaal superstar. De man heeft ons Lady Gaga gegeven, geloofde in Lady Gaga. Heeft dus ook T-Pain gegeven, heeft hem ook een contract aangeboden. En vervolgens kennen we allemaal T-Pain van heel veel hits. Niet zomaar hits, liedjes als I'm Sprung, Bartender, Buy You a Drink, van alles en nog wat. Maar ik zat in het interview te luisteren van Akon, die dan vertelde van ja, ik had toen T-Pain onder contract. En er was een situatie waarbij Jay-Z boos was. Jay-Z had op een gegeven moment een liedje gemaakt en heette The Death of Auto-Tune. Nou, Auto-Tune is het apparaatje dat eigenlijk ervoor zorgt dat je vocalen worden rechtgetrokken. Dus scheve noten, verkeerde noten, die worden zeg maar weer rechtgetrokken. Waarbij mensen die niet kunnen zingen eigenlijk beter, ja, makkelijker bepaalde noten kunnen halen. Maar op een gegeven moment werd het ook als een soort effect gebruikt en zijn onze oren ook daaraan gewend. Nou, Jay-Z was in die tijd hartstikke boos op T-Pain. Heeft er zelfs een liedje over.

0: toen dacht ik, maar waarom had hij toen de tijd zoveel moeite gedaan om dat te doen? Nou, in een interview met Akon, in een podcast in Amerika, vertelde dus Akon waar het mee te maken had.
1: How did you feel about the auto-tune thing at first?
2: No, I already knew. I knew that was gonna be a hit. Because nobody was doing it. Like, absolutely nobody. I like, we gotta adapt that. That gotta be what you represent, period. And eventually it just became industry standard.
3: Right.
4: He had his own auto-tune, right?
1: How did you feel about Jay-Z trying to stop it?
2: I mean, I understood why Jay was trying to stop it.
1: Right.
2: Again, I didn't take it personal. From his perspective, it did affect his money. Because he come from the origin of real rap. And auto-tune made people that really couldn't sing, but it also made rappers actually sound better. So they actually competed with Jay, because Jay never used effects on his voice that I...
1: Right,
2: and bro. He rarely ever even had backgrounds.
1: You know,
5: he
1: don't
5: have ad-libs.
2: You understand what I'm saying? So he was the authentic, what you say, what hip-hop represented for his era. He stuck to that. Right. So what we were doing actually threatened that. So I get it. Like, and it was a smart business move. It was just too strong and went too far to pull back.
0: Akon dus over de situatie van Jay-Z. Hij zegt letterlijk, ja, Jay-Z deed zijn best om die hele hype van autotune zeg maar, kapot te maken door zo'n liedje te maken, Death of Autotune. Maar het was veel te groot om dit gewoon te veranderen. En weet je, dus op een gegeven moment had de hele industrie, de hele wereld moest eraan geloven. Iedereen gebruikt zowat autotune, dus je kan er niet meer omheen. Maar interessant als je erover nadenkt, zeg maar van, waar zou de wereld zijn als je zeg maar, hoe zou muziek klinken als je geen gebruik zou maken van autotune? Snap je? Hoe zou muziek dan klinken? Want onze oren zijn natuurlijk ook gewend aan het geluid wat gemaakt wordt of gegenereerd wordt door autotune. Dus hoe zou muziek dan klinken? Zou je bedoelen? Kan je voorstellen Michael Jackson met autotune? Anonu, crazy, crazy. Maar ja, ik wou dat verhaal met je delen, man. Mag ik

0: Hey, waar is de feestje? Nou, je hoort waar. Hey, Boogie with the hoodie hangt.
1: Are you ready?
0: I'm ready, baby. You ready, ready? Come on.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, oftewel de nieuwste releases die je moet checken. Nando Leaks Sound System, Fali en Poepa Wizkid. De Nando Champions League voor deze week.

0: tunes, verfrissende geluiden. De playlist gevuld met nieuwe tunes van Kiba, Kelani, Blaze Fire, Taiki de Taiki, Joué Dwe Vile, ik heb Fali Poepa, ik heb Oma Lee. Allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Nando Deek Sound System op Spotify.
1: Yo, het is your boy Bilal Wali. Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
0: Ozuna. Una Aventura. Ook al regent het of zou het regenen en je denkt dat dit, dan zie je het zonnetje op je

0: Deze tunes, dit soort tunes vind je terug in die playlist. Nandolik Sound System op Spotify, baby. Rens Keezy met de nieuws van NOS The Trees. Wat heb je zo meteen?
1: Inspecteurs komen steeds vaker verwaarloosde dieren tegen. Straks hoor je hoe dat komt.

0: Bereik jou.
1: Reskeezy met de nieuws van NOS Trees. Wat heb je zo meteen?
2: Inspecteurs komen steeds vaker verwaarloosde dieren tegen. Straks hoor je hoe dat komt.

0: vanex.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanex Ads. Your city, your sound.
1: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden. Zelf aan de slag? Met ons diverse aanbod aan mixen maak je thuis eenvoudig je eigen verse barra's of een smaakvolle exi-koekoe. Zainab Foods maakt het makkelijk en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanexads.nl. Your city, your sound.
2: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Trek je niet echt lekkers?
4: Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: Orlando, USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben van school afgetrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Zometeen Controlando van Jay, right here in the morning, baby. De kwalificatievraag voor 5 voor Fernando, die drop ik alvast voor je. Welke twee artiesten releasen het nummer Drank en Drugs? Welke twee artiesten releasen het nummer Drank en Drugs? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En dan kwalificeer je gelijk voor 5 voor Fernando. Reskeezy met het nieuws van Animals and Dreams. Was poppin'.
12: De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het zeldzame Hantavirus. Ze werd ziek op een cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Daar overleed ze in een ziekenhuis. Vermoedelijk ging het virus al rond op de boot. Er werden nog meer mensen ziek. Het cruiseschip met zieke passagiers aan boord gaat nu naar Spanje varen. Daar wordt iedereen onderzocht en kunnen mensen ook weer naar huis. Dierenwelzijninspecteurs zien steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Een paar jaar geleden kwamen ze vooral kleine problemen tegen, zoals honden met te lange nagels. Tegenwoordig is dat wel anders.
13: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
12: Hij zegt dat veel mensen

0: tijdens de coronapandemie een huisdier hebben gekocht. Nu hebben ze weer een drukker leven en dus minder tijd om dat dier te verzorgen. En ook kunnen sommige mensen het niet meer betalen. Een bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. Het was ook een bijzondere dag voor de Josti-band, die de ambassadeurs van de vrijheid waren. Ze stonden onder meer op het festival in Zwolle.
1: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
2: Kwamen jullie echt met een helikopter aan?
3: Sommigen kwamen met een helikopter aan, dat klopt.
4: Ik ben de drummer van de...
2: Drummer?
4: Ja?
2: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, dan moet je hard slaan.
4: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
0: Ja, de viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Krijg je nog het weer? Vandaag regent het in het oosten en zuidoosten. In de kustprovincies is het droog. Daar komt de zon ook af en toe erbij. Het wordt 11 graden in Limburg en 15 graden in Amsterdam.
5: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister app.
6: Fernando. Mr. Good Vibes Only, at your service. This is Jay. Control.

0: Wakker ver, man. Mr. Good Vibes Only.
1: Yes, yes, Phonix.
0: Goedemorgen.
2: This is Phonix.
3: In the morning show.
4: Rekken, strek je uit, kom op. Van links naar rechts. Van achter naar voren. Hoofd, schouders, knie en teen. Teen, teen, let's go. Hoofd, schouders, knie en teen. Teen, teen, let's go. It's the morning show, Mr. Good Vibes. Lekker wakker worden. Hey, keep it hard, keep it banging, baby. Zometeen de dikste van deze week. Die is van Distinct en Morat met Mansori. Pablo Escobar is al jaren dood. Maar zijn chaos leeft nog steeds voort. Niet in de straten, niet in de drugswereld. Maar in de vorm van 200 loslopende nijlpaarden in Colombia. Ja, misschien heb je het verhaal ooit gehoord. Wat ooit begon als een bizarre hobby van de beruchte drugsbaron. Die is, het is allemaal uitgegroeid tot een nationaal probleem. Nou, Escobar die importeerde in de jaren 80 4 nijlpaarden. Heeft hij illegaal geïmporteerd. Gewoon voor zijn privé dierentuin, vond hij leuk. Inmiddels zijn er zo'n 200 nijlpaarden uitgegroeid. En ze vormen gevaar voor mensen, natuur en weet ik veel wat allemaal. Maar hier is het nieuwtje wat je moet weten. Miljardairszoon Anand Ambani. Deze man zijn vader is kapot rijk. Dat zijn die mensen die bekende celebrities laten overvliegen. Zoals Rihanna bij verlovingen en bruiloften. Deze mensen zijn zo rijk dat ze hun kont waarschijnlijk vegen met money. They're rich. They're richer than rich. Maar in ieder geval, dit is de storyline. Miljardairszoon Anand Ambani die wil 80 van de 200 nijlpaarden over laten komen naar zijn eigen gigantische privéreservaat in India om te voorkomen dat ze worden afgeschoten in Colombia. Dus hij wil een hoop nijlpaarden redden. Dan denk ik bij mezelf, als je de 80 neemt, neem ze alle 200 ook mee. Want de doekoes heb je. En dan kan je ze daar gewoon lekker helpen met je reddingsactie. Niet iedereen gelooft erin. De critici die noemen het reservaat van zijn pronkdierentuin. Ze denken eigenlijk dat hij zich bezig wil houden met illegale handel in wilde dieren. Ik weet het niet wat hiervan waar is. Maar in ieder geval is groot nieuws. Je ziet het van drugsimperium naar nijlpaardencrisis. Ik vind het verhaal klinkt gewoon als een Netflix-serie. Crazy, toch? Dat je ooit op een gegeven moment het idee had. Eén guy in de jaren 80 dacht bij zichzelf. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon wat nijlpaarden importeren. 4. En uiteindelijk heb je 200 van deze loslopende motherfuckers die ook nog eens een gevaar voor je vormen. En soms denken mensen, ja, maar wat gaat een nijlpaard nou doen? En luister dan. Nijlpaarden zijn gewoon het derde grootste landzoogdier na de olifant en de witte neushoorn. Dus denk niet dat ze niks kunnen, hè? Ze rennen gewoon 30 kilometer achter je huis aan. Dus pas op, jongen!
5: Yo, Distinct hier. Deze week ben ik de dikste op Phonix met mijn nieuwe track, Mansori, samen met Morat.

De tekst van deze week. Distinct en Morad, man, sorry. 5 voor Fernando. Kun je mijn woorden als bluetooth uit de lucht laten halen? Oftewel, kun je mijn 5 woorden laten raden 30 seconden. Een soort 30 seconds, maar dan leuker. In de vorm van radio en good vibes. Dus, wat doen we? Zometeen doen we gewoon lekker mee aan 5 voor Fernando. 2 kandidaten die mij moeten overtuigen dat ze het spel heel goed kunnen. Dus als je het aandurft, let's go. De kwalificatievraag is: welke 2 artiesten releasen het nummer Drank en Drugs? Welke 2 artiesten releasen het nummer Drank en Drugs? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Broederliefde, maak me niet heet.

0: Miel op Phoenix.
1: Joué Due Filet. Rihanna. Your

0: twee kandidaten weer. Marley en Kimberly, goedemorgen.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning, good morning, good morning. Ja, Marley, we gaan met jou beginnen. Ben je ready?
2: Okay. Ja hoor.
0: Oké. Go!
2: Afbakpizza.
0: Afbak?
2: Ja, magnetron.
0: Oven?
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Vrijheidsstandbeeld.
0: Standbeeld. Ja, dat woord zit er al in. Volgende.
2: Pillen, maar dan in Engeland.
0: Pont.
2: Juist, oké. Okay. Grootste vliegveld van Nederland.
0: Oh, je hebt er twee. Goed, je hebt er twee laten raden. Je wil naar het vliegveld gaan. Volgens mij wil je iets als Schiphol zeggen of zo, of niet?
2: Ja,
0: man. Ah, shit. We hebben twee goed. Oké, we hebben twee goed. Kimberly.
3: Good morning.
0: Ja, het is aan jou. Je kan hem verslaan en dan ben je er morgen weer. Of als je hem niet verslaat, ja, dan is Marty weer morgen aan het schitteren. Maar het is aan jou, Kimberly. Are you ready?
3: Yes.
0: 3, 2, 1, go!
3: Oké, als je muziek luistert, waardoor luister je dat dan?
0: Je koptelefoon.
3: Nee, als meer mensen kunnen meeluisteren.
0: Meer mensen kunnen meeluisteren. Gewoon in een tent, in een speaker.
3: Ja.
0: Ja, oké.
3: Oké, dit hangt aan je muur in huis.
0: Nou, gewoon een foto. Een plaatje.
3: Ja, maar iets anders dus dat het getekend is.
0: Oh, een schilderij.
3: Ja.
0: Ah, shit. Ja, buiten de tijd. Fuck. Maar, wacht even. Ga die handen in de lucht. Je hebt er één goed.
3: Ja, telt die tweede niet?
0: Nee, dat is net buiten de tijd. Ja, ik had je graag gegund, maar ze zitten me hier boos aan te kijken. Maar nee, ze hebben er gewoon één goed. Dat betekent dat Marley... Marley,
2: yeah.
0: Je hebt vandaag gewonnen!

0: Je hebt het geweldig gedaan. Thank you very much.
1: Dankjewel.
0: Alleen maar liefde. Marley, tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Good vibes only right here. Je weet hoe je speelt elke dag. This is Lucky One. Yes.

0: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics Awards. En ook vandaag kun je weer kaarten scoren en verdienen voor de Phonics Awards. Dat allemaal straks en vandaag. We gaan even kijken naar het weer. Wat is met het weer? Ja, vandaag regent het in het oosten en het zuidoosten. En de kunstprovincies is droog. Dan komt de zon af en toe voorbij. Kiekeboe. Ja, het schommelt tussen de 11 en 15 graden. Dat is de situatie vandaag. Dus daar moet je het mee doen. Maar gelukkig hebben we het zonnetje in huis. Rens Kiezen met de nieuws van NOS of Dreams. What's up in?
3: Het Nederlandse cruiseschip met zieke passagiers aan boord gaat naar de Canarische eilanden varen. Nu ligt het nog bij Kaapverdië. Het is de bedoeling dat het over 3 dagen bij de Spaanse eilanden aankomt. Daar wordt iedereen medisch gecheckt en kan iedereen naar huis. Ondertussen worden 3 patiënten geëvacueerd naar Nederland. Deze expert weet hoe zulke evacuaties geregeld worden.
4: De arts aan boord die kan dankzij bijvoorbeeld Starlink, communicatiesatellieten, altijd overleg voeren met ziekenhuizen aan wal. En op die manier wordt besloten of een patiënt vervoerd moet worden en waar naartoe. En de kapitein bepaalt hoe dat gaat gebeuren.
3: Op het cruiseschip is waarschijnlijk het zeldzame Hantavirus uitgebroken. Dat heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. In de Verenigde Staten is een man aangeklaagd voor oplichting van een Mexicaanse miljardair. Die wilde investeren in crypto met $100 miljoen aan geleend geld. De verdachte deed zich voor als een ervaren kredietverstrekker en zei dat hij het geld wel kon fixen. Hij zou contacten hebben met de rijke familie Astor, bekend van Hotel Waldorf Astoria. De oplichter heeft de Mexicaan bijna €400 miljoen afgetroggeld.
1: Maar wat voor hosselaar ben je dat je 400 miljoen van iemand kan aftroggelen? Dan heb je wel een hossel van hier tot Tokio. Hoe overtuig je iemand om 400 miljoen af te troggelen? 400 miljoen! Dan laat je dubbel checken, ik laat je familie checken, ik laat je stamboom checken. Voor ik 1 euro overmaak. 400 miljoen!
3: Ja, dat is heel veel geld. Ja, in dit geval, wat er dus gebeurd is, die oplichter heeft gezegd tegen die miljardair, ja, ik kan dat geld voor je fixen. In ruil daarvoor wil ik aandelen van jouw bedrijven. En dat was dan de voorwaarde dat hij ze dan mocht hebben als onderpand. Maar dat hij ze niet ging verkopen. Nou, en dat verkopen, dat heeft hij dus wel gedaan. Dus hij heeft zeg maar de aandelen van het bedrijf van die miljardair verkocht. Ja. En daar heeft hij dus zoveel geld mee verdiend.
1: Maar god.
3: Ja. Ja, dus daar ga je dan.
1: Hoe verzin je dit?
3: Ja, ja, dat...
1: Ja, nee, maar hij heeft niet een prijs voor het verzinnen van dit.
3: Ja.
1: Zo'n, ja, ik wil niet aanmoedigen.
3: En verzinnen is 1, maar ja, helaas, die miljardair is er ook ingetrapt.
1: 400 miljoen.
3: Ja.
1: Oh. Ja,
3: ja, ja, ja. En voor de zoveelste keer was het deze week raak bij een kapper in Vlaardingen. Gisternacht ontplofte er opnieuw iets bij de zaak, waardoor de ruiten barsten. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. De eigenaar denkt dat het te maken heeft met de lage prijzen die hij vraagt.
5: Misschien voor de prijs hier. Ik heer voor alleen haar 15 euro. Maar ander zakje misschien 25 of 22, daarom.
3: Eerder werd de kapperszaak al 2 keer besmeurd met witte verf en waren er andere vernielingen. De burgemeester van Vlaardingen heeft de boel inmiddels voorlopig gesloten.
1: Maar hij denkt dus dat die wordt... Ja, dat het komt door andere kapperzaken die hem als...
3: Nou ja, goed,
1: als...
3: dat is niet wat hij hardop zegt. Maar hij denkt, daar zou het mee te maken kunnen hebben. En dan heb je het natuurlijk over concurrentie. Dat andere kapperzaken in de buurt denken, ja, wij kunnen het voor die prijs niet aanbieden. Dus ja, dan moet jij maar weg. Even heel grof gedacht.
1: Verf over je heen en zo. Ja, heftig.
3: Maar
1: hoor.
3: Ja, dat is allemaal niet zeker. Dat is allemaal niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Maar dat is wat de kapper zelf voor reden kan geven of bedenken nu op dit moment.
1: Maar heftig hoor. Dat ik op de straat te komen hoe het zit. Het is echt fucked up.
2: Fernando.
1: Dit is Kiba, J Balvin.

0: samen met Lil Durk, die momenteel vastzit. Laugh Now, Cry Later. Ja, diezelfde Drake heeft best wel veel meegemaakt de afgelopen jaren. Ruzie hier, dit, dat, vader geworden. Deze man zou ik echt een keer in mijn podcast Real Talk willen hebben. En gewoon echt Real Talk met hem voeren. Waar kom je vandaan? We weten dat je uit Canada komt. Maar gewoon die struggles, snap je? Je bent zeg maar half white, half black. Hoe struggle je met het feit dat de ene helft vindt iets van je en de andere helft weer niet? En snap je, je wordt een culture vulture genoemd door sommigen. En snap je, wat voor impact heeft het mentaal op je? Nou, je weet, die man heeft heel veel beef gehad in deze rap game. Kendrick Lamar, we weten hoe dat is geëindigd. Maar er was ook een tijd dat hij ruzie had met Meek Mill. En dan, op een gegeven moment was er een interview waarin hij ging uitleggen hoe raar het was dat hij ruzie kreeg met Meek Mill. Dat had iets te maken met een soort, dat hij niet kon opdagen voor een optreden en frustratie. En
1: if I remember correctly, it was based on a show that I didn't show up for. That was really was like the tipping tip of the iceberg. I think we had a little miscommunication and he was under the impression that I had confirmed that I was pulling up to one of his shows. And I think it was maybe one in Philly. And I didn't show up. And you know, my management or somebody reached out to say I wasn't coming. And I think, you know, that being coupled with whatever, you know, conversations were happening amongst him and his lady and, you know, him just kind of getting this idea, maybe I don't fuck with him or whatever, whatever.
0: Maar zo zie je soms, hè, dat mensen, wij mensen, soms ruzie krijgen door miscommunicatie. Wist je dat communicatie letterlijk dingen gewoon kan oplossen? Soms heb je een bepaalde gedachte over iemand, dan is het jouw gedachte, maar dan klopt het niet eens. Als je het gesprek had gevoerd met iemand, dan was het niet eens wat, snap je? We hebben allemaal gedachten alsof hij of zij zal wat dit en dit gezegd hebben. Maar ik ben gewoon gefascineerd van iemand zoals Drake, die zichzelf best wel heeft opgewerkt tot een superster. Natuurlijk door de hulp van Lil Wayne geïntroduceerd aan de wereld. Maar he put in the work, consistently hits gedropt, keer op keer. Ik ben ook benieuwd naar zijn nieuwe album, Velen van ons. Gaat hij het waarmaken op het album? Wordt het een album waarbij hij meer gaat rappen? Gaat hij nog meer vertellen over de situatie met Kendrick Lamar? Of laat hij het rusten? Ja, ik vind het allemaal interessant. Ben benieuwd wat jij ervan vindt.

0: interessant. Are you ready?
1: I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: De zoektocht naar nieuwe muziek begint sowieso hier. Vali Poepa staat ook in die Nando Leaks Sound System playlist. De nieuwe single samen met Wizkid pompt uit je speakers en is deze week ook de Nando Champions League. Dat betekent dat ik hem de hele week extra aandacht geef.

0: keer top.
1: That's what we doing, right? New tunes, zoetigheid voor je oren. Keep it hard, keep it banging. Wil je muziek van Oma Lee, Vale je Poepa, Taiki de Taiki, Kelani, Kiba? Gepropt en gestopt in één lijst? Check en volg dan Nando Leak Sound System.

0: vibes, baby. Nandelix Sound System, de playlist with the hottest tunes. Reskeezy, wat heb je voor me?
1: Ja, straks hoor je in welke stad het eerste rookvrije park ligt.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen.
1: Parklicht.

Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check Fanix Ads.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag.

0: maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei... The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
2: Karen White en complete.

0: Merk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
2: En dan ook nog lachen erbij.
1: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
2: Waar is dit op?
1: Toch niet hoe het
2: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
3: De Making of de Jeugd van Tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
0: Nu bij Dirk KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
4: Zometeen Oma Lee met Waste en Kulas. Waar was je? Over een paar minuten spelen. Nou, sowieso gaan we het over dating dilemma hebben. Naomi zit in een relatie, maar heeft gevoelens ontwikkeld voor iemand anders die ook al bezet is. Ze zijn over de grenzen gegaan en nu twijfelt ze of ze door moet gaan of moet stoppen. Nou, je reacties kun je gewoon door laten komen via de NPO Luister app. En dan gaan we zo meteen een dating dilemma daar verder over babbelen. Maar Rens Kiezi heeft haar eigen nieuwtjes voor ons. Van het nieuws van NOS The Dreams. Was popping.
5: Opnieuw moest de politie ingrijpen bij een protest tegen een asielopvang. Dit keer in Apeldoorn, daar klonk het zo. ...150 mensen blokkeerden een rotonde en bekogelden politie met vuurwerk. De gemeente wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. Vorige week was er ook een protest in Apeldoorn. Amerika stopt tijdelijk met het begeleiden van gestrande schepen uit de straat van Hormuz. Amper 3 dagen nadat ze daarmee waren begonnen. Volgens president Trump houden ze een pauze, zodat ze kunnen kijken of er een deal kan worden gesloten met Iran. De Amerikaanse regering zegt dat de aanvallen op Iran voorbij zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het zeldzame Hanta-virus. Ze werd ziek op een cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Daar overleed ze in het ziekenhuis. Vermoedelijk ging het virus al rond op de boot. Er werden nog meer mensen ziek. Het cruiseschip met zieke passagiers aan boord gaat nu naar Spanje varen. Daar wordt iedereen onderzocht en daarna kunnen mensen ook weer naar huis. En op steeds meer plekken in Nederland mag je niet meer roken. Voor het ziekenhuis, bij de dierentuin en ook in het park. Breda is nu de eerste stad die roken in een park verbiedt. Het gaat om het Zeelichtpark. Verslaggever Mark Hamer nam er een kijkje.
6: Ja, dit terrein is

0: rookvrij, een rookvrije generatie. Rookvrij is ook vapevrij. En er staat hier naast me een hele blije wethouder, Arjan van Drunen. Want het eerste stadspark, hè, wat echt rookvrij is.
1: Superbelangrijk. We schuiven telkens de norm. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden. 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
2: Krijg je nog het weer? Vandaag regent het in het oosten en zuidoosten. In de kustprovincies is het droog. Er komt af en toe de zon erbij. Het wordt 11 graden in Limburg en 15 graden in Amsterdam.
3: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO luisterapp.
4: Fernando.
5: It's a good vibes only. Zometeen dating dilemma. Nu is Kulas. Waar was je?
4: Your city. Your city. Your city. Your city. Come on.
6: Waar was je? Ik hoor je. Ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste. Zoek op een bakje.
7: FaceTime. Anywhere, anytime. Het is jouw song.

0: En tijd voor...
1: Dating Dilemma.
0: We hebben weer een lastige dating dilemma binnengekregen. Een bericht van Naomi. Ze zit al een tijdje in een relatie, maar heeft onlangs iemand ontmoet die haar... Nou, die alles op zijn kop heeft gezet. Waarschijnlijk haar ook, maar ik weet niet. Maar alles is op zijn kop gezet. Good morning, good morning. Ik zit echt met mezelf in de knoop en ik heb jullie advies nodig. Ik heb zelf al een relatie. Het is oké, niet perfect. We zijn al 9 jaar samen. Alleen een tijdje geleden ontmoette ik iemand anders. En vanaf het begin voelde het gelijk anders, speciaal, bijzonder. Het probleem is, hij heeft ook al een relatie. We bleven elkaar zien en ja... Het is iets verder gegaan dan we gepland hadden. We hebben gefriemeld. En sindsdien kan ik niet meer over andere dingen nadenken. Ik wil gewoon daar zijn. Ik voel me fijn daar. Nou, wat ik bij hem voel, heb ik al lang niet meer zo gevoeld. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat het niet eerlijk is tegenover onze partners. Nou, nu zit ik dus met een dilemma. Moet ik dit met hem verder uitzoeken om te kijken of dit echt iets is? Of echt iets kan zijn? Of moet ik juist meer afstand nemen en stoppen? Ja, want hoe weet je of zoiets echt is als je niet de kans geeft? Nou, wat zouden jullie doen? Nou, Reskeezy, wat zou jij doen? Jouw datingervaring. Dus stel nou, Naomi zegt op een gegeven moment... zij heeft een relatie, ze heeft een gozer ontmoet, die heeft ook een relatie. Maar ze hadden dus een klik en het klikte dusdanig... dat ze dus dachten van, hey, dit moet wel meant to be zijn, het moet iets zijn. Dus ze gingen een stap verder, hebben gefriemeld... En nu denkt ze van, ja, het is ook aan de ene kant niet eerlijk voor onze partners. Maar ja, ik wil dit ook uitzoeken. Wat zou ik moeten doen? Ja, wat moet ze doen, Reskeezy? Wat zou jij doen in zo'n geval?
2: Nou ja, ik zou het toch eerst wel even met je partner bespreekbaar maken. Want er is dus al wel wat gebeurd natuurlijk. Ja.
0: Oh, dus je zou opbiechten tijdens, je komt tijdens...
2: Nou ja, ik denk wel dat je daar... Daar moet je wel over praten, ja.
0: Oké, dus stel jij bent met een man en die is op een excursie gegaan. En die komt naar jou en die zegt, nou Reskeezy, ik ben op expeditie gegaan. Niet Robinson, maar een andere expeditie. Ik heb een leuke dame ontmoet. Het is een beetje uit de hand gelopen. Wat vind je daarvan? Zo'n gesprek?
2: Nou, wat ik daarvan vind. Ja, nee, ja goed. Nogmaals, ik denk dat je het gewoon, ja, dat iemand dat dan gewoon eerlijk moet vertellen, toch? En dat je dan samen maar moet gaan kijken, oké. Want ja, die partner zal natuurlijk in eerste instantie best wel boos zijn. Ligt, ja.
0: Ik denk dat niemand dat zeg maar...
2: Ja, maar ja, weet je, ja, nee. Maar ja,
0: als iemand naar jou thuis komt en zegt... ja, ik heb boodschappen gedaan, maar ja, nee, andere boodschappen.
2: Ja, ja, nee. Maar goed, ik denk dat het gewoon voordat het nog erger allemaal wordt. Weet je, ik denk, uiteindelijk zo'n situatie zoals je hem nu beschrijft... denk ik, kent echt alleen maar verliezers in die end. Ja, en dat wil je toch gewoon ook voor zijn. Want je kan ook dan zeggen met je partner... oké, ja, onze relatie zelf zit niet goed. Laten we daar dan aan gaan werken. Of dat je dan tot de conclusie komt met z'n tweeën... ja, dit gaat hem toch niet worden. Dus hè, laten we beide onze eigen kant op gaan. Maar ja, ik vind dit... je moet het gewoon netjes, als je afsluit doet, netjes. Of ga er dan met z'n tweeën wel weer vol voor. En denkt van ja, sorry...
0: Met z'n tweeën in therapie of met z'n drieën?
2: Ja, dat is zoiets. Ja, maak er wat leuks van. Maar goed, ja. Dit, ja, wat ik zeg. Dit wil je echt niemand aandoen.
0: Nou, je hoort het. Dat is de visie van Reskeezy. Wat is jouw visie? Wat zou Naomi moeten doen? Naomi zit zelf in een relatie, maar heeft gevoelens ontwikkeld voor iemand anders die ook al bezet is. Ze zijn al over de grens gegaan. En nu twijfelt ze of ze door moet gaan of moet stoppen. Wat vind jij? Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Of bel

0: Ja toch, alleen maar good vibes, good vibes. Vandaag hebben we het over een situatie, een zomersituatie. We kregen een bericht binnen van Naomi. En Naomi zegt, weet je wat het is? Ik zit in een relationship, maar ik heb iemand anders ontmoet en daar klikt het echt mee en het voelt alsof dit meant to be is. Wat moet ik hiermee doen? Bibi aan de lijn. Bibi, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Wat vind je van de dating dilemma van vandaag? Naomi zegt, ja, ik zit al in een relationship al 9 jaar lang en ik heb iemand ontmoet en het klikte gewoon. En voordat ik het wist, werd er gefriemeld en de energy en het is spiritueel connected. Wat moet ik doen, zegt ze.
1: Nou, het is ten eerste een hele trieste situatie. En precies wat Renzi zegt, alleen maar verliezers. Maar ik denk dat je inderdaad met je partner moet praten. Als je niet wil opbiechten, maak het in ieder geval uit. Maar je kan niet verder gaan proberen, hè, terwijl je in een relatie zit, alle twee. Dan is ten eerste moraal niet verantwoordelijk. En als je ooit ergens van diegene hebt gehouden, wil je diegene echt zoveel pijn doen?
0: Oké. Heb jij dit ooit meegemaakt?
1: Ik gelukkig zelf niet.
0: Okay.
1: ik heb wel eens gehad dat daar vreemd is gegaan op mij, helaas. Maar ik heb zelf nooit in een situatie gezeten. Tuurlijk, hè, dat je in een relatie zit, je kan iemand leuk vinden, maar dat je verliefd wordt en gaat friemelen, nee. Je neemt afstand of je stopt met die relatie en je gaat dat andere exploren. Maar je gaat niet exploren terwijl je in een relatie zit.
0: Okay.
1: Dat is geen optie.
0: Oké. En die persoon die bij jou, zeg maar, vreemd ging, zeg maar, die ging exploren en die werd verliefd op iemand anders? Of die was gewoon op excursie?
1: Nee. Die had gewoon zin om zijn piemer overal in te stoppen.
0: Oké.
1: Het was er ook niet één, het waren er meerdere. En hij voelde er allemaal niks voor. Dus die had andere problemen.
0: Oké, maar is het minder erg dan, zeg maar, als iemand dan friemelt zonder gevoel en dat je dan... Of is het gelijk van... Het is erger als iemand dan gevoel heeft. Want in dit geval heeft Naomi echt gevoelens voor iemand anders. En als ze opbiecht, dan zegt ze, ja, ik ben vreemd gegaan, maar...
1: Ik weet niet, voor mij was het altijd een beetje anders. Want ik kwam erachter na de relatie, dus niet in de relatie. Dus al, het was een jaar uit en dan hoor je ineens allemaal vrouwen die zeiden... Ja, toen ik ging met hem toen jij ging, maar ik durfde niks te zeggen. En dan denk ik, maar waarom kom je dan een jaar later zeggen als het al uit is?
0: Ik vind dat ook zo grappig. Dat is ook zo, Risky is zo grappig. Dus zij zegt dus, nee, die grappig is niet leuk
2: nee,
0: op zo'n moment.
2: Maar, grappig,
0: nee, maar wat grappig is, wat ik uitleg van zeg maar... Dus die mensen zeggen dus niks, maar dan is het dan uit. En dan gaan ze haar alsnog zeggen, trouwens, ik was toen ook met hem. Of trouwens, dat is toch crazy?
2: Ja.
0: Nou, dan gewoon je mond daarnaast. Toch al je mond hier toe.
2: Ja, en sowieso, die vraag die jij net stelde of het verschil is met gevoel of niet. Nee, natuurlijk niet.
0: Een vrouw vindt het zeg maar soms moeilijker. Ik ga niet generaliseren. Wat ik vaak heb gehoord, dat als je gevoelens en een band met iemand anders aangaat... dan wanneer het alleen maar gefriemel is. Dat is een verschil.
2: Ja, oké, maar gewoon...
0: Toch, Bibi?
1: Nou, ik denk, friemelen is friemelen, gevoel of geen gevoel.
2: Precies.
1: Ik denk het ergste is als ik hoor dat je het onveilig hebt gedaan. Ja. Daar zou ik helemaal gestoord van worden.
2: Gewoon het feit dat het gebeurt, Fernando, dat is al gewoon al een no-go. Ja.
0: Nee, maar dat snap ik. Maar ik bedoel van, gevoelens is waar mensen het, zeg maar, ook soms een lijn intrekken. Van sommige mannen die gaan gewoon bijvoorbeeld naar de bepaalde plek waar het rood gloeit. Zou je bedoelen? Dus, want er zijn ook jonge kinderen die luisteren.
1: Nee. Sorry, als je daarheen gaat, dan is het voor mij ook klaar. Niet omdat er geen gevoel bij zit, nee. Jij hebt me ergens anders in gestoken. Dat ding is eigenlijk privé van mij. Ja. En dat heb je weggegeven, dus jij mag ook weg.
0: Duidelijk, Bibi is...
2: ik ben het helemaal met Bibi eens.
0: Contract ondertekend, dat gevoel ding is voor mij.
2: Ja, precies.
0: Shout out aan jou, Bibi. Ik hou van je eerlijkheid. Maar we gaan het doorgeven aan Naomi, wat ze moet doen.
1: Ja, therapie stoppen en ga lekker met die nieuwe verder.
0: Duidelijk. Bye.

0: Atje en Joe. Zometeen Kai Imani, Sarita Lorena, Als jij het weet. Daarvoor heel veel antwoorden en reacties op de datingdilemma van vandaag. En ik kan je zeggen, mensen hebben het erover hoor. Naomi zit namelijk in een relationship. Heeft gevoelens ontwikkeld voor iemand anders die ook bezet is. Ze zijn al over de grens gegaan en nu twijfelt ze of ze door moet gaan of moet stoppen. We hebben Gino en ik. Good morning, how you doing?
1: Lekker man, met jou.
0: Ja, we zijn er. Heel veel reacties die binnenkomen. De ene zegt, ren weg. Je bent al de fout ingegaan. Stop dit, dat. Ja, heel veel. De app is letterlijk geëxplodeerd. Jen zegt bijvoorbeeld, Naomi, schat, je denkt met het verkeerde lichaamsdeel. Gebruik je hersens en hou de kitty in bedwang. Besides, hij gaat nu vreemd met jou. Denk je echt dat hij niet vreemd gaat op jou? Run, girl, don't walk, run. Ja, verschillende reacties. Denise zegt, goedemorgen, ze moet gewoon alleen zijn en nagaan of ze echt wilt. Want het gras is niet altijd groen aan de overkant. En net hoe zij elkaar hebben ontmoet, waarbij zij en die andere man in relatie zitten. Precies zo gaat ze elkaar ook verlaten. En Jelle zegt, ze moet niet luisteren naar Lus. Ze moet iets wat ze 9 jaar heeft opgebouwd. Natuurlijk kan het minder worden, maar ze moet daarin blijven geloven. Dit zijn een beetje, daar zijn nog meer reacties. Michael zegt, gelijk uitmaken. Maar Gino, wat zeg jij?
1: Nou ja, ze moet gelijk weg, want ze hebben al gevoelens voor iemand anders. Dat betekent dat ze gelijk klaar is. Ze moet gewoon uitmaken. En als je gevoelens, als vrouwen gevoelens hebben voor een ander, dan is dat gewoon klaar.
0: Gevoelens leidend. Heb je zoiets wel eens meegemaakt?
1: Nee, gelukkig niet. Maar
0: Ik heb het
1: wel zelf wel gedaan, maar...
0: Wat zeg je dan? Ja, ik heb niet zelf wat gedaan, maar wat heb je dan gedaan dan voor de mensen?
1: Nee, bij jou met iemand meegegaan die al een relatie had. Maar ja, de relatie was gauw klaar natuurlijk daarna.
0: Oké, maar die persoon werd verliefd op jou of zo?
1: Ja, nou ja, we hebben dingen gedaan die eigenlijk niet kon.
0: Ja.
1: Maar ja, soms gebeuren gewoon dingen in het leven en dan gebeuren zulke shit. Maar ja, wat ik zeg, ze hebben al gevoelens voor de ander, dan is de relatie al klaar. Dus we moeten heel goed met hem gaan praten, maar ik denk dat hij dat niet meer goed gaat vinden natuurlijk.
0: Nee, dat is gelijk, duidelijk. Nou, je ziet het, in die apps zie ik mensen die anoniem willen blijven, die zeggen van, ja, dingen gebeuren, niemand is perfect. Dat zie ik ook veel voorbij komen in de app. We zijn mensen en mensen zijn er om fouten te maken. Oké.
1: Okay. Ja, maar zulke fouten is wel heftig.
0: Ja. Maar jij doet het niet meer, Gino.
1: Nee, zeker niet. Ik heb een hele leuke relatie nu en dat hou ik aan vast.
0: Oké.
1: Okay. En dan laat ik niet los van iemand niet, zeg maar.
0: Ah, die man is verliefd. Hij laat niet meer los.
1: Ja, zeker.
0: Hey.
1: Dus.
0: Oh, mijn god. Maar sowieso shout-out aan iedereen die hun eerlijke mening hebben gegeven. We moeten nooit judgen. Ik bedoel, ieder leeft zijn eigen leven en iedereen hanteert zijn eigen levenslessen in life. En mensen moeten gewoon leren van eigen fout. Nobody's perfect. Dus we judgen niet, we vertellen gewoon verhalen. Rensky is de man van je dromen, luistert nu ook en die denkt, ik kom naar jou toe.
2: Nou, ja. Dus, bring it on, zou ik zeggen.
0: Ja, bring it on.
2: Ja, hoor.
0: Gino, shout-out aan jou, man. Dankjewel.
1: Ja, dag.
0: Lobby.

Laat me het weten als jij het weet. Laat me het weten als jij het weet en mee wilt doen aan de moordende minuut. En dat voor tickets voor het concert van Jonah Fraser. En 013 Tilburg, baby, is going down. Next level show. Als die man performt, je weet, next level. Hits op hits op hits. Wat moet je ervoor doen? De moordende minuut slopen. Is de kwalificatievraag beantwoord om deel te kunnen nemen? In welk tv-programma komen er exen het strand opgelopen? In welk tv-programma komen er exen het strand opgelopen? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. En dan kwalificeer je voor de moordende minuut. En dat voor die tickets. Na uitverkochte arena's en festival headlines is het nu tijd voor iets anders.

0: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets. Zometeen muziek van die stoute konijn, Bad Bunny, ECSB en nog meer. Ja toch, Mr. Good Vibes at your service. Het weer, het regent hier en daar een beetje in het oosten en het zuidoosten. De temperatuur schommelt tussen de 11 en de 15 graden. Reskeezy met de nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin', what you got?
1: Inspecteurs komen steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren tegen. Afgelopen 3 jaar kregen ze een boel meer meldingen binnen. Volgens de inspectie heeft dat te maken met de coronacrisis. Veel mensen namen toen een huisdier.
2: Na de coronacrisis zien we dus nu dat mensen hun oude dagbesteding weer terug hebben gekregen. Dus sowieso niet zoveel tijd meer hebben voor een dier. Maar ook een categorie mensen die gewoon het geld niet meer kunnen opbrengen. En dus niet meer voor een dier kunnen zorgen. Sowieso niet in het algemeen. En medisch wordt nog veel ingewikkelder, omdat dat veel geld kost.
1: Ook zijn de meldingen van verwaarlozing heftiger. Waar inspecteurs eerst vooral meldingen kregen van kleine problemen, zoals een hond met te lange nagels, zien ze nu vaker vermagerde dieren of zelfs dieren die al zijn overleden. Het verschil tussen arme en rijke huishoudens wordt steeds groter. Volgens het Centraal Planbureau komt dat mede door ons belastingstelsel. Door verschillende trucjes betalen de hoogste inkomens relatief minder belasting dan anderen. Het CPB wil dat het kabinet het belastingssysteem op de schop gooit.
0: Ja, dat willen wij al heel lang, wij mensen. Ik bedoel dat de belastingstelsel op de schop wordt genomen. Maar of dat echt gaat gebeuren? Ja, ik schat de kansen heel klein en minimaal in.
1: Ja, dat is vaak wel een hele lange weg, ja. En waar in dit geval het ook een beetje mee te maken heeft, is dat mensen die veel geld verdienen, ondernemer zijn of in bedrijven zitten. Daar wordt andere belasting over gegeven als je hebt over winst en vermogen dan over arbeid. Hè? Dus ja. Inkomensbelasting. En daar heeft het onder meer mee te maken. Er zijn heel veel andere dingen die ook meespelen. Maar vooral met dat belastingpercentage. Want als jij je inkomen belasting doet en je verdient redelijk wat, dan mag je gewoon de helft afdragen aan de belasting.
0: Zeker, als jij boven de 70.000 per jaar verdient, dan kom je in de hoogste schijf, dus 49,5%. Ja. Zit je daaronder, dan zit je in de tweede schijf, 35%, wat ook heel veel is.
1: Ja.
0: Dus hebben we ons echt gedaan.
1: Dat zorgt onder meer dus voor dat verschil tussen arm en rijk. Ja.
0: 100%.
1: En bij het Haagse winkelcentrum Ippenburg betaal je sinds vorige maand 10 keer zoveel om je auto te kunnen parkeren. Als je 2 uur parkeert, kostte dat eerst 20 cent, maar nu 2 euro. En dat roept gemengde reacties op, ontdekte Omroep West.
3: Ja, schandalig wat ze gaan doen. Het kan helemaal niet. Het leven is al zo duur, hè?
4: Het is nog te doen. Alleen als je alleen voor een krant gaat van 3,99, dan wordt die krant 4,99. Heel simpel.
5: Als je hier dan een paar uur staat, dan ben je wel een behoorlijk bedrag kwijt. Gewoon zonder geld.
6: Als je Amsterdamse tarieven rekent, dan is dit een schijntje eigenlijk. Ik vind het meevallen.
1: De verhoogde parkeertarieven zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen veel te lang geparkeerd staan. Maar ondernemers en de politiek zijn er niet blij mee.
0: Veel te lang geparkeerd staan? Je durft bijna eens een paar minuten geparkeerd staan.
1: Nou ja, dat is dus nu ook de bedoeling. Ja, eerst was het dus 20 cent. Dus ja, als je dan gaat parkeren. En wat er heel vaak gebeurde is dat mensen na die 2 uur zich dan weer opnieuw aanmelden. En dan ook weer voor die 20 cent gingen staan. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En daarvan is dus nu gezegd, nou, dan wordt het gewoon 2 euro. Maar als je dus inderdaad, zoals die meneer even een krantje komt halen van 2 euro. Die krant wordt natuurlijk weer 3 euro, weet je? Ja.
0: Nou, als je naar de Rockin gaat, ik was daarnaast. Ik zweer het, ik reed naar binnen en volgens mij waren 1,5 uur, 2 uurtjes daar. Zo zie ik opeens 16 euro. Dan denk ik, maar wat de hel heb ik, wat heb ik gedaan?
1: Rockin, dat is centrum Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, toch weer die fiets gebruiken, man. Fernando. Rise and shine, good morning. Zometeen de modem nu.

0: CCSB, KM, On My Mind. Zometeen Nio met Miss Independent. Ja, we hebben Resma aan de lijn en die wil gewoon naar Jonna Fraser in 013 Tilburg. Die denkt, de morgenminuut ga ik slopen. Goedemorgen, Resma.
1: Goedemorgen,
0: Anna. Hey, je hebt er zin in, je hebt er zin in, je hebt zin in een feestje. Wie ga je meenemen als je wint?
1: Ik denk dat ik misschien mijn kaartje zelfs aan mijn neefje zou geven.
0: Oh, zo lief. En waarom je neefje? Is het je lievelingsneefje of een speciale reden?
1: Nee, hij houdt wel van uitgaan en zo. Van Jonna Fraser en mijn nichtjes ook. Dus ze moeten maar even uitvechten wie gaat.
0: Oh, je laat hun gewoon vechten, oké. Mortal Kombat! Ja, vecht maar uit. Round one. Nee, duidelijk. Nou, we moeten eerst even strijden. Dus are you ready?
1: Ik ben ready.
0: Oké.
2: De moordende... Minuut. De moordende minuut.
0: In welk tv-programma komen er exen het strand opgelopen?
1: Ex on the beach.
0: In welke stad kun je de beroemde Sagrada Familia bezoeken?
1: Barcelona.
0: Ja. Uit welk land komt de BMW?
1: Duitsland.
0: Hoeveel nullen heeft 1 miljoen?
1: 6.
0: Welke artiest en voetballer ken je van de tunes Waka en Damage?
1: Shakira.
0: Shakira? Nee, het is...
1: Oh, Piqué.
0: Nee. Welke Nederlandse stad heeft een wit met groene vlag?
1: Wit met groene... Groningen.
0: Nee.
1: Nee. Oh, ja, dat weet ik niet.
0: Uit hoeveel leden bestaat broederliefde?
1: 5.
0: In welk continent ligt de Mount Everest?
1: Europa, Azië.
0: Juist. Wat is de hoofdstad van India?
1: New Delhi.
0: Ja. Hoeveel centiliter is 2 liter?
1: 2 liter. 2000.
0: Nee. 200. Juist, 200. Zo, hoeveel denk je dat je er goed hebt?
1: Meer dan 6.
0: Oké. Je gevoel zegt meer dan 6.
1: Ja.
0: Ja, hoe gaan we dit zeggen? Hoe gaan we dit vertellen? Wat gaat er gebeuren? Oh, je zit er al in. Oké. Ja, je hebt er gewoon 8 goed hoor, dus je gaat.
3: Viva! Viva! La revolución!

0: Maares, maar goed gedaan.
1: Ja, dankjewel.
0: Lekker bezig. Ja, we zochten naar Noah Lang, die kennen van Waka en Damage. Die komt volgens mij deze week of volgende week ook met een nieuwe song met Lil Kleine uit. Welke Nederlandse stad heeft een wit met groene vlag? Ja,
1: volgens Rotterdam?
0: Rotterdam, ja.
1: Ja, ik dacht aan voetbaldingen.
0: Maar niet. Je hebt sowieso gescoord. Dus, je weet toch, jouw neefje, die gaat sowieso naar John of Fraser 013 Tilburg. Je bent vanaf nu zijn lievelingstante.
1: Dat was ik al.
0: Oh shit, so you went to another level. Lekker bezig, Res, maar je doet hartstikke goed. Nou, we gaan het allemaal regelen en het komt allemaal goed. Thank you.
1: Nou, oké.
0: Dankjewel. Good vibes only, baby. Thank you. Nio! Binnenkort is hij ook in het land samen met Akon. Oh, ik kan me nog herinneren toen deze tune toen uitkwam, man. Wat een knallen van een tune was dit, man. En nog steeds, Nio, Miss Independent.

0: met Miss Independent. Blijft een goed nummer, hoor. Zo.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren, oftewel de nieuwste releases, baby.

0: Sound System. Dat is die playlist van me met al deze tunes en nog meer. Dus wil je tunes voor je eigen playlist als je aan het joggen bent, wandelen. Gewoon voor de variatie. Check en volg die playlist. Nando League Sound System. En deze staat er ook in.
1: De Nando Champions League.
0: Fali Poepa, Wizkid. Oh. Zoetigheid voor je oren. Keep it hard.

0: selecteer je graag op de nieuwste tunes, daarom zeg ik. Mandolik Sound System, de playlist met new tunes. Maar Skizzy gaat ook helemaal los. What you got for us?
1: Ja, cameraman Sander had gisteren wel een heel bijzondere werkdag. Dat hoor je zo.

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Comfort. Istanbul Hair. Ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood, wij de vibes.
5: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
7: En dan ook nog lachen erbij.
6: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
7: Waar is dit op?
6: Dit is toch niet hoe het
7: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren.
8: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO NPO 3.
9: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
10: Zo helemaal warm gedraaid. Zometeen een lekkere mix van Miguel Caidel. Get started. Maar eerst het nieuws van NOS op 3 met Rance Keezy. What's poppin'?
11: In China worden meer dan 1500 reddingswerkers ingezet na een explosie in een vuurwerkfabriek. Bij die fabriek in het oosten van China zijn gisteren zeker 26 mensen omgekomen. Ook raakten er 61 mensen gewond. De schade is enorm, ziet correspondent Gabi Verberg.
12: Het gebied rond de fabriek is nog steeds afgesloten. Het dichtstbij dat wij hebben kunnen komen is op zo'n 600 meter afstand. En daar zijn we bij mensen thuis geweest, ja, waar het plafond deels naar beneden is gekomen. Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Er was een vrouw die had het echt over een glasregen. En mensen zijn ook nog steeds aan het opruimen.
11: Hoe de ontploffing is ontstaan, weten we nog niet. Vandaag staat een oud-medewerker van de Amsterdamse rechtbank voor de rechter. Sana C. zou gegevens over mensen in het computersysteem van de rechtbank hebben doorverkocht aan criminelen. Die info zou zijn gebruikt om aanslagen te plegen. We zien de laatste tijd vaker dat er druk wordt opgevoerd op ambtenaren, zegt deze docent.
13: Nou, we zien wel dat er sprake is van zogenaamde informatiemakelaars. Dat is een groep mensen die namens die georganiseerde criminaliteit kwetsbare ambtenaren benadert. Nou, die kwetsbaarheid die kan toegenomen worden. En dat zien we ook wel doordat steeds meer mensen in financiële problemen zitten. Maar wat ook hierbij een rol speelt, is dat we gewoon steeds meer digitaal vastleggen. Dus iemand die een administratief beroep heeft, kan vrij snel bij allerlei persoonsgegevens.
11: En de bevrijdingsfestivals zijn gisteren zonder grote incidenten verlopen. In Groningen was het ook feest en het werd een extra bijzondere avond voor een cameraman die er aan het werk was. Want Douwe Bob zet hem even vol in de spotlights.
14: Ik vind dat een cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows. Dit is ook een hele knappe cameraman.
15: Hoe heet je, mignon?
14: Sander.
15: Sander, heb je al een vriendin?
14: Nee.
15: Of een vriend?
14: Nee? Single.
15: Nou, echt ophouden met mij nou.
11: Ja, RTV Noord wilde van Sander wel even weten hoe dit afgelopen is.
14: Ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar ja hoor. Hij zegt, kom jij er even bij? Moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date.
15: Gaan jullie op date? Sander en Ben gaan op date!
11: Het was sowieso al een spannende dag voor Sander, want het was ook nog eens zijn eerste werkdag. Krijg je nog het weer? Vandaag regent het in het oosten en zuidoosten. In de kustprovincies is het droog. Daar komt de zon er ook af en toe bij. Het wordt 11 graden in Limburg en 15 graden in Amsterdam.

0: Ja, toch even kijken, what's poppin' with the weather? Ja, het regent hier en daar, vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Nou, het wordt 11 tot 15 graden, dus let op. We kiezen met de nieuws van NOS of Dreezy, what's poppin'?
1: Het Nederlandse cruiseschip met zieke passagiers aan boord gaat naar de Canarische eilanden varen. Nu ligt het nog bij Kaapverdië. Het is de bedoeling dat het over 3 dagen bij de Spaanse eilanden aankomt. Daar wordt iedereen medisch gecheckt en kan iedereen daarna naar huis. Ondertussen worden 3 zieke patiënten geëvacueerd naar Nederland. Deze expert weet hoe zulke evacuaties geregeld worden.
2: De arts aan boord die kan dankzij bijvoorbeeld Starlink, communicatiesatellieten, altijd overleg voeren met ziekenhuizen aan wal. En op die manier wordt besloten of een patiënt vervoerd moet worden en waar naartoe. En de kapitein bepaalt hoe dat gaat gebeuren.
1: Op het cruiseschip is waarschijnlijk het zeldzame Hantavirus uitgebroken. Dat heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. In de straat dus bij Knisse is vannacht voor de 3e keer in korte tijd een explosie geweest. De explosies begonnen vorige week in een straat met dezelfde naam in Rotterdam. De bewoners van dat huis denken dat dat een vergissing was. Want een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand opgepakt. En sippe zwemmers bij het Flevo Parkbad in Amsterdam deze week. De zwemmers dachten dat ze sinds deze week weer lekker vroeg in het buitenbad konden plonzen. Maar helaas, ze stonden voor een dicht hek. Het zwembad gaat namelijk in plaats van 10 uur 's ochtends nu pas om 12 uur 's middags open.
3: Ik heb een tasje bij me. Maar ja, het bad is dicht. Ik moet tot 12 uur wachten.
4: Nou, dat vind ik best wel jammer, ja. Dat is het lekkerste van om 10 uur niet zijn. Alleen is hij niet proppie vol.
1: Ja, het bad gaat later open, want het zou tussen 10 en 12 te rustig zijn om de kosten te kunnen dekken. Maar er is goed nieuws. In de zomervakantie is het bad weer open vanaf 10 uur.
0: Fernando. It's the good vibes only, baby. Zometeen hitmachine in the morning.

0: tickets weggeven voor de Phonics Awards. 21 mei worden de belangrijkste muziekprijzen van Nederland uitgereikt. En jij bepaalt wie er als winnaar naar huis gaat met welke prijs. Maar als jij zoiets hebt van, wacht eens even, ik wil er ook zelf bij zijn. Dat kan. Ik kan tickets winnen. Maar ja, dan moet je wel scherp zijn met je muziekkennis. Als ik bijvoorbeeld een nummer draai als
1: Pull up die trekker, als je
0: en 2019. En vervolgens draai ik een ander nummer erachteraan.
2: Hoe is je naam? Maria, hoe is
0: ben je in staat om te zeggen, oh, die is ouder of nieuwer dan de tune ervoor. Als je door en door en door gaat. Ja, totdat je niet meer weet. Ik zou zeggen, stuur gewoon Hitmachino via de NPO Luister-app. Stuur Hitmachino via de NPO Luister-app. Durf je deze challenge aan? Let's go. De Styler. Push to start.

0: Funnex Awards Show van Nederland zit er weer aan te komen. De Funnex Awards 2026. 21 mei is het zover. Maar ja, wat moet je doen? Je moet de hitmachine slopen. Ik ga tunes achter elkaar draaien. Het is aan jou om te zeggen of de tune ouder of nieuwer is dan de voorgaande tune. Ga je door en door en door tot je af bent. En als je het, ja, als je een gedachte in je hoofd hebt van, oh ja, ga er 4 hebben en je haalt er ook 4, dan win je. Als het niet lukt, dan krijgt de ander de prijs. Heel simpel, dat is zo simpel als strikken van je feest. We hebben Felix en Joost aan de lijn. Felix en Joost, good morning.
1: Good morning. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Felix, hoeveel ga jij er goed raden?
1: Ik gok hem op 4.
0: 4! Joost, waar ga jij voor?
2: Ik ga voor 5.
0: 5! Felix, ga je voor 6?
1: Nee, ik hou het op 4, man.
0: Oké. We gaan met Joost beginnen. Joost, are you ready?
1: Zeker.
0: We beginnen met de nummer uit 2017.
3: Ik ben lid. Planga van Caché. Planga van Caché.
0: Is de volgende tune ouder of nieuwer?

0: Nieuwe.
1: Wat zei je? Nieuwe?
0: Nieuwe.
1: Zo, je was dichtbij, je was dichtbij, je was aan het slopen, maar ja. Moet je die kaarten geven aan Felix, man.
0: Ja.
1: Felix, je gaat naar de Phonics Awards. Ja, ik, Joost was goed bezig, moet je eerlijk zeggen. He was smacking him, pow, pow, pow, pow. Hij was lekker bezig, maar nee, helaas, man. Blijf doorproberen. De kaarten komen zo snel mogelijk naar jou toe, Felix. Love.
0: Thanks.
1: Lobby.
2: Me gusta mi reggae.

0: is en blijft de koning van de reggaeton. Daddy Yankee met zijn Dura remix. Get off the grave.
1: Yes.
0: What's poppin', my brother?
2: Nou bro, ik heb eigenlijk denk ik misschien wel even een kleine mooie anekdote voor de ochtend. Om gewoon even mee te starten.
0: Oké, let's go.
2: Gisteren las mijn vrouwtje las even een brief voor.
0: Oh.
2: En die brief die heb ik, wat zal het zijn? Ik denk zo'n 5-6 jaar geleden had ik geschreven.
0: Zo.
2: Ik zat toen niet echt lekker in mijn vel. En zij zei ook steeds vaker tegen mij van... Hoe komt het toch? Waar ligt het aan? Doe ik misschien iets niet goed? En ik vond het toen nog wel een stuk moeilijker om echt mijn gevoel te uiten,
0: ja,
2: verbaal. Dus ik dacht, dan schrijf ik het van me af.
0: Ja.
2: En ik zat toen destijds dus gewoon niet lekker in mijn vel vanwege werk.
0: Ja.
2: En ik wilde gewoon, ik zei altijd al van, ik wil de entertainmentindustrie in. En ik wil eigenlijk als het kan ook echt presenteren.
0: Ja.
2: En daar heb ik een heel verhaal rondom geschreven.
0: Oké. Okay.
2: En dan lees je dat, ze las het voor, 6 jaar later. En als je dan kijkt waar je vandaag de dag staat. Dus als je dan naar iets kijkt van manifestatie. En dat je er dan nu zit. Dan hoop ik dat dat inspiratie kan zijn voor de mensen die denken van... ik wil ook iets bereiken in het leven waar ik altijd al van heb gedroomd. Dat je er ook gewoon echt voor moet gaan.
0: Dat is het ook. Ik denk dat heel veel mensen het onderschatten dat... Ik zeg altijd als het denkbaar is het mogelijk. Wat ik daarmee bedoel is, je moet hem echt visualiseren in je hoofd. Man. En er echt voor gaan. En er zijn natuurlijk mensen die gaan zeggen... Ja, het is misschien niet voor jou. Maar zij projecteren gewoon iets wat zij in hun eigen hoofd hebben... over waar zij staan het leven.
2: 100%. En dat maakt het ook heel grappig. Omdat ik altijd best wel ondernemend ben geweest. Ik probeerde altijd heel veel dingen. Ik had al een keer een podcast gedaan. Ik heb gevlogd, noem het maar op.
0: Ja.
2: En mijn neef zei altijd tegen mij van... Ja, ik weet ook, jij komt weer met een nieuw idee. En dan ben je super hyped en ik help je altijd. En ja, soms bij jou dan wordt het niet. Maar ik heb wel het gevoel, er gaat een keer iets komen. En daar gaat het helemaal bij goed komen.
0: Ja.
2: En ook dat is dan weer gebeurd. Dus je hebt dan ook weer failures, om het maar zo te zeggen, gehad. Lessons, zullen we ze maar noemen.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat je dan toch uiteindelijk ziet van, ja, we zijn er. En dat maakt het denk ik toch een mooie circle of life, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja.
2: Manifestatie, visualiseren, het is alles.
0: Weet je wat het mooiste is aan dit, bro? Zeg maar dat je altijd onderweg bent. Ik denk dat het mooiste is aan life. Dat je,
2: juist.
0: Want als je denkt dat je er bent, dan wordt van je afgepakt. Dus je moet altijd zorgen dat je onderweg blijft zijn en altijd blijft ontwikkelen. En geniet van de reis in plaats van gefocust zijn op de destination.
2: Dat is het. Als je niet leert, dan sta je stil.
0: Ja.
2: Dat is het. Je moet altijd openstaan om te blijven leren.
0: Al moet ik zeggen, als ik op een mooi eiland zit, dan kan ik echt genieten van de destination. maar ik sta wel altijd stil als ik bijvoorbeeld op een eiland zit. Of een paar jaar geleden was mijn vriendin in Thailand. En dan besef ik wel van, je hebt er wel hard voor gewerkt om daar te kunnen gaan.
2: Dan moet je ook wel even in het moment zijn. Hè? Dat is soms ook, dan kan je zo gehaast weer door blijven gaan. Maar soms moet je ook echt even in het moment zijn.
0: Ja, ja. En ook dankbaar zijn. Dankbaarheid is very important. Want zeg maar, vaak nemen we dingen voor lief. I got this. No. Het is niet vanzelfsprekend dat you got this.
2: Ja,
0: dus ik ben ook trots op jou dat jij zeg maar... je dingen hebt bereikt, dat je ook van... weet toch, from a dark place you went into the light.
2: Zeker.
0: Ik zie jou, dus ik vind het mooi.
2: Dat is love. En sowieso ook alle shout-out naar jou, want aan het einde van de rit ben ik met jou opgegroeid en nu hebben we deze conversations met elkaar. Dat is ook iets geks om daarbij dan aan te voegen.
0: Ja.
2: Vind ik mooi. Moet ik gewoon even gedeeld hebben. Dat staat echt
0: mooi
2: op mijn hart. Ja, toch?
0: De emotionele,
2: zometeen hebben we gewoon lekker rewind. We gaan back in time, dus het gaat helemaal goed komen.
0: Heerlijk, ik heb er zin in. Let's get it!

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
2: Phonix. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band.
0: Haarbos? Check istanbulhair.nl.

0: Kaarten nu via meg-events.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
0: Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
2: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
6: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
7: Ik ben verscholen getrapt.
8: Hoe ga je ouders dit vertellen?
7: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
10: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
11: Ik doe toch mijn fucking best!
6: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: betreft ben ik een echte sucker voor comedy. Heb je toevallig die nieuwe Funny as Fuck with Kevin Hart al gezien? Nou, ik ga je er zo meteen mee naartoe nemen, want die shit is ook funny as fuck. Alleen voordat jij en ik daar zijn. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. De verschillen tussen rijke en minder rijke mensen in ons land blijven steeds groter worden. Die waarschuwing geeft het Centraal Planbureau aan de regering. Het heeft te maken met het belastingstelsel. De rijkste mensen betalen relatief minder belasting dan anderen.
2: En dat komt vooral omdat ze voor een groot deel zeg maar winstinkomen hebben uit bedrijven, uit beleggingen. En dat is de afgelopen zeg maar decennia heeft zich veel gunstiger ontwikkeld dan de inkomens zeg maar van werknemers en ambtenaren.
1: Om je een beeld te geven, de 0,01% hoogste inkomens gingen er in 8 jaar tijd zo'n 70% op vooruit. Bij de laatste 99% was die stijging maar 1% of 6%. Volgens het CPB moet het belastingstelsel veranderd worden om de samenleving eerlijker te maken. In Portugal zijn nog eens 15 politieagenten opgepakt in een grote martelzaak. Agenten in Lissabon zouden arrestanten hebben mishandeld, gemarteld en verkracht. Degenen die daarachter zouden zitten werden eerder al aangehouden. De agenten die nu zijn opgepakt zouden geen geweld hebben gebruikt, zegt correspondent Miral de Bruyne, maar andere strafbare dingen hebben gedaan.
3: Het filmen bijvoorbeeld van wat er gebeurde of het verspreiden van die video's of eigenlijk ook het zwijgen van over wat er is gebeurd.
1: Ja, de slachtoffers waren kwetsbare mensen zoals daklozen, verslaafden en illegale immigranten. Achter de martelingen zat mogelijk een racistisch motief. Het zal je maar gebeuren. Steek je 's ochtends je eerste peukje op, komt er meteen een radioverslaggever naar je toe. Dat overkwam deze jongen in Breda, waar vandaag het eerste rookvrije stadspark is geopend.
4: Ik ben net wakker.
5: En nu heb je waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
4: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
5: Dit is een rookvrij park.
4: Echt waar?
5: Oh. En nu loopt met een sigaret.
4: Ik zal het gelijk uitpakken.
5: Ja, nou, want daar staat de wethouder. Die zal er niet blij mee zijn. Maar u dacht, het is wel een fijne plek om even een sigaretje op te steken.
4: Nou ja, als ik net wakker word. Ja, maar ik vind het niet erg als ik dat niet meer hoef te doen. Okay. Niet meer moet doen.
1: Na kroegen, sportvelden, speelplaatsen en bushaltes is roken nu dus ook verboden in een park in Breda. Deze jongen kreeg geen boete. De gemeente heeft al laten weten dat er voorlopig geen boa achter je aankomt als je wel rookt. Krijg je nog het weer langs de kust, af en toe zon bij een graad of 15. In het zuidoosten juist regen. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 11.
6: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister.

0: aliens echt al meerdere keren gezien. Sterker nog, ik ben op het punt in mijn leven dat als ik gewoon eventjes iets op de achtergrond wil horen, dan rewind ik zeg maar zo'n show. Op dat niveau zit ik in mijn leven. Ik denk zelfs dat ik sommige shows kan dromen. Alleen, aan al het moois, daar moet een keer een einde aan komen. En in de nieuwe show op Netflix, Funny as Fuck with Kevin Hart, gaat hij dus op zoek naar nieuw talent om het stokje over te dragen. En holy shit, ik heb echt de afgelopen dagen op de grond gelegen van het lachen. Een van mijn favorieten die daarbij zit, dat is Usama Siddiqui uit Bangladesh. En zijn roots, ja, daar drijft hij ook wel vaker de spot mee.
1: People wanna fuck the South Asians now. Here's the issue with brown sex symbols in America. Still very white sounding names, you know, Dev, Zane. Won't be any real progress until the hot white cheerleaders like, you know who I wanna fuck? Devakar Nakur Nakurti. I just wanna go behind the bleachers and suck off Balasubramanian.
0: Ja, ik vind het echt een prachtige show. Echt een prachtige show. Ik denk dat Usama zeker het stokje kan overnemen van Kevin. Alleen, Kevin die beweegt nu richting zijn einde. Maar waar begon het toch eigenlijk allemaal voor hem? Nou, dat was nog niet eens in de comedy scene. Nee. Hij begon in een videoclip van Fat Joe en Remy Ma. En laat ik die nou net voor je klaar hebben staan. Lean Back, Terror Squad. Die hoort tijdens Rewind of Phonics. Ow!

0: noten. En dat kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: geraad.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens de Morning Mashup. Het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. En als je hem zo meteen hoort en je denkt... Quincy, dit is toch maar een partij eenvoudig? Nou, dan kan je naar de NPO Luisterapp gaan en dat aan mij laten weten. Specifiek wil ik natuurlijk weten welke twee tunes het omgaat. En ben je de eerste die de juiste toestuurt? Dan ga je naar huis met prachtige paarse Phonic sokken die je echt in je collectie moet hebben. Maar goed, first things first. Jij moet die mashup hebben gehoord, dus luister goed mee. Want dit is hem voor vandaag. Wat het ook is, ik ben klaar.

0: Mashup.
1: Welke twee tunes hoorde jij zojuist tijdens de Morning Mashup van vandaag? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Die staat natuurlijk altijd voor je op, maar vandaag in het specifiek dit moment wil ik daar alleen maar antwoorden in zien voor de Morning Mashup. Ben je de eerste die de juiste toestuurt? Dan ga je dus naar huis met de Funnies Goodie pakket, a.k.a. Funnies sokken. Dus haast je. Haast je. Krijgt soms memo's binnen en dan zie je van, yo, Quinna, en die reactie is al tijdens de mashup zelf. You get me. Dus, yalla yalla, die NPO luisterapp in. Draai ik ondertussen Rihanna en Calvin Harris voor je. We found love hier op Funnies.

0: Up.
1: Twee tunes gemixt op één. Jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Zojuist liet ik hem horen en de NPO-luisteraar die heeft aardig wat appjes binnengekregen. Maar nu kan het zo zijn dat je zegt, ja Quinn, ik kom pas net op kantoor. Ik heb hem gemist. Kan je hem nog een keer te spinnen voor me? Natuurlijk kan ik dat. Speciaal voor jou nog één keer die Morning Mashup.
2: Wat het ook is, ik ben klaar.

0: stap.
1: Ik kreeg als eerste een berichtje binnen van Jessin. Die zegt, Quinna, je bent op zoek naar volgende stap. En Maradona. Ik kreeg een voice memo binnen van Yves.
2: Dit is volgende stap van Jay Johnson en Frenna met NASA. Let's go.
1: Ik moet toegeven, sorry, dat was, dat was Gino. Dit is die van Yves.
3: Quinna, het is Jay Johnson met volgende stap. En het is Frenna met NASA.
1: Oké. En ik zie ook nog Sita die zegt volgende stap en paparazzi. Dus we hebben heel wat antwoorden binnengekregen.

Dat betekent in dit geval, ja, Gino en Yves hadden beide goed. Moet ik toegeven, Yves was net ietsje sneller. Maar niet getreurd, het gaat allemaal helemaal goed komen. Prijs komt in ieder geval iemands kant op. Ik ga zo meteen even in overleg wie dat moet zijn, want dit is eigenlijk een klein beetje mijn fout. Vergeef me, vergeef me. Morgen ben ik in ieder geval weer bij je terug met een nieuwe morning mashup. Want ja, dan kan je gewoon weer in de prijzen vallen. Alleen eerst is het toch echt tijd voor die volgende stap. Wat is dit?

van onder andere de Black Eyed Peas tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat je heerlijk aan het opstarten bent met deze tunes. Zometeen heb ik wat dat betreft echt een party anthem voor je klaarstaan. En de artiest daarvan was er eerst super blij mee, maar hij werd toen wat religieuzer. En toen was hij er niet zo blij meer mee. Welke tune het is, dat hoor je zometeen. Eerst Lil Kleine en Jonna Fraser met Fashion Week. Phonics!

0: Farruko met Peppa's Symphonics. Wat dus echt de tune is waar hij dus best wel spijt van heeft. In het begin was het echt zo'n feestnummer. En achteraf, ja, hij kreeg een beetje spirituele veranderingen. Toen heeft hij tijdens concerten gezegd van ja, ik heb spijt van sommige teksten en ik had positievere boodschappen willen delen. Nou ja, mooi ergens dat je tot zo'n inzicht bent gekomen. Alleen dan, ja, die pokoe is er al, snap je? Maar goed, over boodschappen doorgeven gesproken. Daar hebben we Renske van de NOS op 3 voor. Een hele goede morgen. Wat ga jij ons vertellen zo meteen?
1: Goedemorgen. Ja, ik geef altijd boodschappen door natuurlijk. Het
0: Zeker.
1: Was één groot spektakel vorige week natuurlijk. Paris Saint-Germain tegen Bayern München. In de halve finale van de Champions League. Nou, Quinst, dan weet jij dat vanavond de return is. Ja. En in het nieuws blikken we alvast daarop vooruit. Dat hoor je zo.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check in.

0: Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met
0: Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doel.

0: there. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Funix-kanalen.
4: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
5: En dan ook nog lachen erbij.
4: Maar wow, ik denk... Waar slaat dit op?
5: Waar
4: is toch niet hoe het...
5: We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
6: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO en PO3.
7: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
8: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
9: Dat is beter dan zo egoïstisch.
7: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
10: Met zometeen muziek van Dior en Kans, maar ook Wonder Banton met Noah Halla. En The Weeknd heeft iets voor elkaar gekregen wat geen enkele artiest ooit voor elkaar heeft gekregen. Alleen wat het is, dat ga je natuurlijk zo meteen horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. In Duitsland worden op tientallen plekken invallen en huiszoekingen gedaan. Dat gebeurt in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties, vertelt correspondent Gimbal Duc.
12: De politie spreekt dat zij verdacht worden van talrijke gewelddadige aanvallen op LBTI'ers en ook op politieke tegenstanders. En opvallend daarbij is ook dus dat zij zeer zichtbaar daarin zijn en daar ook openlijk over uitspreken wat ze vinden en denken. Bijvoorbeeld op Instagram en Telegram en via die sociale media komen zij ook aan een nieuwe achterban. En dat past op zijn beurt weer bij de toename van extreemrechts gedachtegoed, vooral onder jongeren, waar de Binnenlandse Veiligheidsdienst regelmatig voor waarschuwt hier.
11: Tot nu toe is er nog niemand opgepakt. De Duitse politie is op dit moment vooral bezig met het verzamelen van bewijs. Dierenwelzijninspecteurs zien steeds vaker ernstig verwaarloosde huisdieren. Een paar jaar geleden kwamen ze vooral kleine problemen tegen, zoals honden met te lange nagels. Tegenwoordig is dat wel anders.
13: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
11: Hij zegt dat veel mensen tijdens de coronapandemie een huisdier hebben gekocht. Nu hebben ze weer een drukke leven en dus minder tijd om dat dier te verzorgen. En ook kunnen sommige mensen de zorg niet meer betalen. En het was een ongekend spektakel en volgens sommigen de beste voetbalwedstrijd ooit. Paris Saint-Germain tegen Bayern München in de halve finale van de Champions League vorige week. Het werd 5-4 en vanavond is de return. Maar zijn de verwachtingen misschien niet een beetje te hoog gespannen? Mijn collega Jan Kees van de sportredactie denkt van niet.
14: En natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen, een bindend kijk- en of luisteradvies, want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
11: Ja, Paris Saint-Germain of Bayern komt uiteindelijk tegenover Arsenal te staan in de finale. Die Engelse club won gisteren met 1-0 van Atletico Madrid.
15: Ja, Renske, ik kijk echt uit naar deze wedstrijd. Ik heb niet zo lange tijd zoveel zin in een pot gehad.
11: Ja, jij bent echt helemaal hyped.
15: Ja. Ik heb mijn biertjes al thuis koud gezet in de koelkast.
11: Maar wat denk jij?
15: Ja, ik denk dat het wel weer gewoon een spektakel wordt. Ik denk dat het uiteindelijk, ja, wat zullen we toch zeggen? Ik ga voor een 2-3 voor Paris Saint-Germain.
11: Oké.
15: Ik ga ook trouwens de Funix-fam uitdagen. Wat denk jij dat het trouwens vanavond gaat worden? Laat dat eventjes weten in de NPO Luisteren.
11: Nou, morgenochtend hoort u het antwoord.
15: Ja, dit wordt wat.
11: Krijg je nog wat weer? Langs de kust af en toe zon bij een graad of 15. In het zuidoosten juist regen. En daar wordt het niet warmer dan een graad of 11.
0: Luister deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Luister app.
15: No games, die hoor je.

0: De dikste van de week, Mazori, Distinct en Morad. En The Weeknd die heeft geschiedenis geschreven.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Want Spotify streams The Weeknd, die eet ze voor ontbijt, lunch en avondeten. Wat hij nu voor elkaar heeft gekregen is gewoon echt zo krankzinnig lijp. Hij is namelijk de allereerste artiest die meer dan 5 miljard streams heeft op Spotify. Hij is de enige die dat voor elkaar heeft gekregen. En om dat even in een soort perspectief te zetten. 5 miljard streams, dat is eigenlijk alsof je 60 keer de hele bevolking van Nederland hebt laten luisteren. Het is alsof McDonald's 1 burger verkoopt aan bijna iedereen op aarde. Of alsof je de Ziggo Dome elke avond uitverkoopt voor de komende 400 jaar. Zoveel streams heeft hij dus inmiddels binnengehaald. En dat bij een tune waar hij in eerste instantie niet eens per se helemaal achter stond. En uiteindelijk moet hij toch blij zijn dat hij het heeft gedaan. Want het is verreweg de meest gestreamde tune van hem, maar ook wereldwijd. Blinding Lights, die hoor je tijdens Rewind of Phonics. Ik zou zeggen,

Elf rennes op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjaua naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik

0: Y'all crazy, you know?
1: Oh, maar alleen met Waze tijdens Rewind op Phonics. Zometeen is het weer tijd voor een heerlijk bakkie. Want er is namelijk in Japan een man die jarenlang niet, tenminste in een woning woonde waar niemand wat van af wist. Maar hoe het zit, dat hoor je zo meteen.
2: Busy. Run it, bitch.

Money maken is verplicht voor mij. Maar ken je gekke kech, zo'n eeuw, fix van mij. Fix een bitch, ben met neefjes. Nieuwe waggies, geen occasions. Geen Chinezen, heel veel Asians. Full rotation, geen relation. Heb geen tuintje in mijn hart, maar wel een tuintje in je huis. Don't.

Het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou de vraag wel, hoe loopt het bizarre verhaal dat ik jou vertel af? Dat kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij, kan je zometeen snel meereageren. En terwijl je dat doet, vergeet niet even een lekker bakkie voor jezelf te pakken, toch? Even de benen strekken, je hebt namelijk hard gewerkt deze ochtend. Voor het verhaal van vandaag vliegen jij en ik naar Japan. Als een vrouw merkt dat er steeds eten uit haar koelkast verdwijnt. Maar ze denkt dan bij zichzelf, ja, alle deuren van mij, die zitten toch echt op slot. En als eerst dacht ze van, ja, er zijn spoken of misschien een ex die rare dingen deed. Totdat ze een verborgen camera ging ophangen. En dan is de vraag aan jou, waar bleek die mysterieuze indringer al die tijd te wonen? Antwoord A, in een verborgen kast boven de keuken. Antwoord B, onder het bed in een opberglade. Of antwoord C, achter de wasmachine in een nepwand. Oei, oei. Besef even dat je dit meemaakt. Hey, is om te verhuizen, dat weet ik. Waar bleek een mysterieuze indringer al die tijd te wonen in dat huis van die vrouw? Antwoord A, in een verborgen kast boven de keuken. Antwoord B, onder het bed in een opberglade. Of antwoord C, achter de wasmachine in een nepwand. De NPO-luisterapp, die staat voor je open. Drop jouw reactie erin waarvan jij denkt, Winna, die is goed. En dan gaan jij en ik er zo meteen naar kijken. En terwijl je dat aan mij laat weten, even wat te eten en wat te drinken halen, superbelangrijk. Maar heb ik natuurlijk ook heerlijke muziek voor je klaarstaan. Karim, Margiela, die ga je zo meteen horen. Eerst onder andere Adam Port Strife met Move tijdens Rewind hier op Phonics.

gesteld. Alleen ben ik eerst benieuwd, ja, hoe is die kleine mini-break voor je geweest? Heb je ook daadwerkelijk wat te eten en te drinken gehad? Of denk je, nou Quinn, ik vind het sympathiek dat je het zegt, maar first things first, ik heb gewoon nog echt werk te doen. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat je wel goed hebt kunnen nadenken over die vraag die ik jou heb gesteld. Want ja, er bleek dus een mysterieuze indringer al die tijd te wonen in het huis van een vrouw. Alleen de vraag aan jou was, waar wonen die dan in dat huis? Was dat antwoord A, in een verborgen kast boven de keuken? Antwoord B, onder het bed in een opberglade? Of antwoord C, achter de wasmachine in een nepwand? Of tenminste, achter een nepwand. Sue Annelie en Gino, die gaan toch echt voor antwoord C. Die denken achter de wasmachine, een nepwandje erachter. Ja, dat klinkt best wel realistisch. Toegegeven, klinkt ook best realistisch. Brian, Tanisha, Felicity, die denken dat onder het bed juist best wel realistisch kan zijn. Antwoord B, maar Stijn en Claire, die gaan toch echt voor antwoord A. Die denken een verborgen kast boven de keuken. Gaat dus vandaag alle kanten op met de antwoorden. De vraag is alleen, welk antwoord is juist vandaag tijdens Bakkie Bizar? Is dat dus antwoord A, in een verborgen kast boven de keuken? Antwoord B, onder het bed in een opberglade? Of antwoord C, achter de wasmachine in een nepwand? Het juiste antwoord, either way, alles is gewoon fucking creepy. Dat is zeker. Maar het juiste antwoord is antwoord A. Ja, de man die woonde dus verstopt in een kast boven de keuken. Hij kroop daar dus elke nacht gewoon uit om eten te pakken. En nou ja, hij heeft daar gewoon maandenlang gewoond zonder ontdekt te worden. Moet je nagaan. Dit is om, als je straks Oslo komt, direct even alle kastjes te checken. Direct checken. Direct. En de vrouw die dacht bij zichzelf, hoe kan het toch dat elke keer het eten weg is? Want ik check het en dat kan toch helemaal niet? Verborgen camera opgehangen. En wat denk je? Ze kijkt die camerabeelden na. Er komt opeens een hoofd tevoorschijn uit dat kastje. Nou, als je dan niet snel wegrust, dan weet ik het ook niet meer. Nee, zo snel weggerust dat Ira Star in één keer voor je klaarstaat. Je hoort het nu tijdens Rewind op Phonics.

0: The heart of North the Star.
1: Kevin Roxy Dekker, je hebt mij. Lekker die nieuwe tunes, maar ook nog tijd voor het laatste nieuws. Rens Kwanenes op 3, wat heb je zo meteen voor ons?
2: Straks hoor je wie er per direct stopt bij NAC Breda.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?
4: Maak er een potje van. Want met de

0: drank die het een tikkie anders doet.
1: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
2: Luister naar de mooiste klassieke muziek. Van Bach tot Mozart in De Klassieken. Of ontdek de magie van filmmuziek in de podcast Soundtrack. Of blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de actualiteiten bij 1 Vandaag van NPO Radio 1. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: Zometeen samen heerlijk de middag opstarten met onder andere Ronnie Flex en Frenna. Ook staat de nummer 1 uit de Phonics X-chart op jou te wachten. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goedemorgen.
5: Goedemorgen. Middag. Ja, nu ga ik zelf ook de fout in. Foei. Ja, de president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius aanmeert bij Tenerife. Op dat schip raakten meerdere passagiers besmet met het zeldzame Hantavirus. 3 daarvan zijn overleden. Van de Spaanse regering mocht het schip naar de Canarische eilanden om daar zieke passagiers te behandelen. Maar de president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Kort gezegd vindt hij eigenlijk dat hij niet genoeg op de hoogte gebracht is in het hele proces. En hij vindt ook dat die beslissing uiteindelijk niet aan alle technische criteria voldoet. En dat er eigenlijk veel te weinig informatie is om uiteindelijk zijn inwoners te kunnen geruststellen. Ook voor hun eigen gezondheid natuurlijk. Ja, en daarom heeft hij een spoedgesprek aangevraagd met premier Sanchez vandaag.
5: In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hantavirus behandeld. De man was vorige maand aan boord van de Hondius. Er zitten steeds meer kinderen in een noodopvang voor asielzoekers. 3 keer zoveel als 4 jaar geleden. Volgens het kinderrechtencollectief gaat het om meer dan 7000 kinderen. Ze maken zich zorgen omdat noodopvanglocaties vaker onveiliger zijn en er minder medische hulp is. En ook gaan de kinderen soms langere tijd niet naar school. Pierre van Hooijdonk stopt per direct als technisch adviseur bij NAC Breda. De oud-voetballer werd door fans beschuldigd van belangenverstrengeling nadat zijn zoon Sidney van Hooijdonk transfervrij overstapte naar een Portugees club. Papa van Hooijdonk zegt dat hij naar ere geweten heeft gehandeld in het belang van NAC, maar buigt nu toch voor de boze supporters. En er zijn beelden van een bijna ongeluk bij het vliegveld Newark bij New York. Een toestel van United Airlines kwam zo laag aanvliegen dat hij een lichtmast raakt en een vrachtwagen op de snelweg.
7: Oh my goodness.
5: Ja, de chauffeur van de vrachtwagen kwam er met lichte verwondingen vanaf. Het vliegtuig is uiteindelijk geland. De piloot en de inzittenden bleven ongedeerd. Krijg je nog het weer langs de kust. Af en toe zon bij een graad of 15. In het zuidoosten juist regen. Daar wordt het niet warmer dan een graad of 11.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luisterapp.
4: Quincy. Dat is zometeen de nummer 1 uit de Phonics X-chart. Maar eerst energie van Ronnie Flex en Frenna.
8: ¿Quieres hacer esto?

0: Let me love you. Ja, hele slechte stem. Nio in ieder geval hier op Funnix.
1: Funnix Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Ciao tutti, buongiorno, een hele goede middag. De middag is ook net aangebroken, 11:15 om precies te zijn. Dus ik heb heerlijke tunes voor je geselecteerd om de middag goed mee kunnen op te starten. Zometeen gaan we ook richting de lunchpauze. 11:45 komt er ook aan, dus kortom, je hoeft natuurlijk nergens naartoe. Ik krijg steeds vaker de vraag van artiesten van, joh Quinn, waar ben jij naar op zoek als jij naar nieuwe artiesten luistert? En ik hoor vaak echt dope artiesten voorbij komen. Maar toch blijf ik altijd van mening, je moet uniek blijven. Je moet uniek aan jezelf blijven. Ik snap dat je soms vanuit een soort commercieel oogpunt op eenzelfde soort vibe wil springen, maar je bent juist op zoek naar de artiest die er net bovenuit springt, die net toch zijn eigen twist eraan weet te geven. Zometeen heb ik een artiest voor je klaarstaan. Die heeft echt iets unieks wat dat betreft. Hij brengt het op een manier alsof hij gewoon half aan het praten is, maar toch die beat eronder, het werkt. Het werkt. Alleen wie die artiest is, dat ga je zometeen horen. Eerst onder andere het van Troby Ems en Kaya Yimani.
3: Troby on the beat.

Rewind of Phonics. En bij een artiest, nieuwe opkomende artiest, ben je altijd wel op zoek naar iets unieks. Iets waarvan je denkt, ja, jij brengt iets nieuws. En wie is dat dan toch? Die artiest waar ik het zojuist over had, die iets nieuws brengt. Nou, daar heb ik het over A Boogie With The Hoodie. Van naam sowieso super catchy, maar zijn vibe waarin het lijkt alsof hij gewoon praat op de beat, dat brengt weer echt wat nieuws. Pretty Girls Do, je hoort hem nu tijdens Rewind, hier zo op. Fun.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren,
0: Brenna,
2: Distinct,
0: Zoe Tauran,
2: Broederliefde,
0: Zo,
2: en nog veel meer
0: zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonix Awards.
3: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: alleen is maar alleen Lucio Christian D.
1: Kwart voor Quincy.
0: Nog iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het kwart voor 1 en dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat je goed in de energie gaat zitten. Het is inmiddels woensdag, we breken de week even door midden. Alhoewel, ik hoor dat heel veel mensen gewoon vakantie hebben gehad tot gisteren. Dat is lijp. Dus ik weet niet in hoeverre jij last hebt van de energiedip. Maar misschien ben je net zoals ik ook gewoon heel hard aan het werk de afgelopen dagen en kan je wel even een oppepper gebruiken. De vraag aan jou is dan, welke tune zou jij willen horen? Kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Die staat zoals altijd voor je open. Maar in dit specifieke geval wil ik van jou horen welke tune jou voorziet van een energieboost. Het kan van alles zijn. Zometeen draai ik onder andere de LF System nog eventjes voor je. Ja, die zorgt wel voor energie. Maar misschien heb jij iets anders waarvan je zegt, dat heb ik nodig. NPO Luister-app. Yalla, slide erin. Weet hoor je zometeen jouw tune voorbij komen tijdens kwart voor Quincy.

Ondertussen is het 12:15 en natuurlijk dan dus tijd voor Kwart voor Quincy. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat jij goed in de energie gaat zitten. En ik krijg een mooi bericht binnen van

Dodge met Nothing No Gozo tijdens Rewind of Phonics. Tweede tune kwart voor Quincy, speciaal voor Fernando. Die zegt, ja Quinna, gooi gewoon iets van Sokka af dancehall. Nou, ik hoop dat ik je blij heb gemaakt. Dan is het tijd voor de laatste tune. Maar eerst ga ik zeggen, veel plezier tijdens de show van Chris en Fruitig. De man zit er weer klaar voor. Vooral die beatblender, die wordt weer heet. Dus zeer zeker meeluisteren. Maar we sluiten af met de tune van Lisa. Die zegt, Quinna, kan je alsjeblieft Ronnie Flex met 4-5 draaien? Dat is de derde tune. Ik check je morgen weer. En heel veel plezier voor al mijn voetballiefhebbers vanavond. Tijdens Bayern München tegen Paris Saint-Germain. Tot morgen!

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

0: bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenlessen aan. Rijschooldioza.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden.

0: en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods. Authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
1: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
5: En dan ook nog lachen erbij.
4: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
5: Waar slaat dit op?
4: Is toch niet hoe het
5: op. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
6: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO en PO3.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op massale verspreiding van het hantavirus laag blijft. Ook nu bekend is dat... Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op massale verspreiding van het hantavirus laag blijft. Ook nu bekend is dat de variant die is gevonden op het

0: correspondent Miranda Bruyne.
1: Kort gezegd vindt hij eigenlijk dat hij niet genoeg op de hoogte gebracht is in het hele proces. En hij vindt ook dat die beslissing uiteindelijk niet aan alle technische criteria voldoet. En dat er eigenlijk veel te weinig informatie is om uiteindelijk zijn inwoners te kunnen geruststellen. Ook voor hun eigen gezondheid natuurlijk. Ja, en daarom is hij een spoedgesprek aangevraagd met premier Sanchez vandaag.
0: Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn vanochtend van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het hantavirus. Er zitten steeds meer kinderen in een noodopvang voor asielzoekers. 3 keer zoveel als 4 jaar geleden. Volgens het kinderrechtencollectief gaat het om meer dan 7000 kinderen. Ze maken zich zorgen omdat noodopvanglocaties vaker onveilig zijn en er minder medische hulp is. En ook gaan de kinderen soms langere tijd niet naar school toe. Op het treinstation van Weert in Limburg is een herdenkingskrans vernield. Die was neergelegd bij het oorlogsmonument. Die krans in Weert werd gisteren op bevrijdingsdag, een dag na dodenherdenking, verspreid over de vloer gevonden. En dan nog goed nieuws voor skaters. Een skatepark in Alphen aan de Rijn is vernieuwd. En het werd hoog tijd.
2: Ja, het was helemaal oud en je kon er niet zo goed meer skaten.
0: Ja, het park is met 1800 vierkante meter een van de grootste in ons land. Een half jaar was het park dicht voor de renovatie. Het nieuwe ontwerp is geïnspireerd op vette skateparken van over de hele wereld. Er zijn nieuwe obstakels gemaakt, zoals trappen, rails en afdalingen. En het valt goed in de smaak.
3: Je bent nooit klaar met nieuwe tricks. Omdat hier heb je allemaal obstakels en dat is juist het leuke eraan.
0: Zo even uit weer toe droog met af en toe zon bij zo'n 14 graden. In het oosten en zuidoosten kan vanmiddag nog een spatje regen vallen. Morgen droger met veel zon dan. Het wordt 14 tot 16 graden.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
5: Chris.
6: What's poppin'? Chris en Fruitig hier met de update van de Phonix X-Chart, die deze week voelt als één grote paspoortcontrole. Van Amerika tot Ghana, door naar Nigeria. Iedereen meldt zich bij de gate. Bijvoorbeeld de Boogie with the Hoodie.

0: Sterker nog, ik kan er echt boos om worden. Ik moet het even van mijn hart. Ik ga het je zo meteen vertellen.
1: Yo, dit is Sinti. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track, Mansori, samen met Morad.

Er moet even iets van mijn hart. Normaal gesproken denk ik, Chris, joh, scroll verder, laat het gaan. Maar vandaag even niet. Ik zie vaak in mijn For You-page op TikTok vaak video's voorbij komen van Kai Imani. Dat ik denk, ja man, ik wil nog net niet applaudisseren achter mijn telefoon voor de. Weet je wat, het is een jonge artiest die steeds zichtbaarder wordt. Waarvan de muziek elke keer steeds beter wordt. Haar outfits zijn on point. Ze is echt haar eigen stijl aan het vinden. En ik vind het tof, man. A.k.a. ik zie gewoon een ambitieuze jonge vrouw die succes aan het boeken is. En I love that for her. Sowieso maakt me altijd hard voor vrouwen in de scene. Ik vind gewoon dat er peer positieve rolmodellen moeten zijn voor jonge meiden die ook gewoon de muziek in willen gaan. Wat mij echt mateloos irriteert. Sterker nog, ik kan hier dus echt boos om worden. De comments onder haar video's. Bijvoorbeeld teksten als, ik ga het even erbij pakken. Alvin en de Chipmunks. Underhated. Ik snap niet dat deze autotune zangeres nog aandacht krijgt. Te weinig haat. Kinderlichaam. Ik kan wel even doorgaan, maar eigenlijk wil ik niet te lang stil blijven staan bij deze bullshit en negativiteit. Maar laten we ook even stilstaan dat het een echt mens is met gevoelens, die dit ook gewoon leest. Hè? Iemand die keihard haar best doet om haar dromen te chasen. Wie de Sorry voor mijn taalgebruik. Mijn hoofd is gewoon heet. Wie ben jij dan om iemand zo neer te halen? Het zou je gewoon sieren om achter iemand te staan die geen criminele activiteiten doet, iets van haar leven wil maken in plaats van het toetsenbordheld te spelen online, zodat zielige mensen je comment gaan liken. De message van vandaag, en ik hoop echt dat je het gewoon tot je gaat nemen, wees een beetje liever voor elkaar, man. En als het niet je ding is, even goede vrienden, dat kan gewoon, let's agree to disagree, maar scroll door en bemoei niet.

0: Nieuw muziek van Tyler en Zara Larsson, She Did It Again. En je zou maar vreemd gaan, maar vervolgens je vriendin toch ten huwelijk vragen.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?

0: als je het leuk vindt, dan moet je er een ring omheen doen. Maar ja, kan dat ten alle tijden? Ik zat gisteravond in een hele discussie met mijn beste vriend. Omdat hij zag een topic in zo'n Facebookgroep. Ja, die groepen die zijn wild tegenwoordig. Het ging dus over of je een vrouw ten huwelijk kan vragen, terwijl je een keer bent vreemd gegaan in de relatie. Kijk, ik ga er een beetje van uit dat je iemand vraagt om te trouwen, omdat je de keuze bewust hebt gemaakt. Je wilt altijd bij degene blijven, je wilt trouw zijn aan diegene. Maar je gaat dan wel een huwelijk in met iets wat je achterhoudt voor de. Terwijl die vriend van me die zei, ja maar Chris, het verleden is het verleden. Als hij zijn fout heeft ingezien, het licht heeft gezien, om zo maar te zeggen, en hij wil gewoon doorpakken, waarom zou die oude koeien de sloot uithalen? Waarom opgooien als het niet meer relevant is? Je begrijpt, wij zijn hier niet uitgekomen. Ik wil niks van mijn geweten hebben, sowieso. Ik kan niet naast je in bed liggen, wetende dat ik tegen je gelogen heb. Maar goed, ze zijn er wel. Maar ik wil de vraag eigenlijk bij jou neerleggen. Kan je je partner ten huwelijk vragen als je een keer vreemd bent gegaan? Laat van je horen in NPO Luister. Ik ben oprecht benieuwd hoe jij hierover denkt. Kan natuurlijk ook gewoon altijd anoniem. Ik ben gewoon benieuwd hoe jij denkt over de vraag, kan je je partner ten huwelijk vragen als je een keer vreemd bent gegaan?
1: Jacques Chirac.
0: Kom toe dus in de NPO Luister. Ondertussen Siggy Dance en Chirac met Shushu op Phonics.

0: Ja, als je het leuk vindt, dan moet je er een ring omheen gaan doen. Maar durf je dat of kan je dat als je weet van ik ben een keer vreemd gegaan? Kan je dat over je hart verkrijgen? Daar ben ik opnieuw naar. Ik zag namelijk een Facebook topic hierover. Jerome die zegt in de NPO luisterapp, vragen staat vrij. Dus ja, vragen mag. Donovan die zegt, tuurlijk, zolang de andere partner niet vanaf weet, is de geheimpje tussen jou en God. Dus ik ook nog eens een anoniem berichtje binnenkomen. Graag anoniem, Chris. Ik ga eerlijk zijn. Ik ben ooit vreemd gegaan in een relatie toen ik jonger was. Heb het uiteindelijk verteld voordat ik serieus verder wilde gaan. Het was echt het meest pijnlijke gesprek van mijn leven. De relatie ging toen ook een paar maanden uit. En uiteindelijk hebben we elkaar weer gevonden. Hebben we twee prachtige kids. Ik kan nu gewoon met de geweten met mijn gezin zijn. Oeh, ja, dan snap ik dat je daar echt even mee zat.
1: Ik vind dat je eerst op moet biechten dat je iets hebt gedaan. En daarna kan je pas de huwelijk vragen. Hoe dan?
0: Ja, Bibi Libi zegt dit. Even kijken wat Baran zegt. Goedemiddag, man.
2: Goedemiddag.
0: Hoe sta jij erin?
2: Nou, ik ben het wel gewoon met... ik ben van mening dat ze dat je gewoon... Dat ik zou het wel doen, ik zeg eerlijk. Ik zou wel gewoon vriend gaan vertellen.
0: Oké, dus... Stel nou, jij gaat vreemdigheid uiteindelijk wel gewoon vertellen aan je partner.
2: Nee, ik zou gewoon niks zeggen tegen die dame. Maar wel gewoon proposen.
0: Oh, je zou niks zeggen? Oké, en waarom niet?
2: Nou, gewoon, het blijft gewoon tussen. Weet je, het blijft gewoon tussen mij. En als ik zeker weet van ze gaat echt niet kunnen achterhalen, ja, waarom niet?
0: Oké, maar je weet, dames zijn slim, hè? Dames komen er op een gegeven moment wel gewoon achter. Stel je voor dat je bent inderdaad met haar getrouwd en je bent een keer vreemd gegaan en ze komt er wel achter. Wat dan?
2: Dan blijft het fucked up, maar goed. It is what it is dan.
0: Het is inderdaad wat het is, klopt inderdaad. Maar het is jou nog niet overkomen, toch?
2: Nee, ik ben nog single.
0: Goed zo, het gaat jou ook waarschijnlijk niet overkomen.
2: 21.
0: Ik hoor wat je zegt, Baran. Thanks voor het delen, man.
2: Yes, love.
0: If you like it, then you should have put a ring in. Maar dan, wel op een...

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
8: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op €1000 aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf €25 per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
9: Trek je niet echt lekker?
10: Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: altijd goed.
1: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De VS denkt dichtbij een akkoord te zijn met Iran over een voorstel voor een eind aan de oorlog. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios gaat het om een voorstel van 1 pagina groot. Er zouden 14 punten op staan over onder meer het verrijken van uranium door Iran, het opheffen van sancties en het vrijgeven van Iraans geld dat nu door Amerika wordt vastgehouden. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn gisteren en vannacht 28 mensen gedood en minstens 118 anderen gewond geraakt. Dat melden lokale autoriteiten. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van een dag. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor het witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en dat kan als witwassen worden. Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van een dag. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor het witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en dat kan als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldigingen tegen. De zaak tegen de moeder

0: meer Masterchef en Topchef, kreeg vorig jaar een zware hersenbloeding. De Hersenstichting heeft nu in samenwerking met hem een docu gemaakt over zijn revalidatie.
1: Alles wat heel dicht bij je romp zit, dat komt het eerste terug. En alles wat verder eraf van vandaan komt, is moeilijker. Maar de vraag is ook een beetje, hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, daar leg ik niet bij neer. Het is nog nooit zo goed gegaan.
3: Dat zeg ik.
2: Ik ben niet zielig. Ik heb gewoon pech gehad.
0: Ja, in die docu gaat chef-kok Julius Jaspers op zoek naar de dingen die hij nog wel kan. Koken, dat doet hij nog steeds. Maar zoals vroeger, dat wordt het nooit meer, heeft hij al gezegd. De Hersenstichting gaat vanaf volgende week dinsdag iedere week een aflevering online zetten. Gaan we het weer toe droog met af en toe zon bij zo'n 14 graden. In het oosten en zuidoosten kan vanmiddag nog een spatje regen vallen. Morgen een drogere dag met veel zon. 14 tot 16 graden wordt het dan.
4: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
5: Chris. Broederliefde hoor je zo in Archief met Licht tegen mij.

0: één artiest, a.k.a. de B-Blender. En ik zat zo te scrollen op mijn TikTok gisteren. En ja, iemand die was een beetje boos volgens mij.
1: Phoenix en heel die garde mensen, kom naar buiten, man. Ik ben super kwaad. Het leuke van Phoenix is, af en toe doen ze die spelletjes, toch? Ze doen die spelletjes. En broer, ik zeg heel eerlijk, die spelletjes zijn slecht voor me. Want ik ben nu in mijn eigen auto aan het schreeuwen van, hé, Mogol, dit is het antwoord, dit is het antwoord. Ik word zo gek dat ik nu gewoon de Phoenix NPO-app heb gedownload om antwoord te geven. Maar het irriteert me, snap je? Het irriteert me dat die mensen gewoon geen muziekkennis en algemene kennis in het algemeen hebben. Ik word gewoon gek, ik schreeuw gewoon naar mijn eigen auto nu, gewoon door jullie.
0: Je hoort het goed, de B-Planner die gaat vooral ook op TikTok. Maar we're gonna prove him wrong. Ik wil gewoon dat hij gaat weten dat mijn luisteraars hebben wel gewoon muziekkennis. Dus stel...

0: Where do we go? Beeplander. Hier op Phoenix waar we de Beeplander spelen. 5 tracks van 1 artiest. En ik wil alvast even een rondje langs de velden maken in de NPO Luisterapp. Want Thomas, die zegt, oh my lay.
1: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Finai, die gaat voor broederliefde.
2: Oh my god!
0: Jamie zegt, Chief, zou dat hem zijn?
3: You sure about that? You sure about that?
0: En dan hebben we Sheresella, die vraagt of het Poke is. Nee, je zit niet goed helaas. Maar je zit wel heel erg dichtbij. Maar Poke is het. Maar ik moet je wel zeggen, ik zie voorzichtig ook al goede antwoorden binnenkomen in de NPO Luisterapp. Dus dat stemt mij heel goed. Dat doet mij oprecht heel goed. Maar het doel vandaag is, jij die niet luistert, jij moet het ook goed hebben. Dus ik ben terug met de tweede ronde, herkansing van de Beeplander. Met een extra hint, want deze ereburger van Bonaire, ja, let op, deze ereburger van Bonaire, heeft samengewerkt met internationale artiesten als Sean Paul en Davido

0: daar gaan we zo meteen achter komen. 5 tracks van 1 artiest zat er ook weer vandaag in de Beat Blender. En jouw de vraag, welke artiest heb je gehoord? Ik zei het net al, Oh My Lay klopt helaas niet, zit er niet in. Ook Broederliefde niet, Chief niet, Pook. Allemaal antwoorden van artiesten die ik niet zoek. Mocht je denken, Chris, hey, die Beat Blender, hoe ging die ook alweer? Nou, zo dus. Kijk, deze artiest is sowieso ereburger van Bonaire. En hij heeft samengewerkt met hele grote artiesten. Zoals Shana Paul, Davido, maar ook Pook. En dan heb ik het over...
1: Hallo Chris, Kibasi, je hoort zelf. Die guy, dat is Ir Size van Bonaire. Oh, douche you?
2: Ir Size.
0: Ir Size, inderdaad. Hij zat in de B-planner van vandaag. Met Midnight Boom, Concentra, Dream Girl, Falling in Love en Millie. En de vraag nu is, wie kwam het allersnelste in de NPO Luisterapp? En die eer gaat vandaag naar Amber. Gefeliciteerd!
3: Dankjewel!
0: Lekker bezig, Amber.
3: Toch?
0: Heerlijk, heerlijk. Hey, wat gaf het voor jou weg? Hoorde je een bepaalde tune of wat was het voor jou?
3: Die eerste tune, volgens mij. Ik hoorde direct aan zijn stem.
0: Luister je vaak naar Ir Size?
3: Eigenlijk alleen via jullie.
0: Oh, oké. Dus je bent echt een funny scanner.
3: Ja, op werk wel, ja.
0: Lekker bezig. Hey, die sokken die komen zo meteen jouw kant op.
3: Goed.
0: En is er een track van Ir Size die we horen, Amber?
3: Ja, heel graag ABC.
0: ABC. Oké, dan ga ik hem voor je draaien.
3: Top, dankjewel. Pick it up, mix it down.

0: op Paris.
1: Que tu es filé. Rihanna. Your city.

iedereen die keek op de Met Gala's naar de outfits. Een van de belangrijkste fashion events van het jaar. Maar horlogekenners keken alleen naar de pols van Jay-Z. Hij droeg namelijk een Patek Philippe Grandmaster Chime. Om precies te zijn, een van de meest moeilijke horloges ooit gemaakt. Met een waarde van, hou je vast, $2.2 miljoen. Damn, dat ding heeft gewoon 20 verschillende functies, 2 wijzerplaten. En het duurde 8 jaar om deze te ontwikkelen. En Jay-Z liep ermee rond alsof hij gewoon boodschap aan het doen was of zo. En ja, het is toch lekker als je op je 39ste nog kan dromen van een carrière-switch. Dat heeft deze rapper, die je kan kennen.

Ja, Jesse R. heeft blijkbaar nog een droom naast de muziek, namelijk om voetbaltrainer te worden. Hij vertelde deze week dat hij ooit een buitenlandcoach wil zijn. Bijvoorbeeld in Amerika, Azië of zelfs Egypte, waar zijn roots liggen. En het begon eigenlijk heel simpel bij Jesse R., want zijn zoontje ging voetballen in Diemen. Iemand vroeg of hij wilde gaan helpen als trainer en ineens begint het dan toch te kriebelen om gewoon verder te pakken. En dan je denkt cheddar saus te kopen, cheddar saus moet even goed zeggen, blijkt er volgens Foodwatch maar 1% cheddar in te zitten. Dat product van Calvé is nu genomineerd voor het Gouden Windei 2026. Zo, Chris, je komt lekker uit je woorden vandaag. Maar het is de prijs voor het meest misleidende voedselproduct van het jaar. Maar het houdt dus niet op bij kaas. Milka bijvoorbeeld ligt ook onder vuur omdat repen van 100 naar 90 gram gaan, terwijl de prijzen omhoog gingen. En tonijn van John West krijgt ook kritiek omdat ze extra proteïne promoten, terwijl tonijn dat sowieso al heeft. Dus ja, mensen lezen tegenwoordig niet alle ingrediënten. En bedrijven die gaan er slim op inspelen. Drie nieuwtjes van de straten naar jou toe, door de muziek van Dior featuring Kans. Dit is No Games hier op Phonics. Een hele goede middag.

geweldig concert was. Maar nee, het is bij hem thuis. Want mocht je het gemist hebben, zijn vriendin Sophie is zwanger van hun eerste kindje. En Bilal Ohib heeft ook het nieuws gebracht dat zijn verwachting zijn van een zoontje. Dus geweldig nieuws voor dit stel.

0: Brussel.
1: En heb je enig idee wat het populairste bijbaantje is? Is dat A, callcenter medewerker? B, werken in een kledingwinkel? Of C, in de supermarkt? Het antwoord hoor je zo naar de headlines.

0: feestje. Neil en Aiken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Vanaf Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken met drie passagiers aan boord van het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. Ze zijn onderweg naar Nederland toe. Het schip zelf vaart door naar de Canarische eilanden. En de bedoeling is dat het komende zaterdag gaat aanmeren in Tenerife. Daar wordt iedereen dan medisch onderzocht en dan kunnen mensen ook weer naar huis toe. Met de mensen aan boord van het cruiseschip gaat het naar omstandigheden goed, vertelt deze passagier.
1: Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. De ene mens kan er beter mee om dan de andere mens. Maar dat is het. Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
0: En de passagiers zitten niet in quarantaine. Blije gezichten bij aandelenhandelaars. De beurzen staan namelijk in het groen door optimisme over een mogelijk eind aan de oorlog in Iran. De olieprijs is ook flink gezakt. De Amerikaanse nieuwswebsite Axios kwam vanochtend met het bericht dat Amerika werkt aan een deal met Iran om de oorlog te beëindigen. Maar echt details over die deal hebben we nog niet. In Rotterdam zijn de deuren van de kunsthal wagenwijd opengezet. In een van de ruimtes daar was rook gezien en ook geroken. Voor de zekerheid moest iedereen het gebouw uit. De geur werd veroorzaakt door kortsluiting. Er was een stop doorgebrand. De situatie in die kunsthal in Rotterdam is onder controle en er is geen brand uitgebroken. Een team van 14 heeft een zeldzame, agressieve vorm van lymfeklierkanker. Maar gelukkig slaat ze behandel wagenwijd opengezet. In een van de ruimtes daar was rook gezien en ook geroken. Voor de zekerheid moest iedereen het gebouw uit. De geur werd veroorzaakt door kortsluiting. Er was een stop doorgebrand. De situatie in die kunsthal in Rotterdam is onder controle en er is geen brand uitgebroken. Een team van 14 heeft een zeldzame, agressieve vorm van lymfeklierkanker. Maar gelukkig slaat ze behandeling aan. Tim wil ook nu andere kinderen.

0: mee binnenhalen.
1: Ik ga voor 97.500, denk ik. Dat denk ik. Ik wil het gewoon.
0: Ja, en bieden op die voetbalshirts kan nog tot morgenavond. Het geld gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Gaan we even naar het weer toe. Droog met af en toe zon bij zo'n 14 graden. In het oosten en zuidoosten kan nog wel een spatje regen vallen. Morgen een drogere dag met veel zon. Dan 14 tot 16 graden.
2: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister app.
3: Show en KM hoor je zometeen naar Oh My Lay met Waste.

0: Dan heb jij enig idee wat het populairste bijbaantje is? Heel eerlijk gezegd, ik had verwacht dat het de krantenloper zou zijn. Een van de meest gekozen bijbaantjes. Maar ik bedoel, ik ken zoveel mensen die daar ooit mee begonnen zijn. Ook ik begon op mijn 11e met het hosselen door de straten met volle bagagedragers, vol met folders en zo. Maar de top 5 ziet er echt heel anders uit. Dus even van 5 naar 1.
1: Nummer 5.
0: Callcenter-medewerker.
1: Nummer 4.
0: Promotiewerk, dus mensen op straat aanspreken, is ook heel erg populair.
1: Nummer 3.
0: Deze had ik ook wel verwacht hoor. Werken in het detailhandel, dus in kledingwinkels, zonnebanken en dat soort dingen. En dan...
1: Nummer 2.
0: In de horeca natuurlijk het tappen van allemaal verschillende drankjes. En het populairste bijbaantje, ja, je verwacht het misschien.
1: Nummer 1.
0: In de supermarkt. Moet je wel eerlijk zeggen, ik had ook verwacht dat deze van Lil Klein en Boef ertussen zou staan. Een krantenwijk.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: loopt dus iets rond wat best wel stil is. Onzichtbaar. En altijd rond dit tijdstip slaat hij toe.
1: De Power Pokoe!
0: Ja, die middagdip is om de hoek. Je merkt het altijd zo tussen 3 en 4 uur 's middags, toch? Als het een beetje laat begint te worden. Je ogen worden toch wat zwaarder. Je schouders die gaan zakken. En de vibe is ook alweer in huis. En je kan best wel een energiedrank gaan halen om de boel een beetje op te gaan peppen. Alleen, die gaat je ook aankijken van... Dit gaat er niet voor. Je hebt echt iets sterkers nodig.

tijdens de laatste uurtjes van je werkdag in kan gaan. Welke tune is dat voor jou? Het kan van alles zijn, of het nou oldschool hip-hop is, R&B, afro. Volume moet omhoog gaan, de energie moet terugkomen en voor je het weet zit je weer helemaal op een reset. Laat het weten in de NPO Luisterapp. Wat wordt jouw power pokoe van vandaag? Wat ik al zei, kan alle kanten op gaan. Ondertussen jij het laat weten, hoor je Idalie en Ems met Amazing. Naar deze van Bad Bunny, dit is DTMF op Phonics.

0: kleine John en Javante met After Party. En met welke track schud jij jezelf helemaal wakker? A.k.a. wat wordt de powerpokoe van vandaag? Ja, Nigel die slijt even de NPO luisterrap. Met deze toch echt wel classic, hoor.
1: Yo, Mr. Chris en Fruitig. Luister dan, ik heb wel een powerpokoe voor je, man. Waar je van Dat Is Dat Ding van Mokromaniac, Reverse, Jay Johnson. En volgens mij ook Boko Sam, man. Hé, hey, dat was dat ding destijds, man. Ik zweer. Dat is echt een powerpokoe to the full max, bro.
2: De power

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl. Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis. Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Meld je bedrijf aan bij Boncoupon en maak kans op 1000 euro aan promotiebudget om jouw zaak extra in de kijker te zetten. Of je nu een beautysalon, restaurant of sportschool hebt, met Boncoupon val je sneller op bij je doelgroep. Aanmelden kan al vanaf 25 euro per maand. Schrijf je vandaag nog in via boncoupon.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Phonix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van de NWS op 3. Vanaf Kaapverdië zijn 2 evacuatievluchten vertrokken, met daarop 3 passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. En ze zijn nu onderweg naar Nederland, vertelt mijn collega Noor.
1: Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft in ieder geval gezegd dat ze voorbereidingen hebben getroffen om 1 patiënt te ontvangen. Maar het is volgens de woordvoerder nog wel onduidelijk of die patiënt ook daadwerkelijk komt. En waar de andere 2 opvarenden heen gaan, dat weten we eigenlijk niet.
0: Het cruiseschip zelf vaart door naar de Canarische eilanden, waar het komende zaterdag wil gaan aanmeren in Tenerife. Daar worden dan alle passagiers medisch gecheckt. En als ze in orde zijn, mogen ze daarna naar huis toe. In Duitsland zijn meer dan 600 politieagenten op de been voor een mega-actie. Ze zijn op 50 verschillende plekken op zoek naar extreemrechtse leden van jeugdbendes. Die zouden klopjachten organiseren op de LHBTI+-gemeenschap, linkse activisten en ook migranten. Nieuwe leden van die Duitse extreemrechtse groep worden via TikTok en Instagram geronseld. En veel van hen zijn nog minderjarig. Het jongste lid is 16. Supporters van de Graafschap moeten het binnenkort zonder gros gaan doen in het stadion. Ja, dat biermerk is al jaren het merk van de Graafschap, maar de club kreeg zo'n dik aanbod van Heineken dat ze nu uit een ander vaatje gaan tappen. Ja, dat duurt nog wel eventjes. Na volgend seizoen wordt die biertransfer werkelijkheid. En in Amsterdam is er een nieuw initiatief om eenzaamheid tegen te gaan. Het werkt eigenlijk heel simpel, namelijk gewoon gezellig samen eten. Via de website van de Dinnerclub kun je je aanmelden voor een diner of er zelf eentje organiseren. En vooral expats merken dat het niet makkelijk is om nieuwe mensen te ontmoeten in de hoofdstad. Vertel deze man tegen AT5.
2: Like it is a bit difficult to find a lot of people around. So the Dinner Club helps to meet a lot of people. Yeah, food always connects more people than I feel you can connect people with anything else.
0: Ja, het valt zelfs zo in de smaak dat ze al bezig zijn een volgende dinner date aan het plannen.
3: De volgende keer ga ik koken.
4: Wat leuk. Weet je al wat je wil gaan koken?
3: Nee, ik kan totaal niet koken, dus ik heb nog genoeg tijd.
0: Gaan we naar weten hoe vanavond in het zuidoosten van het land nog kans op een paar druppels. Morgen een drogere dag met veel zon. Het wordt dan 14 tot 16 graden.
5: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
6: En Bev gaat zometeen iemand haar man exposen. Blijven luisteren dus.

0: Moeten mensen die in een DM sliden tijdens een relatie bij anderen geëxposed worden?
1: Nou ja. Goedemiddag, Wef.
0: Goedemiddag.
1: Welkom bij de Middagshow met Noorden en de Wef. Je klapt er gewoon gelijk lekker in. Ja. Dit klinkt als iets persoonlijks.
0: Ik wil het persoonlijks delen,
1: oh,
0: ja.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Dit is iets wat gewoon nog steeds heel erg vaak gebeurt. En ik irriteer me eraan, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet.
1: Vertel.
0: Ik heb dus vaker dat mannen in mijn DM sliden. En dan is het totaal niet dat ik geïnteresseerd ben. Maar ik ben gewoon benieuwd of ze een relatie hebben. Soms vind ik dat gewoon interessant om te weten. Ik wil gewoon weten wat voor type guy je bent. Want ik zie al dat je raar begint.
1: Hoezo? Hoe beginnen ze?
0: Ja, dan is het of hey, topper. Of dan emoticons, weet je wel. Of hey, ik zag jou daar en daar. Of je bent echt lekker bezig met sporten.
1: Zag jouw techno op TikTok,
0: nee,
1: hoor dat wel eens?
0: Dat zag ik dat zeker niet. Maar goed, dan klik ik op het account. En dan zie ik gewoon echt een van de eerste drie foto's. Een guy met zijn partner.
1: Wat?
0: Ja. En dit zie ik echt heel erg vaak.
1: Dus jij zegt me nu dat jij gewoon heel vaak geslijd wordt door mannen die een relatie hebben.
0: Ik heb dus zelfs een keer een man met een trouwfoto van zijn vrouw gezien. Ja, dat was echt, dat was insane.

0: ik wist gewoon niet wat ik moest doen.
1: Maar hebben dit vandaag meegemaakt dan?
0: Afgelopen weekend zeker. Ik denk dat
1: wat
0: ik het bijna...
1: Pak het bericht even erbij. Wat stond erin?
0: Nou, dan moet ik even door mijn DM's heen scrollen.
1: Oh ja, dat zijn al heel veel.
0: Nou ja, dat bedoel ik niet zo.
1: Er zijn natuurlijk heel veel DM's. Maar oké, wat vind jij zelf? Wat voel je dat je ermee moet doen? Wil je die vrouw DM'en?
0: Nee, ik wil hier eigenlijk niets mee te maken hebben. Maar ik heb zoiets van, moet er niet op een manier iets van een exposed pagina komen dat dit soort mensen erop staan? Maar ik wil hier niets mee te maken
1: hebben. Ja, dat is lekker makkelijk. Dus je wil wel dat ze exposed worden, maar je wil niet...
0: Ja, maar ik denk, dit doe je straks aan vrouwen met misschien nog wel kinderen aan. Ik vind dat echt erg.
1: Dus jouw vraag is...
0: Wat moet ik hiermee doen?
1: Nou, wat moet Weffie hiermee doen? Laat het even weten in de...
0: Moeten mensen die in DM's slijden tijdens een relatie bij anderen geëxposed worden? Ja of nee? Laat even weten waarom.

0: partners die in DM sliden bij anderen, die moeten geëxposed worden. Ja of nee, dat is iets wat ik aan jou vraag. En dat is eigenlijk omdat ik vaker zie dat mannen in relaties... En
1: maar je krijgt gewoon heel vaak DM's van getrouwde mannen en van mannen die een relatie hebben.
0: Ja, ik vind dat gewoon heftig.
1: Wat is er zo heftig aan? Vertel.
0: Hoe bedoel je, wat is er zo heftig aan? Je bent letterlijk getrouwd, man. Ga even, als je het even niet thuis kan zoeken, doe even normaal. Ga naar een psycholoog of zo.
1: Ik dacht dat je ging zeggen, ga naar de hoeren.
0: Nee, zeker niet. Je moet met iemand praten. Luister, ik kan jou in principe gewoon binnen 1 seconde exposen. En daar gaat je huwelijk dan. Maar ja, ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ik vind dat gewoon net even te heftig of zo.
1: Maar ja, kijk, ik wil niet stoken. Maar als hij jou DM't, dan betekent ook dat die andere mensen misschien wel DM't.
0: Daarom moet hij lekker weten. Ik hoop gewoon dat zijn vrouw er zo snel mogelijk achterkomt en hem een pak rammel geeft.
1: Maar eigenlijk vind jij wel dat deze mannen geëxposed moeten worden. Er moet een soort pagina zijn.
0: Precies. Ramona die zegt, daar bestaan dus al Facebookpagina's voor waar je mannen of vrouwen kunt exposen. Who's boyfriend? Sorry. Daarop worden gewoon foto's gegooid en dan vragen ze vaak meer info. En zo komen ze er vaak achter dat die mensen dus al getrouwd zijn.
1: Of kinderen hebben. Maar ben je niet dan bang dat met dat soort groepen dan dat er altijd neppe informatie komt?
0: Ja, dat denk ik dus ook. Want het kan echt wel zo zijn dat iemand zegt, ja, ik was gisteren met hem in Van
1: Nou, ik heb het zelf een keertje meegemaakt in mijn vorige relatie. Toen kreeg ik een DM van een meisje. En die zei, je kan haar echt niet vertrouwen. Ik zag haar gisteren hand in hand lopen op boulevard met een andere jongen. Terwijl ik die dag daarvoor de hele dag met haar ben geweest.
0: Wauw, nou gelukkig.
1: Dus toen dacht ik van, zo werkt social media en zo werkt het ook. Dus vind je niet...
0: Ja, ik vind dat je ijzersterk bewijs moet hebben. Kijk, ik bedoel, ik ben het zelf. Het is mijn account. Als ik een screenrecord
1: maak... Maar is screenshot tegenwoordig nog bewijs?
0: Nou, ja,
1: met AI en al het foto-edits. En snap je, is dat echt nog bewijs?
0: Nee, eigenlijk niet, nee. Oh, god.
1: Yes!
0: Ja...
1: Ja, maar eventjes nog wat greep uit de reacties die we hebben binnengekregen. Namelijk, Bas zegt, zoek op die wifi en stuur een screenshot van de DM's. En ook Nino laat van zich horen in de NPO Luister. Hè?
2: Expose die handel. Kom van nou, man.
1: Conclusie, gaan we de vrouw DM'en van die man?
0: Nee, ik ga het niet doen.
1: Dus je kiest ervoor dat deze cheater niet geëxposed wordt.
0: Misschien ga ik wel naar die Who's Boyfriend op Facebook.

0: Phonix Award staat.
1: Phonix Award.
2: 21 mei.
0: Avonds live.
2: Met Kulas.
0: Kaya Imani.
3: Broederliefde.
0: En Joe. En geloof ons,

0: DJ Snake en Justin Bieber met Let Me Love You door je speakers hier op Phonics. En heb je al een keer gewonnen deze week, Bev?
1: Ja.
0: Betekent dat dan ook dat je vandaag geen teamgenoot nodig hebt?
1: Nee, vandaag heb ik wel een teamgenoot. Heb een tentamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Ja, kennis is van 5 vragen waarin we jouw hulp nodig hebben. Ik heb al een teamgenoot, namelijk Alper. Daar hebben we gisteren mee gewonnen, Team Noordin.
1: Ja, en ik heb echt een teamgenoot nodig die super slim is. Want zonder jou gaat het echt niet lukken. Denk jij dat te kunnen zijn? Stuur dan TeamWeb in de NPO Luisteraar.
0: Ja, het zijn allemaal gewoon algemene kennisquizvragen. Kan echt over van alles gaan. Dus iedereen die kan gewoon meedoen. Wil je WEF supporten? Reageer Team WEF in de NPO Luisteraar app. En dan gaan we zo meteen strijden.

0: Waar staat de afkorting NOS voor?
1: Noordin.
2: Nederlands onderzoek. Body Mac, ik weet het niet.
0: Fout. Wef.
3: NOS?
0: Ja, waar staat de NOS voor?
2: Nog steeds, we zijn er.
3: NOS, Nederlandse omroep.
2: Ja, ze heeft al antwoord gegeven.
0: Nee, dat keuren we af, helaas. Nederlandse Omroepstichting.
3: Hier, wat is er? Wat is er? Je laat me niet eens afmaken. Ik was er bijna.
2: Tijd was ook voorbij, weg.
0: Bijna is niet goed.
3: Huh? Hebben ze tentamen?
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adombo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Al Nederlandse Omroepstichting, nooit geweten wat. Of Onderzoeksstichting.
0: Omroepstichting.
2: Ontzettend interessant. Alper, wist jij dat ook?
5: Nee, geen idee.
2: Nou, dat hebben we dus maar goed. Dan konden we die alle twee niet goed hebben.
5: Helaas.
3: Saf zit bij mij in het team. Hallo, Saf.
5: Hallo.
3: Ja. Ja, heerlijk, hallo.
2: Goeie energie inderdaad. We gaan de middagtentamen spelen. Boas, wat gaat er verder een beetje gebeuren nog?
0: Ja, ik heb nog 4 vragen over aan jullie zometeen om antwoord te geven door je naam te roepen. De eerste persoon die moet dat binnen 5 seconden doen. Heb je het goed, krijg je een punt. Heb je het fout, dan mag een andere team onderbreken. Mag, maar dan maak ik mijn vraag niet af. En heb je het beide fouten, gaan we door naar de andere vraag. De winnaar, die gaat mee naar morgen.
2: Ja.
0: Alper, die heeft gisteren gewonnen. Dus ik denk dat je dat vandaag weer gaat laten zien.
3: Wat ga je gelijk over Alper?
4: Het middagtentamen.
0: Daar gaan we. In welk land ligt Punta Cana?
2: Wef. Wow, 5.
3: Dominicaanse Republiek.
0: Ja, helemaal goed. Vraag 3. Op welke datum dropt Drake zijn nieuwe album?
3: Hè?
0: Eentje voor de kenners. Nou, roep een naam, want anders gaat er niets gebeuren.
5: Stop!
3: Nee, Saf mag niet.
0: Oké, even kijken. Gaat iemand hem callen? Doe een gok.
3: Je hebt toch altijd zo'n grote mijl, Noordin?
2: Jij bent toch een fucking Drake-fan?
3: Nee, ik ben niet zo'n Drake-fan. He's coming, I'm best.
2: Noordin, volgende week vrijdag.
0: Nou, dat zou nog wel eens kunnen. Wacht, moet ik even de dag zien?
3: Jezus.
2: Alsjeblieft.
0: Ja, dat is goed.
5: Ja, dat klopt.
2: Zie je? Gewoon bluffen. En hebben het gewoon goed. Lekker! Kijk, jij bent een Drake-fan, was je toch?
3: Hou je bek, ik heb nooit gezegd dat ik een Drake-fan
0: aandacht.
3: Was.
0: Vraag nummertje 4. Hoe heet de bekendste brug van Rotterdam?
2: Noordin. Erasmusbrug.
0: Ja, dat is helemaal goed. En dan gaan we naar de laatste vraag.
2: Laatste vraag.
0: Eens even focus.
2: Even focus.
0: Noem de voornamen van de 5 boys van Broederliefde.
2: Noordin.
0: Lef.
3: Shaf. Ems.
0: Ja.
3: Mag ik echt? Sorry. Wacht.
0: 4, 3,
3: wacht,
0: 2, 1. Noordin, we gaan door naar jou.
2: Edson.
0: Ja.
2: Jer.
0: Ja.
2: Shaf.
0: Ja.
2: Ems.
0: Ja. En dan missen we er nog 1.
2: Ja. 5, Papito. 4. Oh, Mella.
0: Ja. Dat is helemaal goed. Nou, gefeliciteerd.
3: Oh my god.
0: We hebben toch nog met 3-1 gewonnen.
2: 3-1, ja. Het was. Het was ook niet zo lastig vandaag. Het was weer niet lastig. Albert!
5: Hey Noordin, je hebt mij ook weer niks laten doen, man.
2: Ja, dat is toch lekker?
5: Ja, jullie zijn echt gewoon goed.
2: Hoe minder je doet, hoe beter.
5: Ja, nou ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik iets anders dan een moestuintje krijg dit keer, hè.
2: dat komt helemaal
5: sorry,
2: goed.
5: Sorry,
3: de team spirit.
5: Sorry, Wef.
2: Ja, maar het gaat gewoon goed. Dan kan je gewoon grapjes maken onderling. Mm-hmm. Jij moet elke dag met iemand anders, ja. Ik wil helemaal leren kennen.

Bottega op je waist, maar je runner is Chanel. Je kan zeggen wat je wilt, maar het trekt je aan. Breng je naar de stores en ik adore je. Ze zegt, heet je echt Dior? Ik zeg, ik drip je in mijn echte naam. Zeg maar wat je wil, ik kan je grijpen bij je keel. Zomaar willen al je vriendinnen je coachen. Ik spits, ik heb er veel, geef Foden. Watch is plain,

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
5: Complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Karen White en complete band, live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Aiken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
3: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Drie opvarenden die acute symptomen van het hantavirus hebben, zijn van het schip voor de kust bij Kaapverdië gehaald. En ze vliegen nu naar ziekenhuizen in Europa toe. Een van die zieke passagiers wordt opgevangen in het LUMC in Leiden.
1: En dan gaan we natuurlijk het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
0: Het cruiseschip vaart nu verder richting de Canarische eilanden. Amerika denkt dat er snel een eind kan worden gemaakt aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zijn concrete plannen voor de vredesonderhandelingen met Iran. De VS heeft het over één A4'tje met erop 14 punten. Er staat onder andere in dat Iran dan moet stoppen met het verrijken van uranium en dat Amerika de bevroren miljarden van Iran gaat vrijgeven. Marius Burk Høby krijgt geen enkel band. De rechtbank in Oslo ziet dat niet zitten. De zoon van de Noorse kroonprinses wilde zijn voorarrest thuis uitzitten in afwachting van de uitspraak. Het Noorse OM heeft dik 7 jaar cel geëist tegen Høby voor verschillende verkrachtingen, mishandelingen en aanrandingen van verschillende vrouwen. Hij zou dat vooral hebben gedaan toen de vrouwen aan het slapen waren. Volgende maand horen we of Høby inderdaad schuldig is. En de vader van Bolle Jos stond vandaag voor de rechter. Als het aan het OM ligt, gaat hij 7 maanden de cel in voor het witwassen van drugsgeld. Deze misdaadverslaggever van het AD vertelt dat het een juicy dagje was in de rechtbank.
2: De zus van Bolle Jos, ja, die had op een gegeven moment een kapotte vaatwasser. En toen ging de monteur die vaatwasser vervangen. En toen bleek dat daar achter de vaatwasser opnameapparatuur, afluisterapparatuur was geplaatst. Ja, die kortsluiting had veroorzaakt. Dus dan ben je als zus van een bekende crimineel bij ineens bewust dat je heel erg onder de loep ligt.
0: Ja, de moeder en zus van Bolle Jos zouden ook voor de rechter moeten komen, maar die zaken zijn voorlopig uitgesteld. We hebben nog weer voor je vanavond in het Zuidoosten nog kans op een paar druppels. Morgen een droog dagje met veel zon. 14 tot 16 graden dan.
3: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
4: Lange en NCSB en Rijk, hoor je naar Jonah Fraser en Jayon. Oh.

24 mei is de uitreiking van de Phonics Awards. Wil jij dat deze track wint? Ga dan naar phonics.nl/awards en stem. Ik maak een movie elke keer als...

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Een van ons twee liegt en een van ons spreekt de waarheid. Kan jij erachter komen wie jou voor de gek houdt? Dan heb jij het goed tijdens Who Did It.
2: En ja?
1: Ja.
2: En Boas, de producer, heeft het verhaal van een van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie het verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen.
1: Ja.
2: Dus Boas, wat is het verhaal van vandaag?
3: Het verhaal is, ik heb gisteren bijna per ongeluk een erotische massage geboekt. En een erotische massage is, Norden, jij kan dat denk ik het beste uitleggen.
1: Hoezo kan ik dat het beste uitleggen?
3: Ja, dat was mijn vraag aan jou. Ja, wat jij is een erotische massage?
1: Wat is een erotische
3: massage? Nee, een erotische massage.
1: Is dat je vraag?
3: Nee, dat is niet mijn vraag. Maar een erotische massage is een massage die eindigt met een happy ending. Dat is meestal een beetje het idee. Mijn vraag is, Norden, hoezo per ongeluk?
1: Klein vingertje ergens in je oor.
3: Ah, kijk, zie, je hebt er toch wel meer ervaring mee dan gedacht. Hoezo per ongeluk?
1: Hoezo per ongeluk? Ja, ik liep een toko binnen waarvan ik dacht, lekkere massageplek. En je kon er ook wat anders doen.
3: Oké, en Wef, hoe kwam je erachter dat het erotisch was?
2: Pas toen ik het wou boeken en ik allemaal foto's van dames erbij zag staan, dacht ik, volgens mij klopt hier iets niet.
3: Oké.
1: Ik heb gisteren bijna een erotische massage per ongeluk geboekt. Bij wie hoort dit verhaal? Drop het even in de NPO Luister app. Laat ook vooral weten waarom je denkt dat het Noordin of Wef is.
4: Yo, dit is Sinti. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track Mansori samen met Morad.

0: Ah joh, sowieso wef joh. Zij denkt happy ending, ze is helemaal happy als ze klaar is. Maar ze begreep niet wat happy ending inhield. Dus sorry wef, ik denk dat jij het bent.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Ik heb gisteren bijna per ongeluk een erotische massage geboekt. Ja, bij wie hoort dit verhaal?
3: Tali Sara die zegt, wef, sorry, ik denk echt jij.
2: Ja, Timmy die zegt, het is sowieso in orde en hij zocht even een snelle wiepie.
3: En Mer die zegt, deze uitspraak hoort bij wef. Waarom? Omdat ze soms ondoordacht zou handelen.
2: Oeh, mensen kennen jou echt dus. Jerome die zegt, het is wef, Noordin zou per ongeluk een niet-erotische massage boeken.
3: Jij zou het expres doen.
2: Danny, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Heb jij wel eens een erotische massage gepakt?
4: Nee, dat niet.
3: Jeetje, wat een vraag van mij.
4: Wie denk jij? Ik zou het ook nu niet toe kunnen geven. Man.
2: Wie denk jij bij wie het verhaal hoort?
4: Eigenlijk, je hebt het zelf verklapt. Moet bij Wef zijn, want ja, ze vragen wie heeft geboekt. En jij zegt, ja, ik liep daar langs. Dat is geen antwoord op de vraag. Dus ja, jij zit al helemaal fout. Dus het moet wel zijn.
2: Oh, dus jij doet hem echt vanuit de spraak echt. Jij weet, je doet niet op daden, maar echt uit wie zegt wat. Dat is jouw onderzoekstactie.
4: Nee, ja, ding is, ik bedoel, dat viel gewoon op. Dus jullie begonnen met die uitzending. Dus de vraag was, wie heeft geboekt? En hoe kwam dat nooit in? Toen zei je, ja, ik liep langs, dit en dat. Maar je hebt geboekt toch? Niet dat langs doen.
2: We gaan eens even kijken of jouw theorie ook klopt, Danny.
4: Ja. Who did
3: it? Het was Wef.
2: Ja, Danny, hey. Jouw theorie klopt gewoon. En dan ben ik benieuwd, hoe is het gegaan?
3: Oh, gisteravond was ik in de gym en ik had zo'n pijn. Ik dacht, ik ga nu naar een massage. Ik zie ineens een massagesalon tot 12:30 open. Ik denk, wow, die ken ik nog helemaal niet. Ik denk, ja, die ga ik boeken. Gewoon, ik was helemaal blij. Ik klik erop. Ik denk, hij is rood. Ik denk, nou ja, hij ziet er een beetje anders uit. Ik zag nog niet echt een blote vrouw. Maar dat zag ik pas. Als je een kopje op massages klikt. Dan klikte ik op massages, maar ik zag allemaal foto's. En ik begreep het niet echt. En dan zag ik vrouwen. Ik denk, nou, ik ga verder scrollen naar beneden. En toen werden ze naakt, de vrouwen.
2: Dus en wat voor massage was het dan?
3: Ja, dat stond er niet bij. Je kon alleen maar de personen kiezen.
2: Thaise massage heeft altijd een beetje die naam van die happy ending, toch?
3: Nee, maar dat stond er dus. Je kon kiezen uit massage Anna, massage Lina, massage. Snap je? Je kon niet kiezen. Dus ik twijfelde van.
2: Zat Nadia er ook bij?
3: Ja, Nadia staat er ook bij. Nee, I swear. Dat is wel raar.
2: Nee, die foto stuurde
3: die foto
2: door.
3: Ja, dus, nee, maar echt eerlijk. Ik ging nog verder scrollen. Ik dacht, nou, als ze normale massages doen.
2: Dan zou je het wel doen.
3: Ja, misschien wel. Ik had echt een massage nodig, maar ze deden geen normale.
2: Weet je niet.
3: Ja, misschien
2: als je zou vragen, dan zouden ze dat doen.
3: Ja, dan zouden ze me proberen te lokken.
2: Ja, ik wil toch nog wel even wat gezegd hebben over massages.
3: Wat dan?
2: Ik ga heel vaak naar een Thaise massage.
3: Ja.
2: En daar haal je heel... Echt bijna overal waar ik dat zeg, dan is de grap met... Haha, doe je dan ook even een happy end erbij? Weet je wel?
3: Dat is echt niet grappig.
2: Nee, maar dat wordt dus echt heel vaak gezegd. En ik snap het. Je hebt zeg maar toko's zoals dat waar jij naartoe gaat. En dan kan je een massage nemen. En dat zal ook wel Thaise zijn, zal ook wat anders zijn. En dan kan je gewoon even hup, een slingertje eraan. Ja. En dan is het helemaal weer... Ben je helemaal weer de oude? Maar? Onderschat niet hoe goed een massage kan zijn... Echte.
3: Je hebt het over een echte.
2: Traditionele.
3: Ja, Thaise massage
2: is de allerbeste massage ever. Dat wilde ik even gezegd hebben.
3: Maar die was dicht.
2: Ja, dan maar die andere dan.

0: de stad.
1: En ik ben op de weegschaal gaan staan.
2: Ja.
1: En ik ben best wel geschrokken van hoeveel ik woog.
2: Echt?
1: Ja, hoeveel ik woog, hoeveel ik helaas weeg. Hoeveel ik weeg, want woog is verleden tijd. Maar ik wil daar toch zo meteen even over hebben, over dat moment.
2: Zit je er echt mee, hoor?
1: Ja, ben ik serieus.
2: Oké.
1: Dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gehad.

0: Predator!
1: Ik vind het super om hier te staan.
2: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
3: 3, 2, 1.
4: Jade Lauren.
2: Brenna.
4: Distinct.
2: Zoe Tauran.
4: Broederliefde.
2: Zo.
4: En nog veel meer.
2: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.
4: Phonics Awards.
5: En ik ben ontevreden over mijn lichaam en ik wil dat zo meteen met je bespreken.
6: Oh.

0: Ben jij onzeker over je lichaam? Ik namelijk wel. En ik ben gewoon op dit moment niet blij met hoe ik eruit zie. En dat heeft een beetje met het volgende te maken. Ongeveer een jaartje geleden deed ik mee aan een programma Expeditie Robinson. Daar zat ik in een jungle en daar ben ik heel veel afgevallen. Ik ging van 83 kilo naar 73 kilo. Toen kwam ik terug en toen was ik eigenlijk best wel dun. En zag ik er in mijn gezicht ook gewoon dunner uit. En veel mensen zeiden tegen mij van, hey, je ziet er goed uit en noem het maar op. En toen dacht ik, ja, ik ben nu wel te dun, maar ik ga dit dus aanvullen met spier. Dus ik ga vanaf nu goed eten, goed trainen en nou, noem het maar op. We zijn een jaar later, ik heb dat helemaal niet gedaan. Maar ik kwam nooit over die 80 kilo heen. En laatst ging ik voor het eerst sporten. Eigenlijk na de Hyrox die wij samen hebben gedaan. Die fitnesswedstrijd heb ik een beetje vaker dat ik wil gaan sporten. Toen keek ik naar mezelf zonder shirt in de spiegel. En toen zag ik een peer. Ik zag een kale peer. Ik zag een echt zo'n peerfiguur. En toen dacht ik al van, hoe heeft het weer zo ver kunnen komen? Hoe heb ik van een dun lichaam die ready was om fit te worden, het laten verzaken met excuses en noem het maar op. Toen ging ik sporten, omdat ik niet blij was met mezelf. En dan denk ik na één keer sporten, mijn gevoel, ik voel al wat. Ik ga wel op de weegschaal staan.
1: Dat is goed.
0: Nou, ik woog dus 84,7 kilo. En het is dus echt jaren gebeurd dat ik dus zo zwaar was. En luister, het gaat niet om gewicht. Gewicht interesseert me eigenlijk helemaal niet. Maar het gaat me erom dat ik
1: je voelt je
0: mezelf
1: gewoon fit.
0: Te dik of te hoog vetpercentage vond. En dan op de weegschaal ging staan. En dat ik daarmee ook nog eens keihard geconfronteerd werd dat het zo was. En ik vraag me af, ben ik de enige persoon die niet tevreden is op dit moment over zijn lichaam? Want
1: is het omdat de zomer bijna is, dat het een beetje confronterend is?
0: Ja, want ik heb wel van, ik wil lekker eigenlijk op een feestje staan, mijn shirt uittrekken en gewoon zelfverzekerd zonder in een korte broek kunnen lopen. Maar dat kan ik nu niet. Dus ik hou liever mijn shirt aan. Kijk, want jij bent toch gewoon echt blij met je lichaam?
1: Ja, zeker.
0: Als jij naar je lichaam kijkt, wat denk je dan?
1: Gewoon dat ik fit ben, maar dat heeft ook te maken gewoon niet per se met hoe ik eruit zie, maar hoe ik me voel. Ik ga naar de sportschool omdat ik het fijn vind om me fit te voelen. Het is niet omdat ik een bepaalde figuur wil hebben. Ik denk dat je daar moet gaan beginnen. Ik denk straks als jij een sixpack hebt, hoeft niet te betekenen dat je zelfverzekerd gaat zijn, maar je moet inderdaad wel fit worden.
0: Ja, want 1 op de 3 jonge mensen tussen 16 en 35 jaar, ja, die is dus ontevreden over zijn lichaam. En dat zijn dus bij vrouwen hoger te zijn, maar mannen worden er dus ook laatst onzeker van. En ik dacht van, laat me gewoon eerlijk dat gesprek met jou aankaarten. En als je luistert, wil ik gewoon weten, ken jij dit gevoel? Laat het weten in de NPO Luister app. Maar ook als je dit gevoel helemaal niet kent. Want ik ben benieuwd hoeveel van de mensen, hoeveel van onze luisteraars, van onze community die luistert, die hebben van, hey Noor, ik voel eigenlijk hetzelfde wat jij voelt over dat ik ontevreden ben over mijn lichaam. Laat het even weten in de NPO Luister app. Want ik ben echt benieuwd hoeveel mensen dat zijn.

0: Noorden
1: en West. Funny.
2: Ben ik de enige die me totaal niet ready voelt voor de zomer en die niet tevreden is over zijn of haar lichaam? Dat vraag ik aan jou. Uit onderzoek blijkt dus dat 1 op de 3 jonge mensen tussen 16 en 35 jaar ontevreden is over zijn of haar lichaam. We testen het even in de studio. Bev, jij bent tevreden over je lichaam, hè?
3: Klopt, inderdaad. Ik sport heel erg veel en ik voel me daardoor gewoon beter.
2: Ja, ik heb gewoon de laatste tijd weinig kunnen sporten. De laatste jaren weinig kunnen sporten. Het is gewoon erin geschoten. Ik eet dan niet zo gezond. Dan kijk ik naar mezelf. De zonnestralen zijn er buiten. De zomer is om de hoek. En dan denk ik van, ik ben eigenlijk helemaal niet fit voor deze zomer. En ik voel me helemaal niet comfortabel om zonder shirt te lopen. En ik dacht van, laat me het met jou bespreken als je luistert of jij dit ook hebt. Dennis zegt, Noordin, stel je niet zo aan, Noordin. Je hebt vrouw, kids en een leuke baan. Dus doe niet zo vervijfd, anders krijg je met de slipper.
3: Jessen zegt, ja man Noordin, 2 jaar geleden was ik echt fit. Daarna zware blessure opgelopen bij voetbal. Moest geopereerd worden, heb nog steeds de last van die blessure. En bijna 10 kilo aangekomen
2: ja,
3: al.
2: Ja, ben nu 21. Ja, dat zijn toch dingen dat je daar minder gewoon chill over kan voelen. Ja. En ook Jeff die zegt, bro, ik hoor je. Ik voel mezelf ook niet fit. En ik hoop dat ik er ooit overheen kan komen. Van alle reacties die zijn binnengekomen in de NPO Luister app, en dat zijn echt heel veel reacties, zegt ongeveer 90% die gereageerd heeft dus zich niet
3: fit te voelen
2: en tevreden te voelen over zijn of haar lichaam. En ja, Marley die zegt dan gelukkig, nee, ik heb er eigenlijk niet echt last van. Misschien dat het ook veel mensen geraakt heeft van, Noor, ik ken dat gevoel, dus ik wil dat met je delen. Maar dan moet je even heel goed naar me luisteren. Ja? Nou moet jij echt even heel goed naar me luisteren. Ik heb een speech geschreven en die speech heb ik voor mezelf geschreven. Maar die speech heb ik niet alleen voor mezelf geschreven, want die speech schrijf ik ook voor jou. Dit is gewoon het moment om gewoon de excuses opzij te zetten. Met je leierheid van die bank af te komen. Ja, Noordin. Je kleine, kale dikzak dat je bent. De tijd van excuses is voorbij. Ja, je bent druk. Ja, je hebt shit te doen. Maar je hebt ook een leven. Je wil genieten. Je wil flaneren deze zomer. Je wil zonder shirt kunnen lopen. Hè? En je denkt dat het vanzelf gaat? Die shit gaat niet vanzelf. Je moet gaan. Je moet gassen. En wat vandaag... Wat je vandaag niet doet, is morgen te laat. Ja, dus je moet gewoon stoppen met die excuses en naar de motherfucking sportschool gaan. En ga je met me mee of niet?
4: Ben jij Noordin die de hele dag roept, ik heb geen zin? Of ben jij Noordin met 2 scoops erin en breekt jij de tent af?
1: Vooruit! Ik wil dat je nou vandaag nog naar die sportschool gaat. Je hebt geen excuses meer. Kom van die bank af, joh!

0: Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken

0: op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
6: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
7: Ik ben van school afgetrapt.
8: Hoe ga je ouders dit vertellen?
7: Niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
9: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
10: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
11: Ik doe toch mijn fucking best!
6: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus is kort voor haar dood aan boord geweest van een KLM-toestel in Johannesburg. KLM zegt daarover gisteren te zijn ingelicht door het RIVM. De crew in het vliegtuig besloot de vrouw niet mee te nemen vanwege haar slechte gezondheid. En nadat ze van boord was gehaald, vertrok de vlucht alsnog van Johannesburg naar Amsterdam. De zieke vrouw overleed later in Johannesburg. De vrouw was eerder aan boord geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken. Drie andere zieken worden nu terug naar Nederland gevlogen, vertelt mijn collega Noor.
1: Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse. En twee van hen die hebben echt klachten van het Hantavirus. En de derde passagier die had een nauwe band met een van de passagiers die al is overleden aan het virus. Ze zijn van het schip gehaald en ze worden met twee evacuatievluchten naar Nederland gebracht.
0: Een van hen wordt naar het Leids UMC gebracht. Het OM eist 4 jaar celstraf tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen. Ze vroeg een paar honderd euro voor die info. En ook gebruikte ze de informatie om iemand af te persen. De rechtbankmedewerkster zei dat ze dit deed om haar gokverslaving te kunnen betalen. Fans van Real Madrid zijn boos op hun sterspeler Kylian Mbappé. De supporters vinden dat het aan hem ligt dat ze al een tijd geen prijs hebben binnengehaald bij Real Madrid. Daarnaast werd hij afgelopen weekend ook nog gespot op vakantie in Italië met zijn vriendin. Terwijl hij eigenlijk aan het herstel van zijn blessure had moeten werken. Een petitie om Kylian Mbappé te laten vertrekken is inmiddels 12 miljoen keer ondertekend. En mijn collega's van NOS Stories zijn weer terug in de schoolbanken gedoken. Vanaf vandaag starten ze met de live spreekuren op YouTube om examenkandidaten helemaal klaar te stomen voor de eindexamens. Romy presenteert die livestreams samen met Ryan.
2: En daarin proberen we eigenlijk wat breder dingen te bekijken over het examen. Dus we gaan bijvoorbeeld met een voedingsdeskundige in gesprek over wat kan je het beste eten de komende tijd om je motor goed draaiende te houden. Wat kan je het beste doen om te leren. En het LAX komt langs. Dat is natuurlijk bekend van de klachtenlijn. Als je klachten hebt over je examen, kan je ze bellen. Maar ze hebben dit jaar ook voor het eerst een stresslijn.
0: Ja, en bij die stresslijn zitten mensen klaar van LAX om je gerust te stellen en je tips te geven om toch relaxed die examens in te gaan. Dan heb ik nog het weer voor je vanavond in het Zuidoosten. Nog kans op een paar spitters. Morgen een droge dag met veel zon. 14 tot 16 graden wordt het.
3: Deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO luisterapp.
4: Nordin en West.
5: En die tickets kun je zo meteen gaan winnen. Hoe?
6: Your city, your city.
3: Fraser, 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO luisterapp.
4: Nordin en West.
5: En die tickets kun je zo meteen gaan winnen. Hoe?

0: Your and Kans No Games.
1: Nordin en Wes.
0: En wie gaat er vandoor met 2 tickets voor Jonna Fraser? Deze week gaan we kaarten weggeven voor Meer van Mezelf op 23 bij Poppodium Tilburg.
2: Ja, hoe hard is het dat jij gewoon kaarten kan winnen? Maar je kan ze niet zomaar winnen. Je moet Jonna in de NPO Luister-app zetten. Dan gaan we straks een spelletje met je spelen. Of althans, je gaat de vraag beantwoorden. Doe je dat goed, dan win je 2 tickets.
0: Zo simpel kan het zijn. Reageer Jonna Fraser in de NPO Luister-app. Of Jonna, wat natuurlijk Web net zei, excuses. En dan gaan we gewoon jou misschien wel blij maken zometeen.

0: Wie gaat er vandoor met 2 tickets voor Jonna Fraser? Reageert Jonna of Jonna Fraser in de NPO Luister app. En wie weet bellen we jou. Jasmine, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Hey, je bent gezellig, hey, je bent vrolijk.
1: Ja.
0: Ja, want je maakt de kans voor tickets voor Jonna Fraser. Hoe graag wil je erbij zijn?
1: Echt heel graag. Ik ben een hele grote fan en ik wilde heel graag bij mijn moeder heen.
0: Ach,
1: dus
0: wat
1: ik
0: leuk.
1: Ik hoop dat ik ze win.
2: Ja, oké, dan gaat hier de vraag komen. Ik hoop dat je het juiste antwoord gaat geven. Hoe heet het vloeimerk van Jonna Fraser?
1: Het vloeimerk van Jonna Fraser?
2: Ja.
1: Ja, het ligt op het puntje van mijn tong. Is het Noah's Ark?
2: Nee.
0: Nee, dat is het label. Dat is het label.
2: Vloeimerk. Weet je wat een vloei is?
0: Van vloe.
1: Een vloeimerk?
2: Ja,
0: van vloe.
2: Waar je iets inzet om het dan op te roken.
0: Om te blowen lekker. Vloe en tip.
1: Om op te roken. Ja.
0: Ja, je hebt 4 seconden. 3, 2.
1: Wat is ook alweer een vloeimerk?
0: 1. Nee, een vloeimerk. Oh. Boas heeft, heb je opgehangen? Oh nee, nou, een vloeimerk is waar je een blootje mee kan draaien. Of een tabakkaartje mee kan draaien. Of
2: een blootje mee kan draaien.
0: Een blundje.
1: Ja, ik weet niet wat dat is.
0: Nee, dan houd
1: Daarom
0: het op.
1: Daarom wist ik het antwoord
0: nee,
1: niet.
0: Sorry Jasmin. Sorry, we moeten naar de volgende. Bel in via 09093869. En dat is iets wat jij hebt gedaan. En ik heb geen idee wie jij is, want ik kan dat nummer niet herkennen aan hoe je heet. Dus hoe heet je?
3: Hey, maar Ryan.
0: Ryan?
3: Ja.
0: Wat is het vloeimerk van Jonna Fraser?
3: Een mascotte vloei.
0: Ja, maar hij heeft zijn eigen, dus dit is...
3: Mascotte Fraser Paper.
0: Oké. Ja, maar het is wel mascotte merk. Ik begrijp waar je heen gaat. Ik begrijp het wel. Ja, jij pakt gewoon 2 tickets.
3: Nee, we zijn er.
0: Lekker man, met wie ga
2: je
0: daar naartoe?
2: Wie ga je meenemen?
3: Ik heb echt geen idee. Ik weet niet dat ik zou winnen, dus ik moet echt even kijken. Ik heb geen idee.
0: Vond wel een goeie van vandaag, hè? Vloe.
2: Ik vind het echt lastig deze week. Maar inderdaad, ja, maar een hele goeie als je het antwoord weet.
0: Je kan niet zomaar die tickets winnen. Je moet gewoon wel echt
2: Echte Jonna fan.
0: Precies.

0: Maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed. We hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad, maar ook in Nederland, meer of minder onterechte winnaars voor de Phoenix Awards? Dan gaan we dat regelen.
1: Phoenix.nl/awards en stem op

0: noten. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: We onderzoeken samen of je van Ozempic eerder doodgaat. Je hoort het zo.

0: You're crazy, you know?
1: En van Ozempic ga je eerder dood.
2: Wes, wilde weetjes.
1: Dat is iets wat ik samen met jou ga onderzoeken. Nou, wat is Ozempic? Ozempic is eigenlijk een injecteerbaar medicijn, wat dus voornamelijk bedoeld is voor diabetespatiënten. Maar wat je dus de laatste tijden ziet, is dat vaker mensen het injecteren om dus af te vallen. Maar ja, is dat gezond en kan je er niet dood aan gaan? Ik heb dus heel veel verschillende artikelen gelezen waarbij mensen blind worden, dat ze zelfs doodgaan. Dus ik vraag me af, ga je van dit product echt eerder dood? We hebben Sharifa natuurlijk gesproken. Dat is een dame die Ozempic gebruikt om af te vallen en is daardoor 10 kilo afgevallen. Maar
3: jullie hebben gisteren met haar gebeld, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Maar we hebben vandaag iemand gevonden die illegaal Ozempic verkoopt.
3: Oh.
1: Ja. Ik ben heel erg benieuwd.
3: Ja, want elke dag gaan we mensen spreken die, ja, die rondom het... Gisteren hadden we dan iemand die gebruikte Ozempic. Vandaag hebben we iemand die verkoopt Ozempic.
1: Ja, want ik wil weten of iedereen zich er bewust van is. En wat zij nou eigenlijk weten van Ozempic. En dan komen we dichter bij de conclusie. Dus straks horen we het verhaal van iemand die illegaal Ozempic verkoopt.
3: Spannend, zin in.
4: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was ze vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: deze outro lijkt op een soort Kundalini experience.
1: Is Kundalini niet voor je yoni?
0: Wat?
1: Wat is Kundalini?
0: Kundalini is die weet je wel? Dat je zo
1: yoga. Ik dacht yoga dat het soort iets met seks was, Kundalini.
0: Nee, dat is tantra.
1: Oh ja.
0: Wilde weetjes. En van Ozempic ga je eerder dood. Dat is iets wat we samen gaan onderzoeken.
1: Ik ben zo blij.
0: Oh ja, van Ozempic ga je eerder dood.
1: Nee, ook niet, maar... ja.
0: Nou, dat is iets wat we samen gaan onderzoeken. Het kan ook zo zijn dat je er niet dood aan gaat. Maar goed, vandaag wil ik iemand spreken die het verkoopt. Ik moet weten of diegene zich bewust is van wat hij doet. En ik wil vooral ook weten, wat verdien je er nou aan? En je gaat het echt niet geloven. We hebben echt iemand gesproken... Ja. Die dit gewoon echt verkoopt.
1: Wat even belangrijk is, het is natuurlijk illegaal om op illegale manieren Ozempic natuurlijk te verkopen. Dus we hebben iemand kunnen vinden die Ozempic verkoopt. Maar diegene wilde natuurlijk niet dat zijn stem en dingen...
0: Ja, we moesten het gesprek ook verwijderen.
1: Dus we hebben dit gesprek met hem gedaan en een collega van ons heeft het ingesproken. Dus dat is even belangrijk om even te benoemen. Dat het, maar alles wat er is gezegd is letterlijk één op één... Uit
0: waar, ja.
1: Nou, niet waar, maar gewoon letterlijk één op één.
0: Wat hij dus heeft gezegd.
1: Wat hij heeft gezegd.
0: Oké. Okay.
1: Nou, gaan we luisteren.
0: Dit vertelde hij.
2: Ik ben een wederverkoper en ik kom eraan via een apotheek. Er zitten absoluut risico's aan vast. Ik gebruik het zelf ook. Dus ik probeer wel mensen eerlijk te adviseren over wat bij hun lichaam past. En ik zeg je eerlijk, ik denk ook niet dat het voor iedereen geschikt is. En ja, qua geld, je wordt er niet rijk van. Je verdient er wel iets aan, maar het is geen business waarvan je denkt, dit wordt mijn fulltime inkomen.
0: Ja, ik vond het wel heftig. En al helemaal omdat dit iemand is die zijn eigen supply gebruikt. Dus dat is zeg maar ook nieuw voor mij. Hij zegt, ik gebruik het zelf ook.
1: Oh, dat is me even ontgaan, maar...
0: Ja. Maar ja, het is dus wel apart. Want het is dus blijkbaar niet iets waar je echt van kan leven. Een soort side hustle. Ja, ik moet eerlijk toegeven. Nou ben ik er nog steeds niet over uit of je hier nou dood aan kan gaan. Dus morgen... gaan we een expert spreken en dan hebben we het eindoordeel.
1: Oeh.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
7: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funx DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
11: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
12: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
10: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
0: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO luisterapp.
3: Imani. Je bent ingetuned bij De Blok. Zometeen hoor je muziek van Cor, maar eerst Bad Bunny door je speakers.

0: Dani. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het altijd zo grappig dat er gewoon van die kleine, simpele dingen zijn die zoveel invloed kunnen hebben op hoe je je voelt. Ik was vandaag aan het wandelen en overal in mijn buurt zag ik dat er zoveel mooie bloemen aan het bloeien waren. En ik weet niet wat het is, maar ik kan daar gewoon zo gelukkig van worden. Dan zie je echt zo mijn buren die om heel hun ingang heen bloemen op de muur laten groeien. Zodat het net lijkt alsof je in een soort feeënland loopt. Of dan zag ik een opaatje en een omaatje en die zaten zo voor hun deur op een bankje met een harkje. Zaten zo heel hun voorgevel mooi te maken. Echt gewoon zo cute. Ik huppelde gewoon nog net niet de straat in. En dan denk ik echt van ja, ik wou dat het er gewoon altijd zo uitzag. In plaats van dat grauwe wat we van Nederland gewend zijn. Maar ja, dat is toch gewoon zoiets simpels. En ik dacht, ja, dat herken je vast wel. Gewoon, weet ik veel, kan van alles zijn. Een onbekende die glimlacht even naar je op straat. Of je ziet baby eendjes lopen. Gewoon van die kleine dingen waarvan je denkt van, nou, dit heeft gewoon mijn dag gemaakt. Ik voel me gelijk even beter. En daarom ben ik heel erg benieuwd. Wat is nou één dingetje? Gewoon een klein dingetje waar jouw mood gelijk beter van wordt. Laat het me even weten in de NPO Luister app. Want je weet toch, good vibes zijn altijd welkom.
1: Yo, dit is Sinti. Deze week ben ik de dikste op Phoenix. Met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad. Put you

0: met Makar door je speakers. En ik vroeg toevallig ook aan jou, wat is nou een klein dingetje wat jou uiteindelijk weer helemaal in een goede mood brengt? On the block. Ik was namelijk vandaag over straat aan het lopen en ik keek om me heen en ik zag overal mooie bloemen. En ik dacht echt, ja, life is worth living again. Hier word ik nou zo blij van, gewoon zo gelukkig dat je echt denkt van ja, hoezo kan het niet altijd er hier zo uitzien? Normaal is het zo grijs en zo grauw, maar het leven zou gewoon een stuk mooier zijn als er gewoon altijd gewoon mooie bloeiende bloemen waren. En daarom was ik ook heel erg benieuwd van, hey, wat is nou voor jou een klein dingetje waar jouw mood gelijk beter van wordt? Nou, ik kreeg heel wat reacties binnen in de NPO Luister-app. Roy liet even een spraakmemo achter.
1: Plakkerig. Oh, terwijl die jongens zijn handen plakkerig zijn, wou ik even toevoegen aan het gevoel wat jij hebt. Dat heb ik ook wel eens. En dat je dan het idee hebt dat je onderdeel uitmaakt van iets groters dan alleen jezelf.
0: Ja, het is gewoon allemaal zo mooi. Gewoon dat je denkt, wauw, ik wist niet dat Nederland zo mooi kon zijn. Ik kreeg nog een spraakmemootje binnen.
2: Hé, hey, Imani, ik ben helemaal met je eens. Hè. Ik kom uit Noord en ik zit in Wormerveer met mijn werk. Maar ik fiets op mijn fatbike met gewoon je lekkere box. Je hebt toch kaartmuziek? Hey, dat draait dit ding. Hey. Oh, jammer. Hey, je ziet al die kinderen, jongen, allemaal meedoen, lachen, jongen. Die glimlach in die kindergezichten. Dan rijd ik naast een twee omaatjes en oma's. Die zeggen gewoon, hey, ik versta helemaal geen reet van. Maar ik vind het wel lekker klinken, hoor. Weet je, dan maak ik mensen gewoon blij mee, weet je. Kaartmuziek op mijn fatbike. Heerlijk, naar huis. Eindelijk klaar van werk. Maar ja, dat maakt me ook wel blij. Weet je, als ik andere mensen zien blij doen in dansen.
0: Ik vind dat altijd zo top als ik mensen voorbij zie lopen of fietsen. Of weet ik veel, die gewoon een speaker op hun arm hebben staan. Met gewoon fully muziek aan en gewoon puur aan het genieten zijn. Dan denk ik echt, ja man, jij geniet echt van het leven. I love to see it. Amana die zegt nog sowieso eten, sushi, frietjes, burgers. Alles maakt me blij. Maar natuurlijk ook vreugd en vrede. Ach ja, echt eten kan je mij ook elk moment gewoon op de dag voorbellen. Melanie zegt, ja, lente, daar word ik zo blij van. Ik voel me meteen weer als mezelf. En Felicia zegt, met mijn koppie in de zon, mijn cappuccino drinken, dat is mijn mood booster. Ach ja, echt, ik heb dat met een matcha. Ik hoor jou. Lekker genieten van het leven. Daar draait het om, toch?

0: breaking news. Your city update.
1: Ja, ik weet toch echt niet hoe jullie Amsterdammers het doen, maar altijd als ik in de auto ben in Amsterdam en als ik dan langs de grachten moet parkeren, dan doe ik dat echt met hartkloppingen in mijn keel. Want mijn grootste angst ever is gewoon in het water vallen met de auto. Echt, ik denk niet dat ik het zou overleven. En gisterenmiddag werd die nachtmerrie dus voor een automobilist werkelijkheid. Want er was dus iemand beland met zijn auto in het water van de Herengracht. Nou, en hoe die er terecht in is gekomen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik kan het me wel ergens voorstellen. Want je hebt daar al die smalle straatjes. En dan staat er nergens ook eventjes een reling langs die parkeerplekken. Dus ja, je moet maar net eventjes iets te snel naar achter gassen. Of het gewoon niet goed ingeschat hebben. En dan lig je met je auto in het water. Nou, gelukkig raakte hij niet gewond. En hij werd dus gered door een rondvaartboot. Dus eind goed, al goed. Maar echt, de stress die persoon op dat moment heeft moeten voelen, ik heb het echt

Sebastian, Rauw Alejandro en Wizkid door je speakers. En er is hier iemand bij mij in de studio met een heel bijzonder beroep. Welk beroep dat is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst nog muziek. Jack en Jo Silvio door je speakers.

0: Nieuw op Funix.
1: Que due filet. Rihanna. Your city,

0: binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Trek je niet echt lekkers? Ga naar Roeperam bij Roeperam.

0: altijd goed.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
6: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
5: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
6: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
8: Zin in echte Surinaamse smaken gewoon bij jou thuis? Authentieke producten zoals heerlijke roti barra haal je natuurlijk van Zainab Foods. Snel en makkelijk te bereiden. Zelf aan de slag? Met ons diverse aanbod aan mixen maak je thuis eenvoudig je eigen verse barra's of een smaakvolle exi-koekoe. Zainab Foods maakt het makkelijk en lekker. Je vindt onze producten bij onder andere Jumbo, Dirk en Plus. Zainab Foods, authentieke Surinaamse smaken bij jou thuis.
9: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
11: Oh, wat betekent dat voor mij?
10: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
11: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
10: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
11: En moet ik verder nog ergens op letten?
10: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
1: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
0: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisterapp.
3: Imani. Je bent nog steeds ingetuned op de blok met Imani. Zometeen muziek van Frenna, maar eerst hoor je Colombiana door je speakers.

0: los door je speakers. On the block. Ja, er zijn plekken waar elke seconde telt. Waar kinderen vechten voor hun leven en waar mensen alles op alles zetten om hun er doorheen te slepen. Bij mij in de studio is iemand die daar elke dag middenin staat. In het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En dat is namelijk de 27-jarige kinder-IC-verpleegkundige Charlotte Kranendonk. Charlotte, welkom.
1: Hoi, dankjewel.
0: Ja, leuk dat je er bent.
1: Ja, echt superleuk.
0: Of course. Hey, wat doe je eigenlijk als kinder-intensive care-verpleegkundige?
1: Je doet echt dus zo ongelooflijk veel, waarbij je dus heel erg klinisch redeneert, observeert en eigenlijk gewoon je kind continu stabiliseert. En het is gewoon echt heel erg

0: inspannend werk. En het is echt precisiewerk eigenlijk.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want wat voor soort patiënten liggen er dan bij jou op de afdeling?
0: Nou, op de intensive care liggen kinderen van 0 tot 18 jaar. En echt met verschillende ziektebeelden. Dus een kindje die kan heel gezond geboren zijn en door trauma en ongeval bij ons op de afdeling komen. Of een kindje is bijvoorbeeld met een aangeboren hartafwijking geboren die een operatie nodig heeft en die dan alsnog daar bij ons komt te liggen.
1: Wat heftig. Vind je dat niet? Ik vraag me dat altijd af met zulk soort werk. Vind je dat dan niet lastig om dan soort van niet mee naar huis te nemen of zo? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, het is heel wisselend. Je hebt verhalen gewoon net zoals nu dat jullie ook op werk hebben. Dan ga je naar huis en dan vertel je erover. Maar wij maken ook moeilijke dingen mee. En dan is het wel gewoon fijn als je er gewoon met je familie en vrienden en collega's vooral over kan hebben. Want het is af en toe echt niet niks wat er gebeurt.
1: Ja, dat geloof ik. En vooral ook bij kinderen, weet je. Je wilt natuurlijk niet een kind ziek zien. Je wilt natuurlijk niemand ziek zien. Maar als je dan vooral een jong iemand, lijkt me ook wel inderdaad wel pittig. En ik denk dat er ook veel mensen nu aan het luisteren zijn. Die misschien ook helemaal nog niet weten van, hey, welke kant wil ik op met mijn leven. Maar met mijn leven. Zo dramatisch, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. En ik kan me voorstellen dat er natuurlijk ook heel veel leuke dingen bij jouw werk komen kijken. Wat is nou echt iets waarvan je denkt van ja, dit maakt mijn werk nou echt heel leuk?
0: Ik vind het dus zo mooi dat we het als team, dus met artsen, fysio, verzorgenden, met verpleegkundigen, dat we het echt met z'n allen doen. En dat we echt met z'n allen, ook met ouders erbij, naast dat kind staan. En dat we gewoon een kind beter kunnen maken. Ik vind dat zoiets magisch en moois. En dat geeft mij gewoon echt super veel voldoening om door te gaan. En ja, het gewoon dat we het echt samen doen met z'n allen.
1: Ja, dat is ook wel echt heel dankbaar werk eigenlijk wat je
0: heel
1: doet.
0: Heel dankbaar werk, ja. En daar hou ik dus gewoon zoveel energie uit. En gewoon van ouders wat je meekrijgt en van collega's. Ik vind dat gewoon, ja, dat maakt mijn werk echt het allermooiste werk ooit.
1: Ah, kan ik me echt voorstellen. Echt leuk dat je dat doet. En ook gewoon zo op jonge leeftijd dat je daar ook je steentje aan kan bijdragen. En het lijkt me ook dat je dan ook een soort extra connectie hebt met die kids. En wat krijg je dan een beetje terug van patiënten en ouders?
0: Ja, dat is dus heel wisselend. Maar ik vind het dus, toen ik zeg maar begon als kinderverpleegkundige, dacht ik, oh nee, ouders erbij. Ik vind dat eigenlijk heel eng. Maar ik vind die ouders erbij juist echt super gezellig, super leuk. Daar kan je natuurlijk gewoon een praatje mee maken. En ik vind dat gewoon echt, ja, gewoon dat sociale contact. Je neemt heel die ouders mee in natuurlijk het ziektebeloop van hun kind. En je bent zo'n belangrijk persoon en onderdeel in hun leven dan. Want het is super, ja, dat zegt al, kinderintensive care. Het is ook heel intensief werk. Dus je hebt een hele intensieve band ook met ouders en kind daarnaast. En ik vind dat dus ook wel echt iets heel moois. En iets heel kwetsbaar zo.
1: Ja, tuurlijk. Mensen vertrouwen jou natuurlijk echt met hun kind toe. Dus het lijkt me ook dat je dan echt een mooie band met mensen maakt. Echt sowieso heel erg bedankt voor het komen. Ik vond het echt heel leuk om je hierover gesproken te hebben.
0: Superleuk, dank jullie wel.
1: Ja, of course. En als je nu aan het luisteren bent en misschien denk je hey, hier wil ik meer over weten. Misschien wil ik dit werk ook wel doen. Check dan even haar Insta, @CharlotteKranendonk. Want dan kun je haar in haar werk volgen. Charlotte, dank je wel.
0: Dank jullie wel.
1: Dank je.
0: Doei, doei.

0: Block.
1: Je bent nog steeds ingetuned bij On The Block met Imani. En zometeen ga ik aan jou vragen. Zou jij vechten voor je vrijheid? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar eerst nog muziek. Fresh en KM komen zometeen voorbij. Na Mike Towers. Ja.

0: was het natuurlijk Bevrijdingsdag. Maar ik ben heel erg benieuwd, zou jij vechten voor je vrijheid? Nou, Rijnmond, die vroeg het op straat in Rotterdam.
1: Zou jij vechten voor je vrijheid?
2: Ik denk dat iedereen in eerste instantie zou zeggen van tuurlijk vecht je voor je vrijheid. Ik denk dat je in de overlevingsstand gaat.
1: Zou jij vechten voor je vrijheid?
3: Eigenlijk wel, want ik ben hier geboren en we kunnen hier wel wonen en dat soort dingen. En dan niet vechten, dat kan ook, maar ik zou wel hiervoor vechten.
1: Zou je het leger ook in durven?
4: Ja, daar twijfel ik een beetje over. Ik ga sneller het leger in voor Suriname bijvoorbeeld dan voor Nederland.
3: Ja, dat heb ik ook. Als er hier oorlog is, misschien kan ik ook nog gewoon naar Suriname vluchten bijvoorbeeld.
5: Ja, ik denk het wel, maar het is wel een moeilijke vraag. Dat is makkelijk zeggen nu.
1: Zou je het leger in gaan als dat van je gevraagd zou worden?
5: Nee, ze neemt er niet een volwaardige ja gelijk. Ja, of het moet gedwongen zijn uiteraard.
6: Ja, uiteindelijk is het toch wel belangrijk. Er zijn mensen voor ons heen gegaan die hebben gevochten om te kunnen zeggen wat we op dit moment uitspreken, om te kunnen doen wat we op dit moment willen doen.
7: Ik zou niet fysiek vechten of zo. Ik zou niet doodgaan voor een land.
1: Zou jij vechten voor je vrijheid?
8: Ik wel. We hebben toevallig vaker dat soort gesprekken met elkaar. Met onze vriendengroep. Eentje die zegt altijd van nou, ik word sergeant Pendelikker, die gaat lekker voor de ambassade werken of voor de overheid.
1: Wat zou je juist overtuigen om wel te willen vechten voor je eigen land?
8: Nou, zoals je weet dat je het juiste doet. Ja, dat je het voor je vrienden, voor je maten doet. Dus ja, dat je beter dat

0: heel blij maken. Want ik heb weer heerlijke warme Phanix sokken liggen die helemaal van jou kunnen zijn. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Ik heb je hulp nodig namelijk. Ja, je hoort het al. Je hoort allemaal rare bliepjes en bloepjes. Want mijn muziekcomputer die is even aan het trippen. Waardoor ik dus alleen nog maar de lyrics van alle nummers heb. Maar dus geen melodie. Dus je begrijpt wel even dat jij me daarbij moet gaan helpen. Wat we gaan doen? Zometeen hoor je dus een stukje van een bekende Phanix tune. Maar het is dus alleen de tekst. En het is dus aan jou de taak om mij te vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Nou, raad je hem goed? Dan win jij die heerlijke sokken. Maar eerst moet ik natuurlijk even testen of je scherp bent met de kwalificatietune.
1: BBL uit Punta Cana, ik ga niet blijven hier, je gaat mee. Ze wil niet dansen op die ama, nee, zij wil liever met de F mee. Hey shoti, kom shake it one time. Zet je handen op je teen als je lenig kan zijn, EY.
0: Nee, sorry, het klinkt zo grappig. Echt, ik moest echt mijn lach inhouden. Maar weet jij welke tune we proberen terug te vinden? Help me dan even en drop je antwoord nu in de NPO Luister app.

0: My Boo, Dior en Kaya Imani door je speakers. En ja, je hoort het al, mijn muziekcomputer die is dus een beetje stuk. En daarom had ik jouw hulp nodig. Ik zocht namelijk naar een tune waar ik alleen nog maar een klein stukje lyrics van had. Dus ik laat hem nog even horen, mocht je het net gemist hebben.
1: BBL uit Punta Cana, ik ga niet blijven hier, je gaat mee. Ze wil niet dansen op die ama, nee, zij wil liever met de F mee. Hey shorty, kom shake it one time. Zet je handen op je teen als je lenig kan zijn. EY.
0: Nou, Jonathan, Bootje, Dirk en Nadir Rosman, die hadden het goed, maar die waren net te laat. En degene die het snelst was, die heb ik hier nu aan de lijn. Een hele goede avond, Mitchell.
2: Hey, goede avond.
0: Goede avond, Mitchell. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, goed hoor, met jou?
0: Ja, gaat helemaal goed. Ben je nog wat spannends aan het doen vanavond?
2: Nee, ik ben gewoon een beetje aan het rijden onderweg naar vrienden, gewoon chillen.
0: Nou, dat is ook top, toch? Lekker chillen. Nou, ik heb dus begrepen dat jij me helemaal gaat verlossen uit mijn lijden. Want naar welke tune zocht ik?
2: Punta Cana van Ronnie Flex, ADF, DJ Dilvin.
0: DJ Dilvin? Die ken ik niet, hoor. DJ Dylan.
2: Oh, DJ Dylan, ja.
0: Ah, nee, je hebt hem helemaal goed. Je hebt hem helemaal goed. Ik plaag je maar. Maar je bent nog niet van mij af, hè? Want je moet me nog eventjes helpen met een andere tune. En als je die dus goed hebt, dan win jij die exclusieve Fanic sokken. En daar gaan we natuurlijk voor, hè?
2: Oké.
0: Ben je ready?
2: Jazeker.
0: Komt-ie.
1: Kom binnen en ik zeg die geluidsman, doe die shit harder vandaag, Alaka. Twee cups in mijn hand, broek laag, en ik schuur haar, zeg haar, ik ben van de straat. Al het geld in mijn zak moet eruit, zegt die barman, Alaka. DJ, vandaag wil ik geen passade dansen, zegt de som.
0: Nou, vertel!
2: Broederliefde, Alaka.
0: Broederliefde.
2: Met BMG en
0: Cali B. Hey, je komt zelf gewoon met alle featurings erop. Shoutout naar jou! Helemaal goed, gefeliciteerd Mitchell. Jij wint die heerlijke sokken.
2: Kijk, lekker.
0: Ja, toch? Heb je al een outfit in je hoofd waar je ze bij aan gaat trekken of niet?
2: Ja, ik ga ze niet aantrekken, maar ik ga ze mijn vriendin gunnen.
0: Ah, oh, dat vind ik lief. Nou, daar hou ik van, hè. Love is love. Ja. Nou, Mitchell, fijne avond. Veel plezier bij je vrienden. En ja, nu heb je in ieder geval een leuk verhaal om te vertellen bij je Matties thuis, toch?
2: Ja, klopt. Is ook zo. Dankjewel.
0: Oké, doei!

Boiler Ray door je speakers met players. En mensen die vrijwillig slakken op hun nagels zetten. Nou, mij in ieder geval niet gezien. Maar we gaan het er zo meteen over hebben na de headlines. En eerst hoor je nog Young & Lee en Shift door je speakers met Stamina.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
6: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Vanix kanalen.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, 2 legendes op 1 stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nicelikethis.
9: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
10: Je gaat de hele tijd dus heen en weer. Dat je denkt van Jezus, wat mooi dit. Naar wie ben ik, wat doe ik hier.
11: En dan ook nog lachen erbij.
10: Maar wow, ik denk... Waar slaat het op?
11: Waar slaat het op?
10: Dit is toch niks hoe het
11: gaat. We staan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
12: De making of de jeugd van tegenwoordig. Morgen 10 uur VPRO en PO3.
13: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
0: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week naar Funix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check funix.nl of de NPO Luisterapp.
3: Imani. Je luistert naar De Blok, zometeen swim deep door je speakers. Maar eerst onze enige echte lieve Jay met Controlando.

0: swim deep door je speakers. Phoenix on the block. Ja, slakken op je nagels. Tegenwoordig zijn er mensen die dat echt doen. Alleen, dat zijn nog geen echte slakken, want het gaat hier om nail art. Nou, Moosje uit Amsterdam, die zet zelf nail art. En misschien doe jij het binnenkort ook wel. Moosje, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Hey, je ziet tegenwoordig steeds meer mensen met bijzondere nail art. Dit is ook helemaal mijn onderwerp, want ik doe ook altijd helemaal mijn nagels en allemaal gekke dingen erop. Maar waarom is het zo'n hype?
1: Ik weet niet. Ik denk deze dagen is het sowieso veel meer te zien in de mode, bij bekende artiesten. Dus ik denk het is gewoon meer zichtbaar. Het krijgt eindelijk een beetje erkenning als een kunstvorm op zichzelf. Ook echt ook een, niet alleen gewoon nagels, maar echt een accessoire en een onderdeel van een look.
0: Ja, precies. Een soort zelfexpressie eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Nou, en tegenwoordig zie je dan natuurlijk ook bij mensen hele lange nagels. Nou, ik krijg altijd van mannen de vraag van hoe ga je daarmee om met die lengte? Heb jij dat zelf ook?
1: Ja, toch altijd hoe veeg je je billen af en zo.
0: Ja, altijd ja. Die hoe veeg je je billen af? Dat ik ook echt denk, waarom wil jij dat weten hoe ik mijn billen afveeg?
1: Ja, ja.
0: Maar wat geef je dan als antwoord?
1: Ja, ik zeg ja, mijn vriend doet het altijd voor me. Maar dat is een grapje natuurlijk.
0: Ik ga stuk, die ga ik onthouden.
1: Ja, als je domme vragen stelt, kan je ook een dom antwoord krijgen.
0: Klak het! Hey, en wat is nou echt op dit moment de nail trend? Of tenminste de nail art trend dan?
1: Ik denk wat je nu veel meer ziet is echt dus 3D nail art. Dus echt veel meer extremere looks. Niet meer gewoon een basic, een French of een kleurtje. Maar echt ja, gewoon uitgebreide nagelkunst echt.
0: Ja, ik zag laatst ook echt iemand die had zelfs een lampje op haar nagels die je aan en uit kon zetten. Echt crazy.
1: Ja, maar je kan het ook echt zo gek niet bedenken. En het sick is, je kan bijna alles zelf maken. Het is zo vet. Je hoeft ook niet alleen maar zeg maar nagelproducten te gebruiken. Je kan allerlei dingen gebruiken uit de natuur. Inderdaad, lampjes, elektrische dingen. Je kan het zo gek niet bedenken.
0: Maar hoe lang ben je dan bezig met zo'n set? Want dan zit je wel echt even, denk ik, toch?
1: Ja, je bent wel lang bezig. Kijk, als je dus echt zulke super extravagante nail art doet, dan kan je wel een sit hebben van 4 uur. Soms zelfs 4,5 uur heb ik gehad.
0: Ja, maar it's worth it. 100%.
1: Ja, zeker.
0: En nu ga jij dus het nail art atelier beginnen bij Oba Next. Wat ga je daar precies doen?
1: Nou, het is eigenlijk een volledige nail art cursus. En ook gewoon het opzetten van nagels. Dus je leert het echt van A tot Z. Dus het voorbereiden van nagels, gel lak, builder gel, extensions en dan

0: dus ook nail art, hoe je dus je gekste ideeën tot werkelijkheid kan brengen, zeg maar.
1: En je kan er, volgens mij kan je er ook wel echt goede money mee verdienen als je uiteindelijk echt een goede nagelstyliste bent. Ik hoor soms van vriendinnen. Dus het is zeker wel een aanrader, denk ik, om dit om die cursus te volgen, toch?
0: En als je kan het eigenlijk overal doen, weet je. En je hebt er ook niet zoveel taal voor nodig. Dus of je Engels spreekt of niet, het maakt allemaal niet uit. Het is echt een heel, heel cool beroep wat je overal kan doen.
1: Ja, wat goed. Hey, als iemand luistert nu en die denkt van, hey, super tof, dat wil ik ook. Waar kan diegene zich dan aanmelden?
0: Nou, je kan mij een DM sturen naar nails@mjh. En dan stuur je gewoon even een berichtje met wie je bent en waarom je graag mee wilt doen aan de Nail Art Atelier.
1: Oké, super. Nou, je hoort het. Stuur haar zeker eventjes een berichtje op Instagram. Moosje, thanks voor je tijd en heel veel succes met het Nail Art Atelier. Doei! Dankjewel.

0: dood. En dan kan ik niet. Ik kan niet tegen mezelf zeggen dat het niet zo is. Want het is zo. Ja. Het is zo.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Hogekamp, de door je speakers en betekent drugs gebruiken vrij zijn. Zometeen vertel ik je hoe Rotterdam daarover denkt, maar eerst nog muziek. Je hoort nu Roxanne.
1: Off of the gram. This is love the gram.
2: Oh wait, shit.

0: Breaking news. Your city
1: update. Ja, gisteren was het Bevrijdingsdag en dat werd natuurlijk door heel het land gevierd. Zo ook in Rotterdam. En waar de ene net iets vrijer was dan de ander. Of tenminste, het vrijer vierde dan de ander. Want blijkbaar zeggen mensen dus dat drugs gebruiken vrij zijn betekent. Maar zien mensen dat ook zo? Nou, RTV Rijnmond die vroeg het op het Bevrijdingsfestival in Rotterdam.
2: Waar zijn we?
3: Bevrijdingsfestival! Rotterdam!
2: Gebruiken jullie drugs?
4: Nee, zeker niet.
5: Nee.
2: Huh? Mensen zeggen drugs nemen, dat is vrij zijn. Hoe zie jij dat?
6: Een eigen keuze. Ook doe ik het omdat ik het best wel leuk vind.
7: Ik vind het nou niet echt nodig of zo.
4: Als je een jointje rookt of zo, dan zou ik wel denken van ja, het kan wel. Maar echt heavy drugs, hard drugs, ik zou het niet doen.
8: Hier overal kan je doen en staan waar je wil, dus dan heb je toch ook vrijheid.
9: Ja, heel makkelijk, laat iedereen gewoon zijn eigen ding doen. Zolang je andere mensen niet meer lastig valt en zeg maar niet dadelijk in een bosje ligt.
2: Hebben jullie wel mensen gezien vandaag die onder invloed waren? Of?
10: Nee. Nog niet.
11: Ongetwijfeld.
12: Als je echt zou kijken, dat je misschien 1-2 mensen zou kunnen zien dat je denkt, oeh.
4: Biertje erbij, een steltje, lekker joh. De muziek is lekker, de mensen zijn leuk. Iedereen hoeft niet in principe.
6: Ja, ook doe ik het omdat ik het best wel leuk vind. On the
0: block. Rotterdam.

ons door je speakers. The Block. Ik weet niet wat met jou zit, maar voor mij voelt woensdag altijd een beetje als een random dag. Gewoon zo'n dag waar ik niet helemaal weet van wat moet ik ermee. De week is soort van net begonnen, maar je bent ook soort van bijna over de helft. Maar het weekend voelt ook nog zo ver. Ja, heb je dan niet ook dat je dan denkt van, kon ik de tijd maar even sneller laten gaan? Nou, gelukkig zie ik dat ik een lege spot in mijn playlist heb. En die is dus helemaal aan jou om te vullen. En daarom wil ik dus heel graag van jou weten, welke tune wil jij horen om de tijd even sneller te laten gaan? Gewoon even die ene tune waarbij je gewoon even helemaal weg kan zonen van alle stress die je vandaag misschien had. Misschien even die taakjes die nog...

gewoon de tijd sneller door laat gaan. Laat het even weten in de NPO Luister-app. En dan zet ik eerst even de tune waarbij ik dat heb. Party Next Door met Not Nice door je speakers. Dit blijkt gewoon een classic. I love it.

0: living.
1: Hit me up door je speakers.
0: The Block.
1: Ja, ik vroeg net aan jou, wat is nou die ene tune voor jou? Want als je hem hoort, dan gaat de tijd gewoon net even wat sneller. Want eerlijk, dat hebben we allemaal wel even nodig op de woensdag. De woensdag is voor mij gewoon altijd een beetje zo'n nietszeggende dag. Dat je denkt, ja, wat moet ik nou? Ja, weekend duurt lang, de week is net begonnen. De tijd moet gewoon eventjes wat sneller gaan. Nou, ik kreeg heel wat suggesties binnen in de NPO Luister-app. Zo onder andere die van Jip. Jip die zei namelijk, hey Imani, wil je alsjeblieft Hef Blaadjes voor me draaien? En op zich, ik denk dat Hef altijd een goed idee is. Dus speciaal voor Jip.
2: Trobi on the beat.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Hermanos! Ja, dat dacht

0: ads.nl. Your city, your sound.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Tijdje. Neo en Eken. Twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
1: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
2: Stel, een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een fijne collega. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8:00 vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
1: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
0: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO luisterapp.
3: Imani. Je bent ingetuned bij The Block. Zometeen hoor je muziek van Oma Lee. Maar eerst KM en Idali door je speakers. Met nu meteen.

0: You're crazy, you know?
1: Waste. Oma leed door je speakers en je bent nog steeds ingetuned bij... Phoenix on the block. Ja, en het is weer tijd voor mijn favoriete moment van de avond. En dat is het lid of is het shit? En vandaag kreeg ik een berichtje van Anoniem uit Den Haag met een brandende vraag. En ik kan niet wachten om hem met je te delen. Anoniem die zei namelijk, hey Imani... Je moet me helpen. Ik ben ten einde raad. Mijn man die kwam gisteren een beetje met een raar verzoek. Hij vroeg namelijk of ik tijdens de seks iets in zijn achterste wilde stoppen. Oké. We gaan door. Ik schrok daarvan. En nu denk ik dus dat hij van de andere kant is. Of moet ik als zijn vrouw mee experimenteren met zijn behoeftes? Ook al vind ik dat zelf helemaal niet. En ik vraag me daarom af, is het lid of is het shit om te experimenteren in bed met je partner? Omdat hij iets uit wil proberen, ondanks dat je het zelf niet leuk vindt. Oh my god, deze is wel echt even juicy. Ja, mijn eigen mening, ja. Ik denk niet per se dat iemand... Ja, misschien ben ik wel heel erg open-minded. Maar ik denk op zich niet dat iemand gelijk van de andere kant is... als diegene iets in zijn achterste wil hebben. Ja, sommige mensen zijn gewoon lekker freaky. En ja, als hij dat wil... Ze zeggen dat de G-spot daar zit, hè. Dus ja, weet je, ik kan het wel waarderen als iemand dat gewoon zegt van... Ja, stop het er maar lekker in, weet je. Dan doe je ook nog eens even wat geks. Maar, ik kan me ook helemaal voorstellen als je het daar niet mee eens bent. Dus ik dacht, weet je, ik leg hem even bij jou neer die nu aan het luisteren is. Is het lid of is het shit om te experimenteren in bed met je partner... omdat hij iets wil uitproberen, ondanks dat je het zelf niet leuk lijkt? Laat het me even weten. En dan ja, hopelijk kunnen we Anoniem even uit de brand helpen.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: stiekem. Ja, anoniem uit Den Haag die stuurde mij een berichtje met een brandende vraag. Haar partner vroeg namelijk of ze iets in zijn achterste wilde stoppen tijdens de seks. En anoniem vroeg zich daarom af, is het lid of is het shit om te experimenteren in bed met je partner omdat hij iets wil uitproberen, ondanks dat je het zelf niet zo leuk lijkt. Nou, ik kreeg wat reacties binnen in de app en Lisa die zei shit. Alleen als je het ook wil. Je moet nooit iets doen waar je niet comfortabel bij voelt. Kev die zei dat hij dit wil, betekent niet dat hij echt homo is trouwens. En we hadden ook nog een beller. Ruby, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, jij liet een berichtje achter in de NPO Luister-app. En jij zei dus sowieso shit. Later wil hij een echte hebben. Zo begint de shit. Vertel.
1: Ja, want hij gaat niet zo normaal beginnen met dat, toch? Dus ik ben van mening dat als hij zo probeert, hij wil het normaal hebben. Zodat hij later tegen die vrouw zegt, well, ja, we hebben toch al een keertje gedaan, toch? Dus why not?
0: Ja, maar is dat echt hetzelfde?
1: Ja, ik denk het wel, want waarom zou je proberen met je achterste werk? Je hebt toch een instrument gekregen die je kan gebruiken?
0: Ja, dat is waar. Maar ja, soms denk je ook van, ja, weet ik veel. Je wilt even wat anders proberen. Misschien ben je al lang samen. Je denkt van, nou, let me spice it up of zo. En wist je dat de G-spot van de mannen in hun achterste zitten?
1: Ik heb zoiets gehoord, maar ja, het is niet ermee om te proberen. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk. Iedereen wil iets anders proberen, maar ik vind het sowieso shit. Dat is een maand dat je gaat dat zeggen. Ik vind dat je vrouw jou niet meer gaat respecteren. En vooral als het zo een beetje raar vindt. Dat je het vraagt überhaupt, vindt het sowieso niet cool.
0: Ja, precies. Ik denk dat je daarin misschien gewoon eventjes een match moet zijn. Ieder natuurlijk zijn eigen ding. Maar jij denkt dus van, mijn vrouwtje hoeft hier in ieder geval niet bij aan te kloppen bij mij.
1: Nee. Ja, nee, nou, ik ga het ook niet aangeven bij haar of zo.
0: Nee, precies. Ja, als jij het niet wil, dan gaat het sowieso niet gebeuren, denk ik, toch?
1: Nee, precies.
0: Ik denk, anders wordt het bonje in de slaapkamer. Dat moeten we ook niet hebben.
1: Ja, precies. Je moet wel de man zijn in huis, hè?
0: I guess. Ja, is goed. Nou, thanks Ruby voor jouw mening en een fijne avond. En ja, succes ook. Veel plezier als je vanavond zelf nog wat spannends gaat doen in de slaapkamer.
1: Nee, denk het niet. Veel plezier en succes.
0: Ja, dankjewel. Doei. Ja, ik denk, weet je, voor ieder wat wils. En ja, als je er niet comfortabel bij voelt, moet je het sowieso niet doen. Maar ik denk zeker niet dat ja, als je dat wil, dat het gelijk moet betekenen dat je een bepaalde geaardheid hebt. Want je weet toch, sommige mensen die willen gewoon even wat anders proberen. En die denken, nou, laat ik maar gewoon eens even een beetje freaky doen. Even iets in mijn achterste. We listen and we don't judge.

0: the block.
1: Stel je voor, je mag je single mattie pitchen aan allemaal andere singles. Speech, PowerPoint, alles erop en eraan. Maar het is dus een echt ding in Rotterdam. En onze reporter Bradley, die was erbij. Luister maar even mee.
2: Eerst was ik wel best nerveus, zeg maar. Ik wist niet wat voor presentaties zij zouden uitvoeren. Maar ik vond het echt geweldig. Ik heb enorm gelachen om wat zij allemaal hebben gezegd.
1: Nou, meer hoor je zo na Broederliefde met Jungle.

0: jij. Andere mannen, breek hun hoofd over wat vrouwen nou eigenlijk echt willen. Pieter Jan, breek je lattenbodem.
1: Je hoort het echt helemaal correct. Jouw vrienden die jou proberen te verkopen aan singles, zodat jij aan het eind van de avond niet meer single bent. Meet Me at the Bingo in Rotterdam, die organiseert dat.
2: Ja, wij zijn dus vrienden van hem en collega's. En wij waren eigenlijk door al onze leuke single matchende vriendinnen heen. Dus wij dachten, we moeten het groter aanpakken. Hoe kan dat nou? En toen zag ik dit op Insta voorbij komen en dacht ik, ja, dit is het.
3: Nou ja, hij is een goede vriend van me. En ik dacht, hij heeft niet per se nodig om gepitcht te worden, maar het is wel gewoon lachen, toch? Ik bedoel, ik kan een beetje op je maat lullen.
4: Hij wilde het afgelopen jaar gaan daten. En hij heeft aan ons gevraagd of wij hem wilden pitchen op dit event.
1: En hoe was dat?
4: Ja, het was wel heel grappig. Wij wisten niet wat we konden verwachten van zo'n avond. Maar de pitch werd heel goed ontvangen. Heel veel mensen moesten lachen. En we hadden hem zelf van tevoren niet verteld wat we gingen pitchen of wat we gingen vertellen.
1: Hij hoorde het ook gewoon voor het eerst.
4: Hij hoorde het ook voor het eerst. Er zaten een paar grapjes in, een paar inside jokes. En hij vond het heel erg leuk.
3: Hij was in eerste instantie niet heel positief. Maar hij zei zo, ja, I don't know man. En toen vrij snel, na ongeveer een halve dag, zei hij, ja prima.
1: Maar wat vinden de mensen die zelf gepitcht worden hier nou van? En werkt dit ook echt?
5: Bij de vorige editie is er echt een relatie uitgekomen. En die keer daarvoor ook. Hebben ze echt verkering, zeg maar, helemaal officieel gewoon aan.
6: Eerst was ik wel best wel nerveus, zeg maar. Ik wist niet wat voor presentatie zij zouden uitvoeren. Maar ik vond het echt geweldig. Ik heb enorm gelachen om wat zij allemaal hebben gezegd.
7: Ik vond het heel lief. Ik keek er ook echt wel naar uit, omdat ik me ook afvroeg van... Want ik heb het proces losgelaten, dus ik dacht... Hoe ziet zij mij? Wat is haar verhaal waarmee zij denkt, ik ga Jasmin verkopen?
5: Het is super gezellig. Het is echt een soort van low-cost comedy show met kans om de liefde te ontmoeten. Phoenix on the block. Rotterdam.

Ja, het is alweer 11 uur en je weet wat dat betekent. Het einde van de blok, maar morgen ben ik er gezellig weer. En Phoenix Vibes staat voor je klaar, dus je hoeft nergens heen. Tune in voor de beste, de heerlijkste vibes. En dan zie ik jou morgen weer, dezelfde plek en dezelfde tijd. Ajoe!

mee met de Phonics Talent Demo Drop. Stuur je demo op naar demodrop@phonics.nl. Luister zondag tussen 7 en 9 naar Phonics Talent en krijg de kans om jezelf aan professionals...

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Ads.nl. Your city, your sound.
1: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren.nl. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Amsterdam, maak je klaar voor het ultieme feestje. Neo en Eken, twee legendes op één stage. Op zaterdag 16 mei in Ziggo Dome. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/nightslikethis.
6: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister app.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog, vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luister-app.

maar zij snapt me pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het.

No more love to give, I'm unable.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonics en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, zeg phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei. De dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer. Droog, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Phonix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phonix.nl of de NPO Luisteren.
2: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.